0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Goedemorgen, het is 6 uur nieuws. Kijk je van Delphine?
1: Goedemorgen. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving daar gisteren. Al zeker 132 mensen zijn daarbij overleden en zeker 570 anderen raakten gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de Colombiaanse president. Volgens hem raakten nog meer dan 1500 huizen beschadigd en zijn er ook zeker 60 gebouwen ingestort. Intussen biedt de VS al 13 miljoen euro steun aan voor bijvoorbeeld de noodopvang en ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Hij was ook DJ en content creator. De dokters voorspelden dat hij maar 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28 en was hij een van de langstlevende personen met Progeria ter wereld. En sport, ons land heeft meteen een medaille gepakt op de eerste dag van het EK Atletiek in Birmingham. Delphine Nkansa sprintte naar brons op de 100 meter en dat

0: kon ze amper geloven.
1: Je sentais un peu mon issue en demi-finale, donc j'ai eu un peu peur en finale. Mais de là à faire médaille, j'étais là, oh, ok, il va me falloir du temps pour réaliser que je suis sur le podium. C'est vraiment incroyable.
0: Op de 5000 meter werd Isa Kimeli 9e en de Belgian Waffles, onze gemengde aflossingsploeg, werd 8e en laatste op de 4x400 meter. We krijgen veel zon vandaag en het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het 32 graden en donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
2: Het is de eerste keer dat ik van de Belgian Waffles hoor en ik vind het al de beste naam voor een ploeg ever. Er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar dus minder dan 5. Music. Robbe Petitjean. Tijd om de dinsdagochtend in gang te trappen. Misschien met wat Belgian Waffles, maar ook met Walk the Moon en BB Rexha Faithless.

0: The Moon en Shut Up and Dance. 6:08. Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 11 augustus.
0: Ken je MySpace nog? Voor er Facebook, Instagram en TikTok was, was er MySpace. Rond 2006 was dat heel populair. Wat kon je daarop doen? Beetje hetzelfde als op Facebook. Je kon een profiel aanmaken en dan kon je op andere mensen hun profiel dingen zetten als amai, wat ben jij voor een toffe? En dan kon die daarop antwoorden. Echt zo een gastenboek. Je kon daar berichtjes sturen naar elkaar en foto's opzetten. En dat was voor iedereen een smartphone op zak had. Dus je moest echt zo achter je computertje gaan zitten en je daar wat mee bezighouden. Het zou nu kunnen dat MySpace terugkomt. De toenmalige oprichters die zijn dat aan het bekijken. MySpace is trouwens ook de plek waar heel veel artiesten groot geworden zijn door hun eerste muziek te uploaden. Adele, Katy Perry of Calvin Harris, die zijn alle drie populair geworden via MySpace. En uit een peiling blijkt vanochtend dat de Belg als volgende auto voor een benzinewagen zou kiezen. Ook al zijn elektrische auto's het populairst op de markt en horen we altijd, we moeten allemaal elektrisch gaan rijden. De prijs, de gebruikskosten en de laadmogelijkheden zijn voor heel veel Belgen blijkbaar toch nog een drempel om voor elektrisch te kiezen. De volgende auto wordt dus voor veel Belgen een benzinewagen. En in de krant zeer terug nieuws vandaag. Je hebt het misschien ook al gehoord bij Delphine tijdens het nieuws van 6. Maar Michiel van de Weert is overleden, een van de twee progeria-patiënten in ons land. 28 jaar is Michiel geworden. Progeria, dat is een zeldzame genetische aandoening waarbij kinderen een versneld verouderingsproces doormaken. Wat is er gebeurd? Michiel is een van de oudste personen ter wereld geworden met progeria. Het is trouwens zo zeldzaam dat de enige andere progeria-patiënt in België zijn zus Amber is. Michiel zei onlangs op TV Limburg over zijn eigen uitvaart het volgende.
2: Ik zou het heel graag hebben als de dienst zou doorgaan in het stadion van Genk. Ik heb ook altijd gezegd, ik wil dat de hele wereld afscheid kan nemen van mij. Dus ik zou het heel cool vinden, moest er een soort livestream zijn van de dienst. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen over de hele wereld die mijn verhaal wil volgen online.
0: Ja, heel veel mensen volgen zijn verhaal. Dit is ook een strafverhaal. Hè. 28 is Michiel geworden en heeft er alles, maar dan ook alles uitgehaald uit die 28 jaar. Michiel die maakte online content, die gamede veel, maakte daar ook hele fijne filmpjes van met gasten en zo. Michiel draaide, was DJ en hield van muziek. Dit is dus ook wel speciaal voor Michiel.

13 over 6, goedemorgen. Het is 11 augustus, even in de geschiedenis duiken. Want er is heel wat gebeurd er op 11 augustus. 11 augustus 1999 bijvoorbeeld, dat was de dag, je gelooft het nooit, dat was de dag waarop er een totale zonsverduistering over grote delen van Europa te zien was. Ook in België werd er toen massaal naar de hemel gekeken. En dat wil nu juist lukken, want morgen, bijna dag op dag, 27 jaar later, is er opnieuw een zonsverduistering te zien bij ons. Ook gebeurt op 11 augustus in de geschiedenis de allereerste step-up film. Dat is met streetdance en hip-hop en breakdance. Dat was helemaal hot en trending op dat moment. Geen enkele auto is sindsdien ook meer veilig, want dat is de film waar je die iconische dansscènes op auto's en zo hebt. Was het dansen op auto's en dus die eerste step-up film vroeger of later dan de zonsverduistering van 11 augustus 1999? Laat maar weten.

0: Alexa, I Know That This Party. Zometeen een nummer dat blijft plakken. Als een soort magneet in je hoofd.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1

0: Plaza en Magnetic.
1: Dag op dag.
0: Steven uit Brakel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Hey Steven, ga jij morgenavond naar de zonsverduistering kijken?
2: Ja, dat klopt, ja. We hebben gisteren nog een berichtje zien passeren bij op piek van de keren in Zottenham. En daar zijn we nog eventjes langs geweest achter het brillen.
0: Oké, dus je hebt er nog kunnen scoren. Je hebt nog eclipsebrillen binnengehaald.
2: Ja. Ja, daar waren er nog toegekomen gisteren.
0: Ah, hey, goede tip. Optiek van de keren, daar moeten we zijn voor onze eclipsebrillen. Ik heb er nog altijd geen, Steven.
2: Ah, dan ga je vandaag nog moeten langs gaan dan.
0: Ja, dat wordt daar of ergens anders, hè, Steven.
2: Of ergens anders, ja.
0: Er zullen vast nog plekken zijn. Als er mensen zijn die nog een paar brilletjes op overschot hebben, laat misschien iets weten. Steven, was jij erbij in 1999 bij de totale zonsverduistering?
2: Ik was al geboren, maar ik denk niet dat ik toen gekeken heb.
0: Oké, want dag op dag op 11 augustus, zot hè, en bijna 27 jaar geleden, is er bij ons in België nog een totale zonsverduistering geweest in 1999. Dus nu op diezelfde 11 augustus wordt street dance helemaal hot en trending. Dankzij de allereerste step-up film, het begin van een gigantisch succes, want er zijn 5 van die films gemaakt. Nu, was dat vroeger of later dan 1999, die eerste step-up film?
2: Dat zal later geweest zijn.
0: Dat klopt, want dat was in 2006. Toevallig ooit gezien?
2: Nee, niet gezien, nee.
0: Nee. Dag op dag, ook op 11 augustus, wordt Thor, de Marvel-held, voor alle duidelijkheid, geboren. Die luisterde toen alleen nog maar naar de naam Chris Hemsworth, want dat is de acteur die Thor speelt natuurlijk. Was dat vroeger of later dan die eerste step-up film uit 2006?
2: Vroeger.
0: Dat klopt, want Chris Hemsworth die is geboren in 1983. Die heeft die totale zonsverduistering waarschijnlijk wel gezien. En dan de laatste, 11 augustus, er wordt Evi Gruijaert geboren. Presentatrice. Misschien bekend van Start to Run, heb je dat ooit gedaan?
2: Nee, niet gedaan ook.
0: Moet je eens doen, jong. Gewoon al voor de vintage 2006 muziek die daarin zit. Heel, heel grappig. Goed, Start to Run met Evi Gruijaert. Was dat vroeger of later dan de geboorte van Chris Hemsworth? Is zij dus vroeger of later geboren dan 1983?
2: Ik denk iets later.
0: Nee, je hebt ze te jong geschat, waarmee zij heel blij gaat zijn, denk ik. Evi Gruijaert is namelijk van 1979.
2: Ah, oké. Okay.
0: Steven?
2: Ja,
0: man. Soms schok je fout, hè. Zo gaat dat in het leven. Ik wens je nog een fijne dag toe.
2: Ja, voor hetzelfde.
0: En heel veel plezier met de zonne-eclips van morgen, hè. Waar ga je kijken, weet je het al?
2: Dat zal bij ons thuis zijn.
0: Ah ja, gewoon thuis in de tuin.
2: Ja, in de tuin, ja.
0: Enjoy en geniet nu nog van je dagje. Salut.
2: Dag.

0: Lewis en Be Alright. Ja, sinds gisteren bereiken ons afschuwelijke beelden vanuit Colombia. Delphine, vreselijk hè, wat er daar gebeurd is.
1: Ja, absoluut. Een hele zware aardbeving daar gisteren. Volgens een nieuwe balans zijn er al zeker 132 mensen bij overleden. Zeker 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen ingestort. De noodtoestand is daar van kracht, want er wordt ook gevreesd voor nog naschokken. Er zijn er al heel wat geweest. Er komt wel hulp. De VS kondigde vanmorgen aan dat ze 13 miljoen euro steun geven. En ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp, laten ze weten. En voor zover bekend zijn er bij de slachtoffers alvast geen Belgen. En dan, ons land heeft wel een eerste medaille gepakt op het EK Atletiek in Birmingham gisteravond. Delphine Nkansa sprintte naar brons op de 100 meter. Ze liep een tijd van 11 seconden en 600ste, een nieuw persoonlijk record. En ook amper 200ste boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Het is voor ons land dan ook de eerste medaille op een groot toernooi op de 100 meter sinds Kim Gevaert 20 jaar geleden. Nkansa zelf kon het amper geloven. Ze dacht dat er een fout op het scherm stond, zei ze achteraf toen ze over de meet was gelopen. En het weer, we krijgen veel zon vandaag en het wordt 29 graden.
0: En er staat één file op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Die file staat op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Machelen. Exact 5 minuten aanschuif daar. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment dus minder dan 5 minuten.
2: Dorothee's Doordenker.
3: Je hebt dit leven gekregen omdat je sterk genoeg bent om het te leven.

0: feeling. Ed Sheeran en Martin Garrix. Het is bijna 6:55.
1: De Big Five van de zomer.
0: Al een dikke 6 weken loopt hier een heel belangrijk muzikaal project. De 5 beste zomer is ooit gemaakt. En tegen het einde van de zomer ontdek je eindelijk welke dat zijn. Elke dag mag jij een zomerhit toevoegen, maar vliegt er ook wel een andere uit. Want er zijn maar 5 plekjes in de Big Five. Gisteren koos Daria uit Tieltwingen voor... En zij deed toen ook op een heerlijke manier de woehoe uit dat lied. Woehoe deed ze, dat was fantastisch. Het is een beetje een groepsproject, hè? Want jij bent volledig de baas over de Big Five. En mag op elk moment jouw suggestie doorsturen. Maar ik ga je toch wat inspireren. Dit heeft bijvoorbeeld nog niet in de Big Five gestaan. Dus een suggestie. Of de Lambada heeft er ook nog niet in gestaan. Van Shakira staat er niks in de Big Five op dit moment. Dus het kan allemaal nog, hè. Wat wil jij in die Big Five? Wat is voor jou de ultieme zomerhit? Laat maar weten.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Alex Warren en Passenger. En zometeen mag er iemand, en dat is altijd heel plezant, een plaatje toevoegen aan de Big Five. Misschien ben jij het wel. Laat me weten wat jij wil horen. Jouw ultieme zomerhit.

0: Opalite, Taylor Swift.
1: De Big Five van de zomer.
0: Een hele zomer lang. Een zoektocht naar de vijf beste zomernummers ever. De vijf ultieme zomerplaten, samengesteld, maar ook genadeloos aangepast door jou. Bart uit de Hammen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Wat brengt jouw dag vandaag?
2: Werk en dag.
0: Is het van werk en dag? Wat doe je van werk, Bart?
2: Ik werk in de bouw.
0: In de bouw. Bouwverlof, is dat geweest al bij jou?
2: Dat zou moeten geweest zijn, maar wij hebben gewoon doorgewerkt.
0: Ah ja, geen bouwverlof. Allee, Bart, nee. moet je dat niet eisen, zoiets?
2: Oh, ik heb dat nog te goed, hè.
0: Ah ja, ja. Alles in één keer oppakken.
2: Ik heb al een keer 4 dagen gepakt en nu op het einde van augustus waarschijnlijk nog een keer een week of zo.
0: Oké. Wat doe je in de bouw, Bart?
2: Ik ben een betonfrontalist.
0: Oké. Rij je dan rond met zo die wagen die de hele tijd in beweging blijft?
2: Nee, ik maak dat. Dat rij je rond.
0: Oké. Dus je hebt een goed recept voor beton?
2: Altijd.
0: Goed. Bart, welke zomerschijf mag er toegevoegd worden aan de Big Five?
2: Laat dat maar Despacito zijn. Despacito.
0: Dat is een goed nummer om al een keer wat beton op te mixen, denk ik dan.
2: Ah, maar ja, dat mixt goed, hè.
0: Ah ja, voilà. Bart, dat wil ook zeggen dat er een plaat uit de Big Five gegooid moet worden. Ik ga eens overlopen met jou wat erin zit. Hè. We hebben... De Danza Kuduro, die zit er toch al even in, al 15 dagen. We hebben de Ketchup Song van Las Ketchup. Laat de zon in je hart van Willy Sommers. Freed from Desire en ook I Got a Feeling. Welke plaat moet er voor jou uit die Big Five om dus plaats te maken voor Despacito?
2: Dat mag Freed from Desire zijn.
0: Allee, nog dan zo'n topplaat, Bart.
2: Ja, die wordt voor alles gebruikt en die blijft altijd goed, maar dat is niet echt de zomerplaat, vind ik dus.
0: Ja, misschien heb je daar wel een punt. Despacito wordt voor jou toegevoegd en gala met Freed from Desire. Kapot, eruit. Bart, wens je een fijne werkdag toe.
2: Hetzelfde, Robert.
0: Goed mixen, dan zal ik hier ook goed mixen. Salut.
2: Salut, Robert.
3: Fancy.

0: Bart het Hamme die gaat lekker beton mixen op Despacito. Dat betekent zoveel als lekker op het gemak. Ik weet niet of zijn baas daar blij mee gaat zijn. Het is bijna 5 voor 7. En Pommelien Thijs, dat is een fenomeen, hè. Moet ik je dat nog uitleggen? Nee, hè, Vlaanderen is helemaal veroverd. Afgelopen weekend heeft ze ook voor het eerst op een Waals festival opgetreden. En blijkbaar zongen die ook gewoon allemaal mee. In Nederland is het ook al een superster, ons Pommelien. Op 7 november staat ze in de Ziggo Dome voor haar allergrootste show ooit in Nederland. 17.000 fans die zijn daar al bij. Er is geen enkele plek meer in die zaal. Alles is uitverkocht op 2 stoelen na.
1: Stuurt je naar Pommelien Thijs in Amsterdam.
0: Want er ligt hier nog 1 allerlaatste ticket voor jou en je plus one. De strijd voor dat duo-ticket die vindt vrijdag plaats met een grote finale aan het Q Beach House bij Jorn en Naomi. Maar jouw plekje voor die finale, dat moet je eerst nog bemachtigen. Hoe doe je dat? Het is heel simpel. Aandachtig blijven luisteren naar je radio, want ergens in deze show zit Pommelien Thijs vast in het midden. Wat bedoel ik daarmee? Wel, je gaat een nummer horen dat vast zit in het midden.
2: Ik zit vast in het midden.
0: Een nummer dat zo wat blijft hangen, wat blijft haperen. En als je dat hoort, dan stuur je best heel snel een audiobericht in de Q-app, waarin jij roept, ik wil Pommelien zien. Als ik je opbel en je komt op de radio, dan ben jij erbij bij de finalisten. En dan ga jij misschien wel naar Pommelien Thijs in de Ziggo Dome in Amsterdam. Misschien zit de Kaizer Chiefs zometeen wel vast. Het zou kunnen. Maar het zou kunnen van niet. Wie weet.
2: Let's

0: Bennett en Emery en Crybaby. Zometeen hoor je misschien wel een nummer dat vastzit. So you can keep on crying, baby. En ik heb een leuke suggestie voor wie nog een toffe flexijob zoekt.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
0: Goedemorgen. Het is 1 over 7 nieuws krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, terwijl daar vorig jaar 4 Vlaamse kinderen aan gestorven zijn, dat schrijft HLN. Kindergezin geeft baby's gratis een vaccin dat tegen 13 varianten beschermt, maar er bestaat een nieuwer vaccin dat tegen 20 varianten beschermt. Daarvan de standaard maken is niet zo evident, zegt collega Fleur Mees.
6: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij kind en gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
5: Kind en gezin zet het verouderde vaccin gratis.

0: Is. Ouders kunnen zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost dus €268. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden, dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hij was ook DJ en content creator. Dokters voorspelden dat hij eigenlijk maar 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. Hij was een van de langstlevende personen met Progeria ter wereld. Er blijft veel onduidelijkheid over de dood van een vrouw van 40 in Leopoldsburg in Limburg. Ze werd zaterdagavond aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. De man van 41 is opgepakt op verdenking van moord, zegt collega Katrien Salens.
1: Op een bepaald moment zouden ze dan ruzie hebben gekregen. Zou hij haar dan uit de wagen hebben gezet of zou zij zijn uitgestapt? Hij is dan doorgereden, maar zou dan even later hebben beslist om rechtsomkeer te maken. Wat er dan precies is gebeurd, blijft heel erg onduidelijk.
0: De man had te veel gedronken. Hij ontkent wel dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten gewond. Dat blijkt allemaal uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar dan ook van kracht. De VS biedt al €13 miljoen steun en ook de VN en Europa staan klaar met de noodhulp. En meteen een medaille voor ons land op de eerste dag van het WK van het EK Atletiek in Birmingham. Delphine Nkansa sprintte gisteravond naar brons op de 100 meter in een nieuw persoonlijk record, amper 200ste trager dan het Belgisch record van Kim Gevaert. Verder werd Isaac Kimeli negende op de 5000 meter, een ontgoocheling, zegt hij zelf.
2: Ik als vice-wereldkampioen komt altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. De laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
0: En de Belgian Waffles, onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, werd achtste en laatste. We krijgen veel zon vandaag, het wordt zo'n 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het 32 graden. En donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
3: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E19 richting Brussel. Tussen Kontich en Rums sta je 7 minuten stil. Op de Brusselse binnenring 6 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En nog eens 6 minuten tussen Grimbergen en Machelen ook op die binnenring. Richting Gent 5 minuten extra tussen Destelbergen en Gentbrugge op de E17. En richting Antwerpen 5 minuten extra op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Music. Robbe Petitjean. Deze 11 augustus wordt een bloedhete zomerse dinsdag. Zometeen genieten met Bruno Mars en Miley Cyrus.

0: Bruno Mars, All My Soul, 11 over 7. Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 11 augustus.
0: En sinds deze zomer kunnen flexijobbers in alle sectoren aan het werk gaan. Hè. In principe ook hier bij Q. Hè. Ik ben ook een beetje aan het flexijobben. Maarten en Dorothee een zomertje vervangen. Dat is mijn job deze zomer. En ook bij de lijn overwegen ze nu om flexies achter het stuur te zetten. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder, die is voorstander. Zij zegt dat dat zeker op piekuren een hulp kan zijn. De vakbonden die vinden dat er te veel veiligheidsrisico's bij komen kijken. Ze zijn aan het onderzoeken bij de lijn of het een optie is om dus te flexissen. Ja, ik weet niet wat het werkwoord is. Maar dus, flexies, een optie, ze zijn het aan het checken. Ik zou het persoonlijk heel graag doen, gewoon al voor de zwaai. Hè. Buschauffeurs die zeggen via een zwaai, dag aan elkaar. En ik vind dat magie. Als je de afgelopen week de metro in Londen moest nemen, dan ben je er misschien met een enorme schrik van afgekomen. Heel veel mensen waren daar natuurlijk op congé. Want daar hing een reclamecampagne op voor de nieuwe horrorfilm The Mummy. En die poster die is blijkbaar zo eng en zo levensecht dat besloten is om die overal uit de Londense metrostations weg te halen. Meer zelfs, die poster die wordt in Engeland overal weggehaald waar kinderen die zouden kunnen zien. Ik heb hem even bekeken, de poster. En ik snap het. Mijn nuchtere maag keert ervan om. Het is een soort kindmummie die beter onder de grond gebleven was. Op zich wel de beste reclame voor een horrorfilm ever. Een poster die verbannen is. Goed opletten trouwens, want als je een nummer hoort tijdens dit programma dat vast hangt in het midden, een nummer dat een beetje blijft haperen, dan moet je snel zijn en ik wil Pommelien doorsturen in een audiobericht als je kans wil maken op een duo-ticket voor Pommelien Thijs in Amsterdam.

flexien. Zo vervoeg je het woord volgens Kevin uit Vilvoorde. Of flexijobben zou kunnen. Kan dus binnenkort misschien wel bij de lijn. Teddy Swims, die flexijobt hier niet. Die heeft bij Q een contract van onbepaalde duur. Wegens heel veel goede muziek. Mr. Know It All. Het is 7:15. Gepasseerd. Goedemorgen.

0: Swims, Mr. Know-it-all. Het wordt echt warm vandaag. Tot 6, 27 graden. Zo meteen even de zon vieren.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit in het midden.

0: te zien live. Back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
1: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Wie durft vanavond bij VTM alles op het spel zetten? In de quiz, ik weet er alles van. En wie keert bij VTM 2 mee terug naar 1942 voor het oorlogsdrama Midway? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Kijk, dat kan aan mij gelegen hebben, maar ik had gevoeld dat er iets mis was met die plaat. Hallo, Jelena.
1: Hallo.
0: Had jij dat gevoel ook dat er iets niet klopte?
1: Ja.
0: Het zat zo wat vast, hè?
1: Ja.
0: In het midden.
1: Ja.
0: Jelena.
1: Ja.
0: Wat moest jij dan zeggen?
1: Ik wil Pommelien zien.
0: Ah, wel, hè? Jij zit in de finale voor dat duo-ticket.
1: Oh,
0: misschien ga jij wel naar Pommelien Thijs in Amsterdam. Jelena, wat vind jij zo goed aan Pommelien Thijs?
1: Oh, haar nummers zijn gewoon super leuk en altijd meezingers.
0: Ja, en wat is je favorietje?
1: Rob Overonder.
0: Oh ja, dat is een topschijf. Hè. We horen het hier nu ook wat op de achtergrond. Jelena, heb je ze al live gezien, Pommelien Thijs?
1: Nee.
0: Nog nooit? Oh.
1: Nee.
0: Wie weet voor het eerst in Amsterdam, hoe zot zou dat zijn?
1: Ja.
0: Jelena, vrijdag word jij verwacht aan het Q Beach House. Dan is er de grote finale bij Joren en Naomi. Ben je daar wat klaar voor?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Jelena?
1: Ja?
0: Tot dan, hè.
1: Tot dan.
0: Doet dat goed, hè.
1: Dank je wel.
0: Salut.

0: Delicious en Magic With You. Als iemand die stuurt, oh, spijtig dat ik die pommelien, dat ik dat ticket niet op zak heb om vrijdag aan een beachhouse te gaan staan. Ik ben speciaal opgestaan. Er is nog een kans om mee te doen. Je kan vanavond bij Naomi en Joren nog eens meedoen. Delphine, het is dus 7:58 geworden. Wat is er juist aan de hand met die vaccins tegen pneumokokken?
1: Wel, Kind en Gezin geeft gratis baby's vaccins tegen 13 varianten met een bestaand vaccin. Maar er bestaat eigenlijk een nieuwere versie die tegen 20 varianten beschermt. Die kunnen ouders zelf kiezen, die variant. Maar dan moeten ze er wel ongeveer €270 voor betalen, terwijl het anders gratis is. Wat dus oneerlijk is, want niet iedereen kan dat natuurlijk doen. En daarbovenop zijn er vorig jaar 4 Vlaamse kinderen gestorven aan pneumokokken. Het is natuurlijk niet zeker dat dat niet zou gebeurd zijn als ze dat nieuwe vaccin hadden gekregen, maar daardoor wordt de vraag natuurlijk al maar groter om de overheid die nieuwe vaccins te laten zetten. En dan naar het EK Atletiek. Daar heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Brons op de 100 meter. In 11 seconden en 400ste liep ze die. Dat is een nieuw persoonlijk record. En amper 200ste trager dan het Belgisch record van Kim Gevaert van 20 jaar geleden. Het is ook van toen geleden dat ons land nog eens een medaille heeft gepakt op een groot toernooi op de 100 meter. Vandaag komen er op dat EK 11 Belgen in actie, zoals Thomas Carmois en Jeff Vermeijren in het hoogspringen. En ook Pauline Kokuyt in de halve finale van de 400 meter horde.
0: Jonas van het Weer, het wordt een zeer warme dag, hè?
2: Het wordt een prachtige zomerdag en het gaat al goed opwarmen, inderdaad. En nu is het nog wel redelijk fris met 14 graden, maar we gaan heel snel richting 7, 28 graden vandaag. In het zuiden, daar kan het al tropisch worden met 30 graden. En morgen komt dan die zeer warme lucht ook tot in Vlaanderen. Dus ook morgen hier bij ons tropische temperaturen gaan we richting 30, 31 graden. Ook aan de kust kan het zo warm worden. En daarmee is het nog niet gedaan, want donderdag en vrijdag, dan wordt het pas echt wel uitzonderlijk. Zonderlijk warm, met toch temperaturen op donderdag rond 35 graden. En vrijdag zouden we zelfs rond 36 of 37 graden kunnen uitkomen. Het wordt waarschijnlijk opnieuw een record. Dus ja, we staan voor een aantal zeer warme en ook zonovergoten dagen. Wolken zijn er de komende dagen niet of nauwelijks.
0: Ja, het wordt te zweten, met andere woorden. Eén file staat er op onze snelwegen. Eén file waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de E17 richting Gent. Daar verlies je 1:02 tussen Lokeren en Desselbergen. Er is daar een ongeval gebeurd waar een vrachtwagen bij betrokken is. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Shakira en Die Die. Gisteren zat er in het nieuws bij Delphine het volgende.
1: In Gent zou het wel eens druk kunnen worden, want de Amerikaanse krant The New York Times tipt Gent als alternatief voor Amsterdam of zelfs Venetië.
0: En ik vroeg mij iets af. Gent wordt getipt als het nieuwe Amsterdam. Hè? Dus in Gent gaan dus superveel nieuwe toeristen toestromen, waardoor het in Gent even druk zal worden dan in Amsterdam. Laat ons daar even van uitgaan. Dus Gent gaat onleefbaar worden. En dat is spijtig. Mijn conclusie, we hebben dus een nieuw Gent nodig. Ik zoek een stad, ergens in Vlaanderen, aan een rivier waar het gezellig wandelen is, met veel cafés en gezellige winkeltjes en zo. Een nieuw Gent. Want het gaat druk worden in Gent, want Gent is het nieuwe Amsterdam. Als jij zo ergens woont, laat maar weten. Dit is Shawn Mendes.

0: Het is bijna 7:45. Ross Frequency en Live It All. Misschien heb je het ook al gehoord. Volgens de New York Times is Gent het nieuwe Amsterdam. Want je kan daar ook op een bootje zitten en er zijn heel veel grachten. En er is daar nog plek, want Amsterdam, ja, dat is verzadigd van de toeristen. Dat is echt het gedoe, hè. Blijkbaar groeit ook wel het aantal Amerikaanse toeristen in Gent elk jaar fel. En dat gaat nu alleen nog maar verergeren, laten we zeggen, hè. Nu Gent het nieuwe Amsterdam genoemd wordt in de Amerikaanse krant The New York Times. We moeten dus op zoek naar een alternatief voor Gent. Ah ja, voor je het weet is daar veel te druk. Helena die stuurt Aalst door en zegt, we hebben ons imago niet altijd mee, maar het is hier echt wel mooi en gezellig. En er zijn heel veel cafés en er is heel veel te doen. Altijd ambiance. Karin die zegt, Niel, dicht bij Boom is zo'n plekje. Het is gelegen aan de Ruppel. Je kan hier mooi wandelen. Heel veel leuke horeca. Groetjes, Karin uit Niel. Ik weet niet, Karin, of dat groot genoeg is. Inka die zegt, Brugge, sowieso de mooiste stad van België. Daar moeten ze allemaal naartoe. Lennart uit Ninoven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij typt Ninof, of all places. Waarom moeten we allemaal in Ninoven zijn?
1: Ah, wel, Ninoven is echt wel een charmante stad en wordt ook vaak overgeslagen door de mensen. Als ze zeggen van, ah ja, kom, we gaan er eens naartoe, dan is dat meestal direct naar een iets grotere stad, zoals Aalst.
0: Ja.
1: Naar Gent, eventueel.
0: En jij denkt, weet je wat, alle toeristen die moeten gewoon eens naar Ninoven komen.
1: Ja, zeker, inderdaad.
0: Maar stel nu, ik ben een Amerikaanse toerist. Ik ben nog nooit in Europa of in België geweest. Wat ga ik dan ontdekken in Ninoven?
1: Ja, de authentieke, ja, Vlaamse geest eigenlijk. Hoe dat België is zonder massatoerisme, bij wijze van spreken.
0: Oké, okay. Ja, daar kan ik mij wel in volgen. In Gent heb je bijvoorbeeld de Korenmarkt, heel gezellige plekjes om te zitten. Wat is dat in Ninoven? Wat is zo de hotspot?
1: De hotspot is eerder in de binnenstad, zoals de Hotmarkt en zo.
0: Er zijn
1: ook veel leuke cafeetjes en restaurantjes.
0: Dus ik noteer...
1: Zoals Andy Peelman woont daar.
0: Ah ja, oké. Maar die kunnen we misschien wel inzetten, Andy Peelman, als toeristische trekpleister natuurlijk, hè?
1: Inderdaad.
0: We moeten een soort campagne bedenken, Lennart, waardoor de Amerikanen eerst Andy Peelman leren kennen en ze dan massaal naar Ninoven afkomen. De vraag is natuurlijk, gaat het nog wel gezellig worden als iedereen ineens in Ninoven zit?
1: Ja, maar dan moeten we weer daarna een nieuwe stad hebben, hè. Zoals dat we voor Gent een nieuwe stad nodig hebben. Hè.
0: Dat is waar. Als Ninoven het nieuwe Gent geworden is, omdat Gent het nieuwe Amsterdam is, dan moeten we ook een nieuw Ninoven hebben. Ik nomineer alvast Mechelen als nieuw Ninoven.
1: Inderdaad, dat is altijd mogelijk.
0: Dat is ook altijd mogelijk. Of die mannen van Aalst, die kunnen ook wat opvangen. Hè. Lennart, ik wens je nog een fijne dag daar in Ninoven. Ga je nog iets leuk doen?
1: Werken.
0: Werken, dat is ook nodig, hè. Binnenkort zeker kan je in de toeristische sector aan de slag in Ninoven. Salukes!

Better than someone like you. Allee, je hebt het hier voor het eerst gehoord. Aangezien Gent dus het nieuwe Amsterdam is, is Ninove officieel het nieuwe Gent. Met als ultieme argument, Andy Peelman die is van hier. Ja, dat zal wel voor wat toerisme zorgen. Dit is Thomas Gray, het is 7:50. Goedemorgen, Rumors bij Q.

0: Het is net vijf voor acht gepasseerd. En sinds gisteren namiddag hoor je s'avonds bij Q Joren en Naomi. En die eerste show was al meteen heel bijzonder. Want Joren die heeft Naomi uitgedaagd voor een potje kop of munt.
1: Oké, liefste Naomi van der Poorten.
2: Goed, begin al.
1: Kop of munt dat jij volgende week, maandag,
2: ja?
1: Tijdens onze eerste avondspit hier in het Q Beach House, tijdens een nieuwe hittegolf. In een skipak.
2: Nee.
1: Ga presenteren.
2: Kop, ja. Oh my god, mijn hart.
1: Het is kom!
0: Ja, en als gevolg heeft Naomi gisteren dus liters zweet verloren tijdens die eerste show. Ze heeft ook een revenge, hè. Ah ja, zo gaat dat dan. Want Joren, die moet vanavond volledig blind presenteren. Dat is toch de uitdaging. Heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. En of Joren niet de hele tijd op foute knoppen gaat duwen. Als jij vanavond dus per ongeluk dingen hoort waarvan je denkt, wat is dat allemaal? Dat is dat.

0: Robbe Petitja.
1: Goed nieuws voor als je nog geen eclipsebrilletje hebt. En ik ga straks jouw job raden. Het is nu 8 uur nieuws, krijg je van Delphine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ons leger loopt mogelijk gevaren om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en van de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's nu verder onderzoeken, vertelt collega Timmy van Diepen.
3: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
2: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's kopen. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken. Daar zijn vorig jaar 4 Vlaamse kinderen aan gestorven, dat schrijft HLN. Kind en Gezin geeft baby's gratis een vaccin dat tegen 13 varianten beschermt, maar er bestaat een nieuwere versie die tegen 20 varianten beschermt. Maar daarvan de standaard maken is niet zo evident, vertelt collega Fleur Mees.
4: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij Kind en Gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
2: Ouders kunnen dus zelf kiezen voor die nieuwere versie, maar ze kost €268. Vlaanderen neemt afscheid van Progeria-patiënt Michiel van de Weert. Zij overleed gisteren aan die ouderdomsziekte. Hij werd 28. Comedian William Boeva noemt hem de coolste gast die hij ooit kende. Op socials spreken onder meer Karen Damen en Average Rob hun steun uit. Doelman Thibaut Courtois schrijft rust zacht Genkie, want Michiel was een grote Genk-supporter. De club noemt zijn moed en positiviteit een inspiratie. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving daar gisteren. En zeker 570 anderen zijn gewond geraakt. Dat blijkt allemaal uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al 10 totale naschokken geweest. De noodtoestand is daar van kracht. En er komt hulp vanuit de VS ondertussen. De VN en de EU staan ook klaar om te

0: helpen. En sport op het EK Atletiek heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze pakte brons op de 100 meter in 11 seconden en 400ste, een nieuw persoonlijk record en amper 200ste trager dan het Belgische record van Kim Gevaert. Isaac Kimeli werd dan weer 9e gisteravond op de 5000 meter en dat is een teleurstelling.
1: Ik als visuele kampioen kom altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. De laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
0: De Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter. Die eindigde 8e en werd daarmee laatste. Het wordt een prachtige zomerdag vandaag met veel zon en 30 graden. Morgen opnieuw zonnig dan 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag uitzonderlijk warm, zelfs tot 37 graden.
2: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die vind je op de E17 richting Gent. Tussen Waasmunster en Desselbergen is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. 1 uur 14 minuten schuif je daar aan richting Antwerpen. 19 minuten erbij op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En verder 10 minuten file op de E429 tussen de Welkomstlaan en de Bergense Steenweg. 10 minuten dus. Als er nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Music. Robbe Petitjean.
2: Ah, het wordt een pracht van een dag. Met zometeen ook prachtige muziek van Sienna Spyro naar Afrojack en In My World. Goedemorgen.

0: 10 over 8. Material Lover, Sienna Spyro. Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 11 augustus.
0: Zegt de naam MySpace jou nog iets? Want voor Facebook, Instagram en TikTok populair was, hadden we twee dingen. We hadden Netlog en we hadden ook MySpace. Dus rond 2006 was dat heel bekend. Het zou nu ook kunnen dat het terugkomt, want de toenmalige oprichters die zijn dat samen aan het bekijken. MySpace is trouwens ook het sociale netwerk waar heel veel artiesten groot geworden zijn, hè, door hun eerste muziek te uploaden. Adele, Katy Perry, Calvin Harris, dat zijn er maar een paar die dus bekend geworden zijn via MySpace. Ik lees vandaag in het nieuws dat de Belg als volgende auto waarschijnlijk voor een benzinewagen kiest. Blijkt uit een recente peiling. Ook al zijn elektrische auto's het populairst op de markt en horen we overal langs alle kanten we moeten met z'n allen elektrisch gaan rijden, toch kiezen we massaal weer voor benzine. De prijs, de gebruikskosten en de laadmogelijkheden zijn voor België blijkbaar toch nog een drempel om voor elektrisch te kiezen. Er is een soort laadpaalangst. En het wordt ook heel warm deze week. Vrijdag mogelijk 35 graden. En vrijdag begint ook de dodentocht in Bornem. Hè. Er is sprake dat ze de route misschien wat gaan verkorten. En er zijn ook deelnemers die klagen over asfaltbrand. Dat is rode uitslag op je benen. Die kan je krijgen als je te lang wandelt op heet asfalt. Keihard opletten dus tijdens het trainen. Zorg dat je voorzien bent van de nodige crèmes en toestanden en van heel veel water en van elektrolyten. Allee, zwart, als jij meewandelt, dan weet je dat wel, maar toch... Pas een beetje op, hè.
1: Vandaag in het Q-Beach-house.
0: Is gelukkig een klein beetje frisser, want aan de zee is het altijd een beetje frisser. En het is ook Tosti Tuesday. Dat is echt top. Echt waar, vanaf 6 uur kan je aanschuiven aan het Q-Beach-house voor een goed krokske. Zo, een goed krokske met van die speciale receptjes. Niet gewoon kaas en esp, maar echt specialekes. Dit is ook een specialeke. Michael Jackson, Beat It. 12 over 8, goedemorgen.

0: Michael Jackson en Beat It. 7:15 gepasseerd op deze dinsdagochtend. En morgen, dan is het eindelijk zover. De zonne-eclipse, daar zijn we nu toch al weken over bezig. Hè? Als jij nog altijd geen eclipsebrilletje hebt, dan ga je vrees ik nog hard moeten zoeken. Er zijn echt nog wel brilletjes te vinden. Af en toe stuurt er in de Q-app een luisteraar dat hij er nog op de kop kon tikken. Bij opticiens vaak, blijkbaar. Daar moet je zeker eens gaan aankloppen bij je lokale optieker dus. Sommige supermarkten hebben er ook nog in stok. Het is een beetje hit or miss. Kijk, ja, het is niet simpel, hè, maar zie het misschien als je persoonlijke kweeste om er nog eentje te vinden. Ik heb er nu, op dit moment, 1. Voor een groep van 17 vrienden. Maar dat gaat lukken, want wij gaan delen met elkaar. Dat duurt bijna een uur, die eclipse. Je wil dat toch niet een uur lang bekijken. Je kan een brilletje ook laten rondgaan. Als iedereen zijn eigen brilletje wat zou delen met elkaar, dan zou de wereld zoveel schoner zijn. Toch? Je moet dat helemaal niet hebben, zo'n privébril. Dus ook de volgende keer dat het zo zot wordt, is over 80 jaar of zo, gaan we niet meer meemaken. Q-DJ Liam van Haverbeke, die gaat woensdagavond ook iets heel fijn doen. Want die zonsverduistering, dat is natuurlijk tijdens zijn programma. Hij heeft een berichtje gestuurd.
1: Goedemorgen Robbe, heel fijn nieuws, want nu woensdag zorg ik voor de perfecte muziek tijdens die zonsverduistering. Allee, ik, het is te zeggen, de luisteraar mag dat doen. Ik ben op zoek naar de 10 beste eclipsplaten en de luisteraar mag die doorsturen in de Q-app. Dan gieten we die mooi in een top 10 en dan hoor je dus tijdens het hoogtepunt, hoor je dan de nummer 1. Dus luisteraars mogen daar massaal voor stemmen in de Q-app en zijn uiteraard ook massaal welkom aan Q-Beach House, wel met hun eigen eclipsbril. Dat is belangrijk voor de veiligheid. Mijn nummer 1 is Laat de zon in je hart. Maar wat is die voor jou? Stuur maar door in de Q-app.
0: Ja, jouw nummer 1, jouw eclipsplaats die wil horen tijdens het hoogtepunt dus van die eclips, is zeer welkom. Zometeen iemand die trouwens zo hard straalt dat hij er ook niet zonder zonnebril of zonder brilletje naar kan kijken. Je wordt volgens mij blind als je er te lang naar kijkt. Zo knap is die. Somber.
2: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: Offenbach en Overdrive. Stel, je hebt onder een steen geleefd. En je weet het niet, dan zal ik het nog eens zeggen. Hè. Morgen dus een zonne-eclips. Tussen 7:15 en 9:00, zoiets dan, moeten we kijken naar de zon. Mag natuurlijk niet zonder zo'n brilletje, hè. Dat is heel belangrijk. Het is misschien wel het zotste dat we met z'n allen deze zomer zullen meemaken. Ik ga morgen met vrienden kijken. Heel last minute hebben we dat nog gefixt. Dus we hebben ook maar één brilletje bemachtigd voor 17 mensen. Maar goed, dat gaat lukken. Er gaat gedeeld worden. Lodewijk uit Loreningen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen
0: allemaal. Lodewijk, jij gaat niet gewoon thuis kijken. Hè? Naar waar ben jij onderweg?
1: Nee, we zijn onderweg naar Noord-Spanje. We gaan daar eclips bekijken.
0: Ja, je bent onderweg naar Spanje. Je hebt dat al even gepland dan? Of hoe komt het dat je naar daar gaat?
1: Ja, we hadden wel iets van huisje geboekt of wat er ook. Maar toen wist er nog niks van die eclips. En toen kwam die eclips door. En toen was het van, een brilletje regelen. En dat heb ik al gedaan.
0: Ja, ze hebben nog snel brilletjes liggen regelen. Toen je hoorde van er komt een eclips. Want in Spanje ga je die blijkbaar heel goed kunnen zien, hè?
1: Ja, het gaat daar iets van 94% zijn.
0: Ja, 94%. En hier zal het iets van een 90 zijn, dus het wordt daar serieus de moeite. Hoeveel brilletjes heb je, Lodewijk?
1: Mm-hmm. Ja, ik heb er 10.
0: 10, dus met hoeveel zijn jullie?
1: Natuurlijk van die jongen zelf en mijn vrouw en mijn kleine. En verder de mensen die er nog meer willen zijn,
0: ja,
1: die er nog niet een hebben. Dus.
0: Ja, wie weet ontmoet je daar inderdaad nog mensen aan wie je een brilletje kan geven. Lodewijk, ik wens je heel veel plezier met die zonne-eclips morgen.
1: Is goed, dankjewel Robben.
0: Geniet ervan, daar in Noord-Spanje. Allee, stel je voor, je boekt een vakantie en dan ontdek je, oh, er gaat ook een eclips zijn.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor. Ook een weersfenomeen, hè? Nooduitgang. Delphine, ons leger wordt mogelijk bespioneerd door China.
1: Ja, blijkbaar zijn de dienstwagens van heel wat generaals en ook van de defensiechef van ons leger DS-9's. Dat is een luxe merk van Stellantis en die auto's die worden gemaakt in China. Wat dus betekent dat China die mogelijk kan tracken, kan volgen of in telefoons zou kunnen raken die met die telefoons verbonden worden of zo. Ook voormalig defensieminister Ludivine de Donder bijvoorbeeld reed ermee rond. En daarom laat Defensie al die auto's nu onderzoeken. En gaan we in de toekomst ook enkel nog Europese auto's kopen? En is er ook een veiligheidsgids verspreid om te waarschuwen voor de gevaren. En dan iets anders. Onze fruittelers die kunnen deze week al beginnen met plukken. Want door het warme en het droge weer zijn de appels, peren en druiven opvallend vroeger rijp dan andere jaren. Normaal gezien start die pluk pas een drietal weken later dan nu. Soms zelfs pas midden september. Dus de telers zullen wel wat langer kunnen verkopen. Ze zeggen wel dat hun fruit daardoor iets kleiner zal zijn. Maar dat het in ruil beter zal smaken. Want doordat peren en zo meer zon kregen, zit er ook meer suikergehalte in.
0: Maar ja, we hebben thuis een vijgenboom en ik wou die eigenlijk allemaal nog plukken, maar die zijn allemaal verschrompeld plots door het warme weer. Dus daar lagen allemaal zo van die mislukte kleine vijgjes op de grond. Niets te eten. Jonas, wat krijgen we van op weersvlak?
2: Het wordt een prachtige zomerdag vandaag. We krijgen heel veel zon. En dat bij temperaturen rond zo'n 27 graden. Toch op de meeste plaatsen in het uiterste zuiden van het land. Daar kan het al tropisch worden met 30 graden. En er staat ook een goed voelbare matige wind uit het noordoosten. En daardoor is het vandaag echt wel best aangenaam zomerweer. Want de komende dagen, ja, dan gaat het echt wel bijzonder warm worden. En morgen gaan we naar temperaturen rond 30, 31 graden. Ook dan volop zon en weinig of geen wolken. En dan donderdag en vrijdag, dan wordt het echt wel extreem warm met 35 graden op donderdag. En vrijdag zou het zelfs 36 of 37 graden kunnen worden. Waarschijnlijk opnieuw een record. En ook in het weekend blijft het waarschijnlijk zomeren, al wordt het dan wel wat minder heet. Met 30 graden op zaterdag en 25 graden op zondag.
0: Ja, zweten en puffen dus. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Gent tussen Lokeren en Gentbrugge. 46 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen 27 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Reumst op de E19. En als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Je hebt dit leven gekregen omdat je sterk genoeg bent om het te leven.

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Er is hier nog iemand, Heike, die heeft laten weten. Ik heb 12 brilletjes online besteld en die zijn een dag later toegekomen. Dan heb je heel veel chance gehad, want wij hadden er 20 online besteld en die gaan ineens eind augustus pas toekomen, zijn we dus niks mee. Ik heb trouwens een gekke hobby. Ik raad al eens graag wat iemand doet van werk. Dan zet ik mij op een bankje in het park en dan kijk ik rond mij en dan denk ik, dat is een advocaat, dat is een loodgieter en dat is een dokter. Dat doe ik graag. Maar dat gaat natuurlijk op de radio minder goed. Daarom wil ik weten welk voorwerp jij gebruikt bij je job, zonder dat hij je job er zelf bij zet, anders kan ik niet raden. Misschien speel jij zo meteen wel mee.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.

0: onze topschijf deze week. Cat's Eye and Animal. En Sophia, een van de leden van Cat's Eye, die neemt even een pauze wegens mentale dingen. Het is haar gegund.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Dan is het best om soms even pauze te pakken. En Nele uit Sint-Truiden, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Hallo. Het is bijna 8:45. Wat brengt jouw dag vandaag?
2: Vandaag ben ik een dagje thuis. Ik ben deze week thuis, een beetje opruimen. Vandaag meer dan morgen naar de eclipse gaan kijken. Mm-hmm. Een speciale locatie, uit de luchtballon waarschijnlijk.
0: Oh jongen, jij gaat naar de eclipse kijken vanuit een luchtballon?
2: Ja, misschien wel, ja.
0: Is dat toevallig de Q-luchtballon?
2: Nee. Het is die van Valko.
0: Ah, okay. Maar die gaat ook vliegen, geloof ik, hoor, met de eclipse. Daar ga je ook vanuit kunnen kijken, dacht ik. Ik ben nog niet zeker, maar ik heb daar iets van horen waaien. Maar goed, je gaat dus vanuit een luchtballon kijken. Dat wordt crazy toch, Nele?
2: Ja, ik weet niet of ik mee opgegaan. Wij helpen zo'n crew met een luchtballon. Dus we helpen opbouwen, afbreken.
0: Dus, okay. Maar je weet nog niet of je meegaat. Als je dat kan doen, dan moet je dat toch doen?
2: Ja, zeker. Maar ik ben pas mee geweest, dus ik denk dat het voor andere mensen gaat zijn.
0: Oké. Okay. Maar ja, kijk, andere mensen die het schudden, dat is ook altijd schoon. Nele, ik ga zo meteen raden wat jij doet van job aan de hand van een voorwerp dat jij dus gebruikt tijdens je werk. Misschien al een vraag. Is dat dan jouw job, luchtballonnen de lucht inlaten?
2: Nee, dat zou toch makkelijk
0: zijn. Oké, het zou iets te simpel zijn. Wat is dat voorwerp bij jou? Welk voorwerp gebruik jij tijdens je werk?
2: Een sleutel.
0: Sleutel, goed. Werk je vooral binnen? Werk je vooral binnen?
2: Ja.
0: Ja, je moet wel antwoorden. Ja. Ja, dus.
2: Ja.
0: Ja. Werkt binnen. Oké, okay, wow. Sleutel, draag je een uniform?
2: Ja.
0: Is veiligheid belangrijk?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Heb jij een job waar mensen jou om toegang moeten vragen? Tot plekken? Is die sleutel... Ik ga misschien nog snel even zeggen wat ik denk, hè?
2: Ja.
0: Ben je een cipier?
2: Ja.
0: Ja, echt? Is echt?
2: Ja, echt. Ja.
0: Allee, jong. Nele. Mag jij daarover babbelen tegen mij?
2: In de mate van het mogelijke.
0: Ah ja, maar in de mate van het mogelijke heb ik dan wel wat vragen voor jou. Allee, zot. Is dat nog echt met sleutels bijvoorbeeld? Dat wist ik niet.
2: Ja.
0: Ik dacht dat tegenwoordig wel met zo kaartjes was of met een of andere...
2: De laatste nieuwe met kaarten, maar ik heb nog een oudere instelling en daar is nog een sleutel.
0: Oké. Okay. Mag ik weten in welke gevangenis jij werkt?
2: Nee, liever
0: niet. Maar jij hebt dus een sleutelbos van je welste. Zijn dat allemaal van die oude middeleeuwse sleutels die daar aan hangen dan?
2: Nee, dat niet meer.
0: Nele, als ik denk aan een gevangenis, dan denk ik super serieuze job. Wordt er soms ook gewoon gelachen tussen de collega's?
2: Zeker en pas. Dat moet kunnen.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En een cipier, is die streng of moet je ook menselijk zijn om je job wat goed te doen?
2: Ik denk dat de twee samen een beetje moeten zijn, hè? Menselijk en streng.
0: Ja. Ik denk het ook. Nele, ik krijg er schrik van je job. Ik hoop niet dat ik jou ooit...
2: Nee, ik kan alleen maar aanraden. Mensen, nog cipier.
0: Ik vind het wel zot, hè? Dus je bent cipier. Dus ja, overdag zit jij... Of s'nachts, ik weet niet goed wat je shift is. Maar zit jij bij mensen die geen vrijheid hebben? Want dat is natuurlijk de straf. Maar je vliegt ook met een luchtballon. Wat een soort ultieme vrijheid is.
2: Ja, echt, hè? Ja, dat is relaxen daarin.
0: Ja, dat kan ik meebeelden. Nele, moet je vandaag gaan werken?
2: Nee. Vrij. Een weekje vrij.
0: Oké, een weekje vrijheid daarbij, Nele. Geniet van je week, Nele.

0: Aaron Blom maakte het mooie Tranen van Goud.
1: Verdien. Vraag 10.
0: Het is nu 9:02. En straks spelen we Verdien Vraag 10. Waarbij jij het antwoord op de 10e vraag kan winnen. Gisteren was het trouwens echt heel nipt. Want Tiana uit Welle, die ging supersnel. Die vloog rechtdoor. Hè. Je krijgt 10 vragen. En het antwoord op de 10e vraag, dat win jij. En ze zat er bijna, maar toen kwam plots deze vraag. Wat is de meest voorkomende bloedgroep in België?
2: A, B. A positief. A negatief. B positief, B negatief.
0: En de tijd was op. En ze had als enige antwoord niet O-positief gezegd. Het juiste antwoord was dat. Kijk, zo snel kan het gaan. Jij kan straks nog eens je kans wagen om tot die 10e vraag te geraken. Als je graag wil meedoen, stuur even Verdien Vraag 10 in de Q-app. Wie weet speel ik straks wel met jou.

5 voor 9. Onze goede vriend Ed Sheeran en zijn Azizam. Straks het foute uur, maar eerst nog wat Tina Turner. Door de remix-knoppen van Kygo gesleurd. Heeft er iets heel goed mee gedaan, hè? What's love got to do with it?

0: Het is 9 uur en nieuws van 9. Krijg je van Delphine.
1: Een goeiemorgen. De kans bestaat dat China ons leger bespioneert. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's nu onderzoeken, zegt collega Timmy van Diepen.
2: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten, in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
1: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's kopen. Onze fruittelers kunnen vroeger dan normaal al beginnen met appels, peren en druiven te plukken. Door het warme en droge weer zijn die een drietal weken vroeger rijp dan andere jaren. Volgens de telers zal het fruit daardoor iets kleiner zijn, maar wel beter smaken, omdat er door de vele zon meer fruitsuiker in zit. In Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen en meer dan 20 anderen gewond geraakt. Volgens een gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden zoals in Kiev en Zaporizhia. En het sociale mediaplatform MySpace overweegt een comeback te maken. Begin jaren 2000 was MySpace het populairste sociale medianetwerk, de voorloper eigenlijk van Facebook. Je kon er ook foto's, video's en teksten op delen. In 2013 probeerden de eigenaars ook al eens om MySpace te herlanceren, maar toen wel zonder succes. Het is een prachtige zomerdag met veel zon en 30 graden. Morgen ook zonnig 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag zelfs 37 graden.
0: En er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Richting Gent staat die op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge 25 minuten aanschuiven. En richting Antwerpen 21 minuten file rijden tussen Mechelen-Zuid en Reims. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten. Helemaal loco gaan nu met het foute uur. Ah wel, check. Steps en Lasting on My Mind zo meteen.

Roxette en Sleeping in My Car. En dat kan twee redenen hebben. Slapen in je auto. Eén heel leuke, één minder leuke. Namelijk dat je aan lager wal geraakt bent. Dan is in je auto slapen iets minder plezant. Dit is het Foute Uur. En nu terug naar de zomer. Waarin de ketchupconsumptie plots nogal de lucht inging. De zomer van 2002.

0: Σιούτσινα, Πομελιντές, in Amsterdam. Luister naar Q en maak kans op tickets voor Pommelintijs in Amsterdam.
1: Better with you. En er staan drie files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Gent, een half uur tussen Lokeren en Gentbrugge. Richting Antwerpen 23 minuten file rijden op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de E313 richting Antwerpen 23 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
0: Verdien. Vraag 10.
1: Dat doen we altijd tijdens het foute uur, hè. Verdien vraag 10. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die vandaag op het spel staat. Jens uit Merelbeke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jens, heb jij vakantie of ben je aan het werk?
2: Ik heb een week verlof.
1: En wat doet een Jens dan alles in zijn week verlof?
2: Deze ochtend ben ik naar de autokeuring geweest voor mijn vader, want die had zelf geen zin om te gaan.
1: Wacht,
2: en deze
1: Jens,
2: middag ga ik naar huis de koers kijken.
1: Dat is leuk, maar dus jouw vader heeft geen goesting en jij offert je in je verlof op om naar de autokeuring te gaan.
2: Ja, dat duurt erbij. Je moet je ouders ook helpen in het leven. Hè.
1: Jens, dat is absoluut waar, maar toch niet tijdens je verlof. Kom aan, het is wel leuker dingen te doen. Is de auto gekeurd? Is die erdoor geraakt?
2: Ja, gelukkig wel, want twee keer teruggaan ging ik niet doen.
1: Nee, voilà, inderdaad. Je moet ergens een grens stellen, Jens. Heb je lang moeten aanschuiven? Het kan lang duren, hè, soms.
2: Nee, ik heb een afspraak gemaakt.
1: Ah, voilà, dan heb je nog een chance gehad. Je goede daad die zit er bij deze al op, Jens. Misschien word je wel beloond zo meteen in Verdien vraag 10 voor die goede daad. Wat mag voor jou het antwoord zijn op de tiende vraag? Dat zijn we gisteren zo net niet geraakt, hè.
2: Een uitstap naar Disneyland mag altijd. Moet het direct groot zien.
1: Ja, moet het inderdaad direct groot zien. Wie weet. Jens, jij krijgt zometeen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die jij verdient. Hè. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen die ene minuut, dan verdien jij vraag 10. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Allee, bij deze dan. Hè. Dit zijn jouw 10 vragen. Welke artiest scoorde een wereldhit met Blinding Lights?
2: The Weeknd.
1: Hoe heet de prinses uit Aladdin? Van Disney, hè? Jij wil gaan?
2: Moeilijk.
1: Tekenfilm.
2: Jasmine.
1: Welke Amerikaanse sociaal netwerk was de voorloper van Facebook en maakt misschien een comeback? Een Amerikaans sociaal netwerk. Het komt misschien terug. Zat vanochtend in het nieuws.
2: Nee, geen tijd gehad met de autokeuring.
1: Ah ja, maar jawel, net wel. In de wachtrij.
2: MySpace?
1: Ja. Welk dier komt volgens het gezegde uit de mouw als iets onthuld wordt?
2: Een aap.
1: Welke letter komt na de Q in het alfabet?
2: S.
1: R. Ja, het was de... Welke Belgische voetballer wordt ook wel Big Rom genoemd?
2: Romeo Lukaku.
1: Hoe heet de Griekse god van de... Oh, dit is te laat. Die mag ik zelfs niet meer lezen.
2: De minuut is snel gedaan.
1: Dat gaat sneller dan een minuut, Jens. Ik weet het. Sneller dan bij de autokeuring. Daar duren minuten eindeloos. Jens, je hebt dat...
2: Dat is zeker waar.
1: Ja, je hebt het behoorlijk goed gedaan, hoor. Je bent bij 6 vragen heb jij correct beantwoord. Dus dat is helemaal niet slecht. Ik denk, had je dat van MySpace geweten, had je vanochtend naar het radionieuws geluisterd, dan had je het gehad, denk ik. Oprecht.
2: Dat is zwaar. Maar daarvoor is er te veel sociale media, hè, om Jens naar de radio te luisteren op die moment.
1: Voilà, maar het komt... Zeg, hey, wat een belediging is dat hier. Jens, het komt allemaal goed met jou vandaag nog, want je hebt een goede daad gedaan voor je vader. Je hebt in de wachtrij gestaan voor de autokeuring. En daarom wordt het sowieso karmagewijs nog een topdag.
0: Morgen opnieuw. Verdien vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout. Q-music.

0: klein lesje Frans voor zij die het niet zo goed kunnen. Daar is niks mis mee. Ella, Ella. Dat betekent zoveel als Ella. Zij heeft het. Zij heeft het. Een zekere je ne sais quoi. En dat betekent dus niet gewoon Ella, Ella. Het is niet twee keer de naam Ella. Blondie, die heeft het ook. Maria.
1: Het

0: luister naar Q Foute Radio op DAB+, Q-Music B en in de Q-app.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
3: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Een goedemorgen. Nieuws van 10 krijg je van Delphine.
6: Een goedemorgen. De lijn gaat mogelijk flexijobbers inzetten als buschauffeur, technieker of controleur. Dat schrijft het nieuwsblad. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder is een voorstander, maar de vakbonden zijn tegen. Zij maken zich zorgen over de veiligheid, zegt het ACOD.
7: Vooral dat die opleiding er niet voldoende gaat zijn. En we denken dat er dan minder geïnvesteerd wordt in die chauffeurs, waardoor er inderdaad minder kwaliteit is. Wij vrezen dat, en we zien dat ook in de privésector, dat flexijobbers vooral de betere diensten gaan eruit halen om die diensten te willen rijden. Want anders gaan zij passen, uiteraard.
6: En dat heeft dus te veel gevolgen voor het huidige personeel. In Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen en ook meer dan 20 mensen zijn gewond geraakt. Volgens een gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia. En op het EK Zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk was de beste van haar reeks. Ze zwom een tijd van 25 seconden en 57 honderdste. Dat was de tweede beste tijd van alle deelnemsters. Vanavond is de halve finale al. Het is een prachtige zomerdag. Veel zon en tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, 31 graden dan ook aan de kust. En donderdag en vrijdag uitzonderlijk warm, zelfs tot 37 graden.
5: Wat? 37 graden, dat is wel echt insane. Ondertussen staat de langste file richting Antwerpen op de E19. Er is een ongeval gebeurd tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Reken op 51 minuten extra. Ook op de E313 een half uur erbij, vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Richting Brussel dan, E19. Tussen Komtig en Mechelen-Noord 31 minuten extra. Richting Gent vertraag je op de E17 18 minuten. Vanaf Lokeren tot Gent-Brugge. Richting Hasselt is er een ongeval gebeurd op de E313. Vanaf Massenhoven tot Herentals-West, daardoor 16 minuten file rijden. En sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
5: Ik doop de dinsdag om tot de dag van de Davids. Met David Guetta zometeen, maar eerst krijg je de allermooiste David.

David Guetta en J-Lo. Een berichtje van Mark. Goedemorgen Matthias. Zondag de Q-luchtballon gespot in Aalst. Ja, die regio, daar kan je hem vaak spotten, onze grote rode ballon. Je kan hem trouwens ook zelf boeken via de app. Op qmusic.be, misschien als je je lief ten huwelijk wil vragen of gewoon om even in de tuin te kijken van de buren. Kan uiteraard ook. Zometeen krijg je de man die er al in heeft gezongen in onze Q-luchtballon. Maar eerst Fuse. Q-Music.

0: Hun nieuwe single, hun duet Still, viel niet echt in de smaak. Waardoor het uit Repeat of Niet werd gebonjour. Dat betekent zometeen een nieuwe song en ik wil jouw mening erover.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Q Music.

0: Chandelier van Sia uit het jaar 2014.
1: Repeat of niet?
0: Nu krijg je muziek uit het jaar 2026, want ik heb nieuwe muziek mee in Repeat of niet. Van een bekende DJ uit Noorwegen, Kygo. Die naam zegt je sowieso iets. Hij heeft de handen in elkaar geslagen met Max McKnown. Max McKnown ken je misschien nog niet. Hij is 25 jaar, een singer-songwriter uit Amerika, een snelreizende ster, zo zeggen we dat dan. En het is ook een snelle vent. Je moet hem eens opzoeken op het internet. Het is een mooie man met bruin-blonde krullen. Sowieso heeft dat er ook iets mee te maken met dat succes, denk ik. Take Me Back is een mix van die typische Kygo-sound en dan ook zo de country-American vibes van Max McKnown. Die maken het plaatje af. Maar wij willen vooral weten wat jij ervan vindt. Dus stuur je mening in de Q-app en zet er ook bij repeat of niet voor Take Me Back.

De nieuwe single van Kygo samen met Max McKnown, Take Me Back. Repeat of niet? Het brengt Wout uit Nijlen terug naar de zomer van 2012. Gewoonweg genieten stuurt hij en een repeat heeft hij er ook bij gezet. Emily uit Brugge die stuurt Take Me Back op reis. Ik ben net terug op de bureau, net terug uit verlof. Maar deze klinkt wel heel zomers, leuke song. Dus voor mij ook een repeat. Oké, Emily staat genoteerd. Michael uit Leren die krijgt er Tomorrowland vibes van. Ook voor hem is het absoluut een repeat. Damon uit Houtels wil het graag nog eens horen. En hij komt donderdag naar het Beach House, zet hij er ook bij. En dan wil hij een selfie met mij. Dat is goed, Damon. Deal, sowieso. Stefanie uit Tongeren heeft ook een repeat gestuurd. En ook Anne uit Rotselaar die zegt repeat. Ja, het zijn alleen maar lovende berichtjes in de queue. Repeat of niet? Betekent dat je Kygo en Max McKnown straks terug hoort bij Joren en Naomi. Het is een repeat. Q sounds better with you. No fighting. We got the refugees. No fighting.

staat op 1 in de Q-top 40 met Die Die. Maar ik dacht, ik gooi deze classic er nog eens tussen. Samen met Wyclef Jean, Hips Don't Lie uit 2006. Ondertussen, amai, amai, amai. Wat vliegt de tijd? Dat is 20 jaar geleden. Ondertussen 1 minuut over 11:30. En er zijn 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat in de richting van Hasselt op de E313. Er is een ongeval gebeurd tussen Rans en Herentals West. Reken op een 30 minuten extra. Ook richting Gent vertraag je E17. 27 minuten vanaf Lokeren tot Destelbergen. E40 vanaf Erpenmeren tot Wetteren, 6 minuten bij. En richting Antwerpen vertraag je op de E313. Tussen Herentals West en Wommelgem, 18 minuten extra. En op de E19 tussen Mechelen Noord en Rumst, 11 minuten bij. Op andere plaatsen verlies je ook misschien tijd, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten. Matthias van den Bulke.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Sssst, luister.
2: Hoi, kom op!
1: De natuur ontwaakt.
2: Oeh.
1: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Freya Sky en Silent Treatment, waar het zeker niet stil zal zijn. Dat is dit weekend in Niel, want komende zaterdag op 15 augustus is er daar een Q-party. Dat is een extreem tof feestje met de beste muziek. Het zal wel zijn. De kans op Backstreet Boys is groot in de playlist, denk ik.

Harry Moody en Right Person, Wrong Time. Joren het Lint die vraagt via de Q-app. En Matthias, zien we jou dan ook op de Q-party zaterdag? Nee, Joren. Helaas, ik zak niet af naar Niel. Ik was er graag bij geweest. Maar ik heb wel andere plannen. Het zijn in Gent geen Gentse feesten, maar wel Patershol-feesten. Dat zijn zowel lokalere, gezelligere feesten. En ja, ik ga daar zijn vooral. En ik ga zaterdag ook in het Q-Beach House presenteren. Dat is de enige zaterdag dat ik hier in het Beach House ben. Dus als je dit weekend in Oostende bent, kom zeker af.

0: Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
1: Goedemorgen, het nieuws van 11 krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen. Koolruit en De Leijzen roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Als je rauwe besmette eieren eet, dan kan je griepsymptomen krijgen. Als je ze kookt of bakt, is er geen risico. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging. Dat zegt het parket van Antwerpen na de autopsie.
3: Er zijn geen andere letsels. Er zijn ook geen andere mensen betrokken dat niemand anders aangetroffen in de tent. Dus we gaan uit van die hoogstwaarschijnlijke piste dat dat inderdaad veroorzaakt is door een CO-vergiftiging. En dan kijken we inderdaad naar een klein barbecue-toestel dat in die tent ook gebruikt zou kunnen zijn.
2: Een toxicologisch onderzoek moet nog drugs- of alcoholmisbruik uitsluiten. Sport op het EK, zwemmen in Parijs, zwemt Florien Gaspar vanavond de halve finale van de 100 meter schoolslag. En Roos van Otterdijk kon zich plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag ook vanavond. En op het EK atletiek in Birmingham komen vandaag 11 Belgen in actie, zoals Thomas Carmois en Jeff Vermeyren in het hoogspringen en Paulien Kokuit straks in de halve finale van de 400 meter horten. Collega Klaas de Wijngaard is daarbij voor ons.
4: Ik heb echt het gevoel dat ze klaar is om voor die medaille te gaan. En s'avonds is het ook de halve finale van de vlakke 400 meter met Jonathan Sakkoor en Daniel Segers. Allebei heel erg gepiekt naar dit Europees kampioenschap.
2: Het is een zonnige zomerdag bij 30 graden. Morgen opnieuw zonnig 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag uitzonderlijk warm tot 37 graden.
1: Heb je nu ook zo die drang, Delphine, om je eieren te checken in je frigo?
2: Ah, wel, ik heb zelf kippen, dus ik ben redelijk safe. Maar ik snap volledig dat je het wilt checken nu.
1: Ja, want ik ga meestal naar de lijst van de Koolruit. Dus ja, ik wil die eieren nu zo snel mogelijk checken. Ja. Goed, oké. Misschien moet ik ook kippen in mijn tuin steken. Dan heb ik dat probleem uiteraard niet meer. 9 files ondertussen op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat in de richting van Gent. Op de E17 moet je uitkijken voor een ongeval tussen Lokeren en Destelbergen. Een half uur ben je daar kwijt. Ook op de E40 9 minuten bijtellen vanaf Erpenmeren tot Wetteren. En richting Hasselt op de E313 vertraag je 26 minuten vanaf Rans tot Herentals-West. Antwerpse ring dan richting Nederland. Ook een ongeval tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. 11 minuten bij daardoor. Richting Antwerpen op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Rumst 7 minuten bij. Op de A12 vanaf Aartselaar 6 minuten. Ook op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 6 minuten bijtellen. E429 nog een kleine file tussen Hoven en Mark. 5 minuten extra. En op de Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Wemmel ook 5 minuten extra. Stel dat je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
5: Matthias van den Bulke.
1: Becky G scoort niet met Bruno Mars, maar ze heeft gelukkig een andere hit waarop ze kan teren deze zomer met Topic. Sorry, papi.

0: van Bart de Wever. Zet die plaat af. Maar uiteraard ook een geweldige Q-classic uit 2012. Sam Sparrow. En zijn Happiness in the Magician remix.
1: Maximum Summer.
0: Happiness, en ik ben ook heel blij, want ik heb mijn weekendticket gekocht voor Voodoo Village. Voodoo Village is een festival met elektronische muziek vooral. Tweede weekend van september vindt dat plaats. Iedereen kleedt zich daar altijd extravaganza. Met maar weinig om het lijf, vaak. Of zo'n cowboyhoed of iets anders. Vind ik heel tof als je verkleed kan gaan naar een festival. Mooie locatie ook voor de village. Dat is zo bij het Gravenkasteel in Grimbergen. Heel erg mooi om daar te staan feesten. En ook de line-up is eentje om u tegen te zeggen. Met Oscar and the Wolf, die onlangs werd toegevoegd op vrijdagavond. Dus daar kijk ik enorm naar uit. De volgende man, die heb je al kunnen bezig zien deze zomer. Mr. Teddy.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Die stond de vrijdagavond dan weer op Rock Werchter en dit is zijn nieuwe single Break Up in Reverse.

0: Pukkelpop in Hasselt afsluiten. Maar misschien wil je daar nog niet te veel aan denken, aan Pukkelpop afsluiten. Want ja, het moet natuurlijk nog beginnen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Q Music.

Donna, die gaat niet naar Pukkelpop, maar zij focust zich op nu vrijdag, want dan is het de dodentocht. Dan wordt er 100 kilometer gestapt. Ik heb dat nog nooit gedaan en ik ga dit jaar ook aan mij laten voorbijgaan. Mijn excuses.

0: Mirjam uit Antwerpen is aan het luisteren naar Q.
1: Ik ben net thuisgekomen van sandalen te gaan halen. En weet je wat ik nu direct gedaan heb? Mijn eieren weggegooid.
0: Ah ja, dat snap ik, Mirjam. Want het zat in het nieuws daarnet, bepaalde scharreleieren van Colruyt en De Leijze die zouden kunnen salmonella bevatten. Dus je moet het label eens checken en dan vergelijken op hln.be. En dan weet je welke eieren er de vuilbak in mogen en welke niet. Voilà, ondertussen is het 11:30 op de Vlaamse snelwegen. Zijn er 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent staat de langste file op de E17. Vanaf Lokeren tot Destelbergen moet je 28 minuten bijtellen. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Antwerpen is het ook met vertragen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 13 minuten extra. Ook op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Rum staat er een defect voertuig, 7 minuten daardoor extra. En op de A12 vanaf Aartselaar een kleine file van 5 minuten. Stel dat je nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Q Music. Matthias van den Bulke.
0: I'm good, net zoals Jelly Roll.
2: Q Music.

0: Wat een classic. Snow Patrol en Just Say Yes. En wij zeggen yes tegen deze prachtige dinsdag. Het wordt lekker warm, 30 graden. Maar er staat een klein briesje, of toch zeker hier aan de zee. Dat maakt het toch extra aangenaam, sowieso. En ik moet nog even mij corrigeren van daarnet. Ik zei, gooi je eieren in de vuilbak. Mochten ze dat label bevatten van die salmonella-eieren. Maar doe dat zeker niet, want je kan teruggaan naar de winkel ook. Je kan ze terugbrengen, die slechte eieren. En dan krijg je geld terug, of dan krijg je gewoon nieuwe.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. It's just fun. See the

Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Austin van Stella Lefty. Ja, het staat in de sterren geschreven dat morgen sowieso een magische dag wordt. Zeker voor de natuurliefhebbers, de astronomen, de wetenschappers, maar ook gewoon voor jij en voor mezelf. Want morgenavond is er de zonsverduistering tussen 7 en 9, met als hoogtepunt rond 8 uur. Want dan gaat de maan perfect tussen de zon en de aarde staan en gaat het dus even heel erg donker worden. Ik ga gaan aperitieven bij vrienden op een dakterras, zodat we de zonsverduistering goed kunnen zien. Met dus in mijn ene hand een happeke, in mijn andere hand een kavatje en dan de eclipsbril op mijn neus. Ja, wordt ideaal sowieso. Hier bij Q-Music gaat onze Liam van Averbeke de Eclipse Top 10 draaien. Als jij een leuke suggestie hebt voor in die Eclipse Top 10, een nummer dat te maken heeft met de zon, dan mag je het nu droppen in de Q-app. Deze bijvoorbeeld. Sun.

Star Deluxe. En hetgeen wat je deze dagen vooral meemaakt is Sunshine. Maximum Summer. Morgenavond is het dus die zotte zonsverduistering hier in België. De eerstvolgende is pas in 2081, dus je moet hem gewoon meemaken. 90% van de zon zal bedekt worden door de maan, waardoor het plots dus heel donker gaat zijn. Gaat mega cool zijn. En bij Liam hoor je daarom morgenavond de Eclipse Top 10. De 10 beste nummers die dus horen bij een zonsverduistering. Er komen heel wat suggesties binnen die sowieso in de lijst moeten. Valerie uit Hemiksem die stuurt bijvoorbeeld... Train. Drops of Jupiter, ja, planeten. De zon, planeten, ik ben mee. Ja, ja. Goed. Sarah uit Gent, die gaat dan weer voor Midnight Sun. Van Sarah Larsson, ja, goed. Ja, ja. Gaat er misschien ook wel in komen in die Eclipse Top 10. En Rutger, die heeft ook nog een berichtje gestuurd. The Total Eclipse of the Heart, ja. Ja, ik ga ook op die stemmen. Zeker aangezien dat we onlangs nog maar afscheid moesten nemen van Bonnie Tyler. De Eclipse Top 10 hoor je dus morgen tijdens de zonsverduistering bij Liam van Averbeke. Je mag zelf nog altijd stemmen op jouw favoriete Eclipse-nummer in de Q-app.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Delphine.
3: Een goedemiddag. Ex-Syrisch president Assad krijgt de doodstraf. Hij is bij verstek veroordeeld voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog. Dat zegt het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist en collega Robin Ramakers.
4: Voor een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een uitvoering van die doodstraf komen.
3: In de burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. Colruyt en De Leize roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. En op het EK zwemmen in Parijs zwemt Florine Gaspard de halve finale van de 100 meter schoolslag vanavond. Gaspard zwom de 13e tijd van alle deelnemers in de kwartfinales. Roos van Otterdijk zwemt vanavond alweer de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Zij zwom de tweede tijd in de kwartfinales en was heel blij.
5: Het is mijn snelste ochtendtijd ooit met volgens mij 2/10 of zo. Mijn derde tijd aller tijden. Waarom zou je daar niet tevreden mee zijn? Dat is gewoon fantastisch.
3: En Lucas Onvaux is dan weer uitgeschakeld in de reeks van de 800 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 31 graden. En vanaf donderdag tropisch veel zon, 35 graden. En vrijdag zelfs 37 graden.
2: De langste file die staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 17 minuten extra rekenen. Ook richting Gent vertraag je vanaf Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 6 minuten daar. Uitkijken daar ook voor een defect voertuig, zie ik hier. Richting Gent vertraag je op de E17 vanaf Lokeren tot Gentbrugge 14 minuten bijtellen. Op de E40 vanaf Erpenmeren tot Wetteren 9 minuten bij. Ook richting Antwerpen een file van 8 minuten op de E313 vanaf Rand tot Antwerpen-Oost. Op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Rumst 5 minuten extra. Stel dat je nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
2: En de soundtrack van jouw zomer hoor je hier bij Q. BB Rexha, Alex Warren, U2, maar ook Panic at the Disco.

0: Lies uit Wervik zit momenteel in haar auto te luisteren naar Q-Music. Ze is onderweg van Torrevieja, Alicante, Spanje. Op weg naar huis, 12 uur gereden gisteren. En ook deze ochtend vroeg zijn ze vroeg vertrokken op weg naar huis. Ik hoop, Lies, dat het een deugdende vakantie was voor jou en je gezin. Anja die stuurt dat ze maandag, volgende week maandag, naar het Q-Beach House komt. En wel, Anja, als je sportief bent, of je staat er toch voor open, dan kan ik je ten zeerste een van de sportlessen van gyms aanraden. Want elke maandag zijn we lekker sportief. Dus dan is er tussen 11 en 12 hier op het terras van het Q-Beach House altijd een sportles die je gratis kan bijwonen. Dat is oftewel yoga, dat is ook al eens pilates geweest of zo. Creatieve bewegingen in de zon, zo moet je het zien. En de week sportief starten, daar ben ik ook altijd voor te vinden. Ik vind, je moet de beide doen. Je moet in het weekend genieten. En in de week, zeker in het begin van de week, moet je dat dan even compenseren met lekker gezond en sportief doen. Maar dus, als je je wil inschrijven voor de sportlessen van gyms, dan moet je dat doen via qmusic.be of via de Q-app. Q-Music.
1: Gyms. Meer dan fitness. Meer op gyms.be.

0: Alex Warren, as a fever dream. Ik vind het weer echt top. Het is warm, het is 30 graden, maar er staat zo een klein briesje die het zo heel aangenaam maakt. Even top als onze Q-topschijf.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Knaldi.
11: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
12: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
13: Ah ja, om de matrassen te testen.
12: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
13: Wat?
12: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
13: En wat met de balletjes?
12: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Je Q-topschijf van deze week, Cat's Eye en Animal, die ga je dus het meest van al horen hier op Q-Music de komende dagen nog. Bart, die zit hier op het terras van het Q-Beach House. Hallo, dag Bart, samen met zijn madame. En het zijn geen scharreleieren op zijn menu, maar nachos, een frisse cola en een sangria. Oh, zalig. Geniet ervan, allebei. Smakelijk en santé.

Goedemiddag, het is 1 minuut over 12:30 en er zijn 7 files van langer dan 5 minuten op dit moment. De langste file die staat richting Antwerpen op de E313. Vanaf Lummen tot Beringen moet je een half uur bijtellen. Daar is een brandend voertuig gesignaleerd op de weg en heel wat verkeersproblemen daardoor dus. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost schuif je ook 10 minuten aan. Dan op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst, 7 minuten bijtellen. Ook richting Gent vertraag je op de E17, 7 minuten vanaf Beervelde tot Gentbrugge. Richting Hasselt op de E313, vanaf de Senderlo tot Beringen moet je 6 minuten aanschuiven. Ook op de Antwerpse ring nog wat problemen richting Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever 6 minuten extra. En vanaf Antwerpen Centrum tot Borgerhout ook al 6 minuten in de file. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.

0: en een zalige schijf uit 2003.
1: Yes, the Summer Song.
0: We keren nu nog wat verder terug in de tijd. Jij moet raden welke zomerhit je zo meteen hoort. Ik ga een kort stukje laten horen. Het is dan aan jou om zo snel mogelijk een berichtje te sturen via de Q-app. En liefst een spraakberichtje waarin je het liedje meezingt. En dan even laten weten van wie het ook komt. Vandaag zoeken we een zomerhit uit het jaar dat computertechnici vreesden voor een wereldwijde millenniumbuik. En een christelijke secte dacht dat er een apocalyps wereldwijd ging zijn. Maar kijk, 26 jaar later bestaat de wereld nog altijd. Welke zomerhit hoor je hier en van wie?

0: of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music. Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh, yellow!
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Teno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
4: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 120 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 120 miljoen euro. Online of in je winkel.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
11: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
13: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus

0: Ed Sheeran. En zo werd het 1:15. Guess the Summer Song. Vandaag keren we terug naar de zomer van het jaar 2000. Heel veel mensen moesten in die zomer wat bekomen van de wereld die de millenniumovergang toch had overleefd. En dat we die zomer vooral konden feesten, dat is een feit. We konden vooral feesten op dit nummer. Die en hoe heet die zomerhit nu weer? Jasmine uit Ieper, die was een beetje te jong. Stuurt ze geen enkel idee, Matthias. Ik ken het zelf niet, dit liedje. Anne uit Wetteren is nu 42, dus was in het jaar 2000 een tiener. Zij weet het wel.
1: Absolutely Everybody van Vanessa Amorosi.
0: Ja, dat is helemaal juist. Zeker wel. De grootste hit van Vanessa Amorosi, die werd ontdekt toen ze 12 was. In een Russisch restaurant was aan het optreden en daar zat een belangrijke meneer en die heeft daar een platencontract bezorgd. Dit is Absolutely Everybody!

Hij komt volgende week woensdag een miniconcert geven hier aan ons Q Beach House. Zet het in je agenda. We hebben dat trouwens deze zomer al elke woensdag gedaan. Zo'n miniconcert. Milo en Dijalicious ook. Die zijn er ook al geweest. Dit zijn ze nog eens samen met hun zomerhit.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Een goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
3: Goedemiddag.
2: 42 gezinnen trekken naar de rechter tegen het vliegverkeer. Ze wonen in de Brusselse rand onder een nieuwe vliegroute die vorige zomer is ingevoerd op Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact heeft.
4: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen. Met alle gevolgen van dien, minder waarde van de woning en dergelijke meer. Maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2 uur 's nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4 uur... opnieuw, dat betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
2: Op het EK Atletiek in Birmingham staat Pauline Kokuit in de finale van de 400 meter horde. Ze liep in de halve finale de snelste tijd met een persoonlijk record.
5: Het was een heel goede opwarming voor morgen. Ik moet er echt morgen voor gaan voor een medaille. En ik ga enorm verdrietig zijn als het niet lukt morgen, maar in mijn hoofd voel ik me gewoon heel confident. Mijn lichaam voelt goed zoals vandaag en ik denk wel echt dat ik ervoor kan gaan.
2: Simon Verherstraeten en Emiel Botterman plaatsten zich voor de halve finale van de 100 meter vanavond. Antoine Snijders is uitgeschakeld en Zino van Eigen plaatste zich zo net voor de halve finale van de 110 meter horden. En dan nog het vrouwenvoetbal. Daarin speelt OH Leuven in de derde en laatste voorronde van de Champions League tegen de Poolse kampioen Czarnik Sosnowiec. Dat is net beslist via loting. Op 26 augustus is de heenwedstrijd en op 2 september volgt de terugmatch. Vanmiddag blijft het zonnig, warm ook, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 31 graden. En vanaf donderdag tropisch, veel zon, 35 graden en vrijdag zelfs 37 graden. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat in de richting van Brussel op de E19. Tussen Comtig en Rumst verlies je 21 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 6 minuten bij. Op de E313 tussen Lummen en Beringen 6 minuten. En richting Hasselt op de E313 tussen Tessenderlo en Beringen 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
2: Als je wat aanmoediging nodig hebt vanmiddag, dan krijg je ze in 5 talen. Zo

van het zomeren. De komende dagen wordt het ook lekker, lekker warm. Vergeet je dus zeker niet in te smeren tegen die brandende zon. En als je wil weten of je eigenlijk goed bezig bent of je wel genoeg beschermd bent tegen de zon, dan kan je hier op het terras aan het Q Beach House vandaag de hele dag een gratis UV-scan laten doen bij de mensen van de Stichting Tegen Kanker. Dat is interessant hoor, om te zien of je goed bezig bent. Zo'n scan ook een beetje scary. Het is een beetje een wake-up call, kan ik je wel vertellen. En als je dat dan hebt gedaan, dan kan je daarna iets lekkers drinken en eten. Ons Q Beach House is vandaag weer open tot 10 uur. En ik blijf alvast bij jou tot 4 uur.

0: Ze staan twee keer in de Q-top 40. De Bauza, deze op nummer 8. Magnetic en een nieuwe Lose Myself. Die kwam deze week nieuw binnen op nummer 26. The Only Way Is Up, denk ik, voor de jongens van de Bauza. Zo meteen iemand die daar al lang is, helemaal aan de top. Justin Bieber komt eraan.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.

0: En is het niet nu, dan is het voor straks. Doton en Home. Zometeen Lost Frequencies. En eerst eens kijken of jij vlot thuis geraakt als je al onderweg bent. Er staan er zeven files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Hasselt-West en Beringen. Je verliest er 22 minuten. Het is eruit kijken voor een brandend voertuig. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Rumst verlies je 7 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 12 minuten trager. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst 9 minuten bij. Op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 7 minuten. Op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienum 5 minuten. En op de E314 tussen Zolder ter Lame en Lubbe Centrum ook 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

verovert ze ook Nederland. Binnenkort staat Bommelien Thijs in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. En jij kan daarbij zijn. Q stuurt je naar Bommelien Thijs.

0: better with you. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.

Mr. Teddy Swims, Mr. Know It All. Nummer 3 in de Q Top 40 op dit moment. Zometeen de vrouw die niet alleen de Nederlandstalige community aan het meezingen krijgt tegenwoordig, maar nu ook Franstalig België heeft kunnen overtuigen. Maar eerst nog een zomerhit. Een zomerhit uit 1996, die na 30 jaar... Dus die dateert uit mijn jeugd, hè? Dus een van de zomerhits uit mijn jeugd, die na 30 jaar nu ook mijn kinderen aan het bereiken is, want ineens kwamen ze naar mij thuis van in de opvang. Af en toe vragen ze dat, ze zet nog eens een liedje op. En deze keer was het dus van, mama, doe eens van Hey Magdalena. Nou, dan bedoelen ze natuurlijk deze, hè. Toch een shout-out naar de opvang. Merci om onze kinderen nu al zo de echte classics aan.

0: Pommelien Thijs en Atlas. Op 17 november speelt ze in de Ziggo Dome in Nederland. Dat is volledig uitverkocht. Maar bij Q hebben wij wel nog één duo-ticket kunnen bemachtigen. En dat kan jij winnen deze week als je luistert naar Robbe tussen 6 en 9 elke ochtend. Of naar Joren en Naomi tussen 4 en 7 straks. Want zij sturen je dus naar Pommy in Amsterdam. Op 14 juli ging luisteraar Rune uit Mol naar Milaan dankzij ons. En eigenlijk wel vooral dankzij haar papa Bruno. Want die kon ervoor zorgen dat ze op de Q guestlist terecht kwam voor Bruno Mars. En ze stuurde daar achteraf dit nog over. Even kijken.
1: Hallo, dag Q Music. Rune hier. Ik heb de tickets gewonnen van Bruno Mars in Milaan. En gisteren was het concert. Het was echt een geweldig concert. Prachtige lichtshows en prachtige muziek. We hebben super hard genoten. Nogmaals bedankt.
0: Ja, ik ben heel blij voor haar. Heel erg blij. Maar toch ook vooral extreem jaloers dat ze die man live mocht meemaken. Lijkt me echt, echt, echt de moeite. Maar ja, ik heb hem al 2 keer gezien en het is ook gewoon echt de moeite. Dit is So Funky, Bruno Mars en All My Soul.

0: men te veel impact op hen heeft.
1: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen met alle gevolgen van dien, minder waarde van de woning en dergelijke meer, maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2 uur 's nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4 uur opnieuw, dat betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
0: De gemeente Diepenbeek in Limburg opent een rouwregister voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de verouderingsziekte Progeria die gisteren is overleden. Hij werd 28 en was bij de oudste patiënten ter wereld. Wie wil kan vanaf 4 uur een boodschap schrijven in het gemeentehuis. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale van het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Jeff Vermeijren is uitgeschakeld. Paulien Kokuit kon zich dan weer plaatsen voor de finale van de 400 meter horde dankzij een persoonlijk record.
2: Het was een heel goede opwarming voor morgen. Ik moet er echt morgen voor gaan voor een medaille. En ik ga enorm verdrietig zijn als het niet lukt morgen, maar in mijn hoofd voel ik me gewoon heel confident. Mijn lichaam voelt goed zoals vandaag en ik denk wel echt dat ik ervoor kan gaan.
0: Simon Verheerstraeten en Emiel Botterman lopen de halve finale van de 100 meter vanavond. Zeno van Nijgen mag naar de halve finale van de 110 meter horde. Julia Watrin loopt dan weer de halve finale van de 400 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Vanmiddag zonnig 30 graden, morgen 31 graden en vanaf donderdag tropisch. Veel zon 35 en vrijdag zelfs 37 graden.
3: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Hasselt-West en Beringen verlies je nu al zeker een uur. Daar staat een brandend voertuig. Er sturen een paar luisteraars dat het daar eigenlijk helemaal stil staat. Dus ik zou die omgeving zeker vermijden. Die wachttijd loopt op. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten trager. Dan richting Gent op de E17 tussen Beervelde en Brugge 7 minuten bij. Richting Brussel verlies je op de E314 tussen Zolder-Terlamen en Lumme 6 minuten. Op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienem 5 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten bij. En als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Jolien Roets.
3: Ik heb eindelijk The Devil Wears Prada toegezien met een glansrol voor deze hit van Sienna Spyro, Material Lover.

Astrid, het viel voor de vraag in de queue-up of ik hem goed vond, de Devil Wears Prada 2. Ja. Voor de nostalgie en de outfits en voor Meryl Streep. Maar het is nu ook niet de film van het jaar. Hè? Dat is zo stof als je niet weet wat je wil kijken en je wil eigenlijk gewoon 2 uur doomscrollen, maar toch iets op de achtergrond. Zo, dat type film. Harry PFR die heeft geen tijd om 2 uur te doomscrollen. No way, want hij is een mega drukke zomer aan het afwerken, zie ik op zijn Instagram. Heeft hij te danken aan zijn zomerhit dit jaar. Dit is hij met Sola. Maximum Summer. Q Music.

0: Zometeen de beste Belg uit de Q-top 40.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
6: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
7: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
8: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
9: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
7: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
10: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
7: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
11: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Q Music. Q.

Stralen van Goud, nog steeds de beste Belgische notering in jouw Q-top 40. Deze week zelfs nummer 9, dus hij is nog 3 plekken mogen stijgen. En dat aan de zijde van de Nederlandse Zoë Levi. Straks gaan we eens een blik werpen op wie deze week de spectaculairste move richting de top heeft gemaakt. De sterkste stijger, die hoor je sowieso nog voor 3 uur vanmiddag. Het zijn geen Belgen, het zijn Nederlanders. Dat is voor binnen een dik half uur. Nu gaan we even terug naar een zomer, 40 jaar geleden.

0: Instagram van Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta. Want ja, ja, ze hebben zeker ook nog met hem samengewerkt. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E313. Van Hasselt-West tot Beringen verlies je een uur door een brandend voertuig daar. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 14 minuten extra. Van Sint-Joppend-Goor tot Antwerpen-Noord 13 minuten. Op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 9 minuten bij. En van Aartselaar tot Glijdalen aan de Kontigse Steenweg 6. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je 13 minuten. In de richting van Nederland, van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, komen er 5 minuten bij. Richting Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 11 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 7 minuten. En in de richting van Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienem verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: De zomerhit in 2013. Heeft ook wel een 18-plus kantje. Blurred Lines van Robin Thicke. Ed Sheeran komt eraan, maar eerst nog een goede roddel. Eentje van Thomas Gray.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.

straks, hè, na 4 uur, Joren. Hoe het gaat doen, ik heb geen idee, maar we gaan het allemaal meemaken straks na 4 uur. Sommige nummers hebben tijd nodig om te groeien. En andere nummers hebben de zon nodig om te groeien. En dat is heel duidelijk zo voor de jongens van Another. Een Nederlands duo DJ-producers, Jesse en Oguzan. En ze kennen elkaar van toen ze tieners waren. Hebben elkaar ontmoet op een verjaardagsfeestje in Amsterdam. Ze hadden daar eigenlijk meteen een klik. Ze zijn aan het praten geraakt. En ja, allebei vinden ze elektronische muziek leuk. Een gedeelde passie. En dan zijn ze samen beats beginnen maken op een zolderkamer. En dan zijn ze echt doorgebroken. Voilà. Een nieuwe single die kwam binnen op 24 april al. Op nummer 37 in jouw Q-top 40. En dan zo de weken nadien, ik heb nog eens teruggekeken, ging het zo een beetje op en af, zo een beetje naar boven, een beetje naar beneden. Op een bepaald moment stonden ze zelfs weer op 37. Dan leek het alsof het bijna was afgelopen, maar daarna gingen ze terug doorstijgen met dank aan de zon. Je kan er zeker van zijn, hoor, dat het daaraan ligt. Deze week stijgen ze van 26 naar 12. Dat maakt hen de sterkste stijger. Talk to You is dit van Another.

buiten. Het is toch zalig. Another NF54 Ultra and Talk to You. Deze week de sterkste stijgen in jouw Q-top 40. En ze staan zondag op Weekend Dance in Zeebrugge, het festival daar. En ik voel dat er heel veel mensen gaan kijken daar naar Another, naar hun DJ's. Ik ben ook zelf heel benieuwd om hen eens bezig te zien. De Q-top 40 trouwens, volledig te herbeluisteren, hè. Via onze Q-app kan dat. Nu een echte classic uit 88. Dit is In Excess. And need you tonight.

0: Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Goedemiddag, bijna 3 uur. Ik krijg het nieuws van Loren.
6: Goedemiddag. 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold. Ze waren nogthans al goedgekeurd, maar ze lopen vertraging op. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg.
7: Vandaag kan het federale management systeem gewoon de controle niet aan en is het systeem overbelast. En moet men palen uitzetten om te zeggen, hier gaan we nu geen controle doen op snelheidsproblemen en gaan we niet kijken hoe we de verkeersveiligheid beter maken, gewoon omdat er niet genoeg capaciteit is. Ik vind dat wel een groot probleem, ja.
6: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er nog maar 6. De gemeente Diepenbeek in Limburg opent een rouwregister voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de verouderingsziekte Progeria die gisteren overleden is. Hij werd 28 en hij was bij de oudste patiënten ter wereld. Wie wil, kan vanaf 4 uur deze namiddag een boodschap schrijven in het gemeentehuis. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horde. Hij won zijn reeks en hij liep de 5e tijd van alle deelnemers. De halve finales zijn voor morgen. De finale volgt overmorgen. Thomas Carmois staat in de finale van het hoogspringen. Hij ging over 2,23 meter. En Jeff Vermeijre die is uitgeschakeld. Net als Camille Laus en Mariska Parewijk

0: Berg tot Antwerpen-Noord verlies je 6 minuten. In de richting van Gent, op de E17 tussen Lokeren en Destelbergen, 23 minuten extra, dat komt door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 10 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Merksem, 5 minuten. En op de Brusselse buitenring, ring tenslotte tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.
0: Nog iets meer dan 24 uur om aan een eclipsebrilletje te geraken. De Weeknd die heeft dat standaard liggen thuis tegen de blinding lights. Hè.

0: Guetta en J-Lo en Save Me Tonight. En dan gaan we nog eens kijken naar morgenavond. Hè. Morgenavond een heel speciale avond voor de liefhebbers van natuurfenomenen. Wij zijn nog een beetje in dubio voor morgen voor de zonsverduistering. De vraag is, gaan we de kinderen wakker houden of niet? Normaal gezien gaan die zo slapen tussen 7 en 7:30. En het begint om 7:20, geloof ik. Maar dan duurt het ook wel heel tijd voordat het heel spel afgerond is. En de vraag is ook, waar gaan we kijken? Want in onze tuin gaan we het waarschijnlijk niet zien. Hakim en ik zouden dan op ons dak kunnen kruipen. Maar ja, dat is dan moeilijk om met de kinderen te doen. Dus wat, nog veel vragen. Ik zou denken, hier in Oostende ga je de horizon wel kunnen zien. Dus ga je de zonsverduistering wel heel goed kunnen zien. En een goede plek om naartoe te komen, denk ik. En Liam van Haverbeke, die gaat er dan nog eens na 7:00 de Eclipse top 10 tegenaan gooien. De 10 beste nummers die horen bij een zonsverduistering. Ik denk maar aan dit. Nee, het gaat over de zon, dus kan misschien wel passen. Ook die vibes zit wel goed, vind ik. Ik zag ook deze passeren in de Q-app van Xavier Rudd. Follow the sun.
1: Follow the sun.
0: Volgens mij gaat dat veel gebruikt worden op social media. Van mensen die de eclipse aan het filmen zijn. Heel mooi. Nu, om eens weg te gaan van de zon, stelde Gerda uit Beringen deze voor. Ja, in the dark. Want als het zonsverduistering is, is er geen zon en dan wordt het dus donker. Ja, kijk, ik vind het een goeie. Ik vind het een leuke. Alles wat ook maar iets te maken heeft met planeten, met zon, met eclipsen. Alsof er zoveel liedjes gemaakt zijn over eclipsen. Maar het kan, hè. Het kan als jij er eentje kent. Stuur het zeker door als je een leuke suggestie hebt voor de Eclipse Top 10.

0: mediatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct mijn slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize.

zijn expert geworden ondertussen in een heatwave. Morgen weer temperaturen boven de 30 graden. Donderdag, vrijdag zelfs 35 en meer. Lekker zweten en puffen en zo zomert de zomer lekker voort.

Reggie haalt herinneringen op aan een vakantielief zometeen. Eerst nog Topic en Becky G. En de files natuurlijk, het is druk. Er staan op dit moment 12 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 tussen Hasselt-West en Beringen verlies je een uur. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 21 minuten extra. Van Sint-Joppenschoorn tot Antwerpen-Noord verlies je 9 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 10 minuten extra. En van Leugenberg tot Antwerpen-Noord verlies je er 5. Dan richting Gent. Op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge ondertussen een half uur extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Sint-Anne-Linkeroever tot Antwerpen-West, 9 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Merksem 6 minuten. Richting Brussel, op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem 5 minuten extra. Op de E314 tussen Zolder-Terlame en Lummecentrum ook 5 minuten bij. Dan gaan we naar de Brusselse ring. Op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel verlies je 5 minuten. Op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Evergem en Brugsevaart ook 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Hij komt morgen naar het Q Beach House en hij brengt Linda mee. Reggie, we verwachten Milk Inc. morgenmiddag vanaf 5 uur hier in Oostende.
1: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

denk dat zowel mijn body als mijn mind wel klaar zijn voor Somber op Pukkelpop. Oh. Maximum. Dat is volgende week zondag al, hè? Aftellen, aftellen, aftellen. De zomer is nog 3 weken lang, oh ja, iets minder dan 3 weken. En dus hebben we nog 3 weken om te bepalen wat Robbe's Big Five zijn. Dat zijn de 5 beste zomerplaten aller tijden. En hij stelt die Big Five samen in samenspraak met jou natuurlijk. Wat zit er op dit moment in de Big Five? Dit was mijn favorietje en is toegevoegd door Anna. Zit er ondertussen al meer dan 2 weken in. Danza Kuduro, de ketchup song. Die zit er ook in, toegevoegd door Kelly, dus al 8 dagen. Laat de zon in je hart.

die zit erin sinds gisteren. That tonight's gonna be... Kijk, daar heb ik het dan minder mee. Maar ja, bon, het is niet wat ik denk, natuurlijk. Het is wat jij denkt. Maar ik denk dan, goh ja, echt zomers. Ja. En de nummer 5

0: toch wel echt doorgaan tot het bittere einde. Allee, kom, dat is toch wel een publiekslieveling, zou ik denken, voor de beste zomerplaten aller tijden. Dus als jij nog toevoegingen hebt, liedjes waarvan je vindt, die moeten er zeker in Robbe's Big Five. Laat het weten in de Q-app. Maar ik heb ook wel een vraag die ik misschien wel eens naar Robbe ga sturen. Want mogen platen die er al in zaten en eruit gekegeld zijn, er nog eens in gestemd worden? Dat vraag ik mij af. Want ik vind dat de plaat die er nu aankomt, ja, dat die er gewoon bij moet zijn op het einde. Dus.
1: Get on the floor!

0: dat ga ik niet doen. Nee. Nee, niet nog een keer. Mijn shift zit erop, jongens. Ik ga genieten van de zon, maar Joren en Naomi, die zijn er wel voor jou. En daarnet kwam er een luisteraar het Q-Beach-house vragen, klein meisje, lief meisje. En die zei, zeg Joren, die moet blind presenteren vandaag. Maar gaat hij dan alles blind doen? Het antwoord is ja. Schuiven, praten, op de foto gaan met de mensen, dan ook waarschijnlijk. Hè? Een uur lang moet hij dat doen, want dat is een kop of munt die hij verloren is. Allee, of die hij gewonnen heeft, ja, hoe moet je het zeggen? In ieder geval, het wordt eventvol en zeker de moeite om te luisteren naar na vier uur. Ik heb nog deze voor jullie.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Maximum summer.
1: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Goedemiddag, 4 uur nieuws krijg je van Loren.
6: Goedemiddag. 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold, omdat de federale politie te weinig mensen heeft om alles te verwerken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg.
7: Het gaat over trajectcontroles die effectief ook geplaatst zijn, waarvan dat we moeten vaststellen dat ze gewoon niet aanstaan, dat er gewoon niets mee gebeurt. We botsen daar bij de federale overheid op de vaststelling dat de capaciteitsproblemen er zijn en dat men daar wel zal aan werken, maar wanneer, hoe of wat, compleet onduidelijk. Er is blijkbaar geen urgentie, dat is onbegrijpelijk.
6: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er maar 6. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er valt as naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. En in het vrouwenvoetbal speelt Anderlecht in de eerste voorronde van de Europa Cup tegen Feyenoord. Dat is vanmiddag geloot. Ander

0: tenslotte op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge ook 13 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joren en Naomi.
2: Ciao! Alex Warren die is niet aan een eclipsbril voor morgen geraakt. Zijn ogen gaan

0: Jonas Blue en het bewijs dat je soms eens gewoon even geduld moet hebben in het leven. Vorige zomer uitgebracht, nu pas echt een zomerhit. Edge of Desire. Maximum. Welkom bij de avondshow van Q-Music, lieve vrienden. Wij zijn Joren en Naomi. En even terug naar vanochtend. Ik weet niet hoe jouw ontbijt eruit zag.
1: Dat van mij?
0: Ja, dat van jou. Ja.
1: Een yoghurtje, granolakken, een vers pak granola opengedaan. Dat was heel lekker. Dat maakte mij content.
0: Lekker knapperig.
1: Ja, waarom vraag je dat?
0: Ja, ik verblijf hier dus op hotel in Oostende deze dagen.
1: Oh, chique meneer.
0: Elke ochtend deed ik ook eieren voor de eiwitten, voor de proteïns.
1: Ah, natuurlijk.
0: Want ik ben ook een sportman. En terwijl ik mijn zacht gekookt eitje aan het doppen was, zo soldaatjes, lees ik in het nieuws van de eieren uit onder andere de koolruit en de rijst die salmonella zouden bevatten.
1: Ja.
0: Echt een goesting over.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ik denk dat de ziekste verschijnselen al wel zichtbaar zijn eigenlijk. Dat ik het al zie aan uw gezicht.
0: Hola.
1: Ziet er wat mottig uit.
0: Mottig of misselijk?
1: Allebei.
0: Allee, bedankt. Zeg, maar het is ieder om beurt natuurlijk. Hè. Ieder om beurt, want gisteren lag jij bijna tegen de grond.
1: Ja.
0: Laten we een kat noemen. Of een olifant, want je was gewoon verdubbeld in portie. Jij verloor vrijdag bij kop of munt, dus je moest in een skipak presenteren. Hoe gaat het ondertussen met jou, Naomi? Want gisteren had je last van hitteslag, of wat was het allemaal?
1: Ja, het sloeg ook op mijn longen.
0: Op je longen.
1: Ja, maar ik voelde dat dus oprecht. Dat was echt een druk op mijn longen. Daar ben ik nu vanaf.
0: Severs.
1: Ik voelde wel, want ik zeg altijd, ik zweet niet, ik shine. Dat is misschien nu toch wel ontkracht. En ook, ik zweet. Allee, ik heb wel een beetje gestonken. Als ik zo mijn t-shirtje uitdeed, dan aan het einde van de avond
0: dacht
1: ik, oei, dat is iets meer dan normaal. Maar iets meer. Jawel?
0: Dat valt allemaal goed mee. Het viel goed mee, echt waar. Niet hard afgezien.
1: Maar dat kan jij makkelijk zeggen.
0: Ik daarentegen, vandaag, dat gaat iets anders zijn, denk ik.
1: Maar dat is echt een piece of cake in vergelijking met gisteren.
0: Echt.
1: Jij moet straks blind presenteren, want jij verloor dus ook gisteren met kop of munt. Dat vind ik wel ook goed, zo twee keer na elkaar, dat we allebei iets moeten doen. Vind ik wel goed.
0: Vind jij dat goed, hè?
1: Maar de mensen zijn al een beetje verward, want Ian uit Maldegem bijvoorbeeld, die zegt, Joren Linssen ging toch blind presenteren? Je hebt nu nog niks aan, hè?
0: Ik
1: of je bent
0: niks
1: nog niet
0: aan,
1: blind.
0: Ja, ik heb ook nog niks gekregen. Ik ga het ook niet zelf doen. Ik ga mezelf geen stokken in de wielen steken, natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus hoe ga jij mij blind maken?
1: Ik heb iets bij.
0: Oh?
1: Maar ik wil het nog niet verklappen. Ik wil het nog een beetje spannend maken. Ik wil je nog een beetje bang maken.
0: Prut.
1: En dan die langieren?
0: Hey, Kimberly uit Lummen, die zegt van zojuist, tijdens het verkeersoverzicht, maak er maar 50 minuten van. Hè. Hasselt richting Beringen. Ja, die staat natuurlijk in die file. De E313, die brandende vrachtwagen daar. Als jij daar ook in staat, of eender welke file ter land, we denken aan jou. Met goede muziek van Alesso en One Republic. In Your Eyes, de nieuwe, hoor je naar Kings of Leon.

0: lekkere nieuwe hit van Alesso en One Republic. In Your Eyes bij Q Music. Weet je wat ook lekker is? Tosties. Alleen noemen wij dat hier croque-monsieur's. Behalve aan het Q Beach House, dan zijn het echt tosties. Dus in Nederland en aan het Q Beach House tosties. En straks om 6 uur kan je verschillende tosties komen eten, want dan is het Tosti Tuesday.
1: All you hear is love.
2: Ja, ook vandaag mag jij eens goed van de grond gaan met een artiest op een muzikale date, weliswaar. Want wij stellen jou twee artiesten voor. Je hoort niet meteen wie het zijn, maar wel drie eigenschappen van elke artiest. Artiest 1. Achter mijn gordijntje zit er iemand met een kathedraal van een stem. Deze artiest is ook een mama's kindje. En die artiest wil ook graag jouw held zijn.
0: Oh.
2: Artiest 2. Dit het eerst in groep, maar solo is die nog beter. De tweede artiest heeft ook wat bindingsangst, maar stelt het hart wel open voor de juiste persoon. En de tweede artiest die rockt de pannen van het dak. En zeker als jij in de buurt bent.
0: Oh. Welke eigenschappen spreken jou het meeste aan? Welke artiest lijkt het best bij jou te passen? Laat je keuze weten, stuur ofwel artiest 1 of artiest 2. En dan gaan we checken wie jouw muzikale match is. Onderweg in de playlist van Q-Music, je hoort Wiz DMC, Bees & Honey en Show Me Love.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Joren

0: Q-Music met de bloemetjes en de bijtjes en Bees en Honey en Wiz the MC. Show me love.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: En van liefde tonen naar liefde horen en ook Jelena horen. Jelena uit Gerardsbergen. Jelena, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Zeg, Jelena, nu dat we het toch over de liefde hebben. Hoe is het in de liefde, jong?
3: Goed.
0: Goed. Zit jij in een vaste relatie op dit moment?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Kan je ons wat meer vertellen over, over je huidige partners?
3: We zijn bijna vijf jaar samen en we wonen sinds 2 maanden alleen.
0: Oké, okay. Proficiat. Oké, okay. Appartementje, huisje heb je gekocht, huren? Ja, sorry, ik ben heel, heel nieuwsgierig gewoon.
3: We huren een appartementje.
0: Ah, gezellig. Zo even het huis, even je eigen ding kunnen doen. Geen ouders meer die, die zich komen bemoeien. Heerlijk toch, hè?
3: Ja.
0: Ja. En wat, wat vindt jouw partner ervan dat jij met een bekende muzikale gaat daten zometeen?
3: Ik denk niet dat hij dat echt zou vinden.
0: Oké.
4: Okay, ja, moet kunnen, een open relatie.
0: Een soort van open relatie,
4: dat
0: ja, fijn.
4: Bestaat,
0: ja.
4: Bestaat.
0: Ja, je kon kiezen tussen 2 artiesten. Misschien de eigenschappen van die artiesten nog eens even overlopen.
4: Goed idee. De eerste artiest was iemand met een kathedraal, amai, kathedraal van een stem. Een artiest die echt een mama's kindje is. Een artiest die ook jouw held wou zijn. De tweede artiest deed het eerst in groep, maar solo toch iets beter. Die had ook bindingsangst, maar stelt het hart open voor de juiste persoon. En de tweede artiest die rokt ook de pannen van het dak, zeker als jij in de buurt bent.
0: Over wie van de twee ga je, Jelena?
3: Artiest
0: 2,
3: want ik denk dat
0: oeh, oké, vertel, wie denk jij dat... of nee, laat ons eerst... Wacht. Laat ons eerst eens, voor je denkt te vertellen, waarom interesseert die persoon, die artiest 2, jou?
3: Ja, ik weet niet. Het sprak mij gewoon meer aan dan de eerste.
0: Ja, misschien... Ik weet het niet, hè, maar als we artiest 1 gaan laten horen, denk je oh, dat had ook wel leuk geweest. Want dit is artiest 1. Hou je van Spaanse vibes? Tijd tot tijd?
3: Niet echt,
0: hè? Dan heb je goed gekozen. Want artiest 1 was the one and only. Wil je nog eens even gokken? Want wie weet heb je wel gewoon juist.
3: Wat?
0: Wil je nog eens gokken wie artiest 2 was? Want misschien heb je het wel gewoon juist.
3: Ik denk dat het iemand van One Direction was.
0: Oh,
4: ja, in groep, dan alleen?
0: Nee. Is dat een tegenslag dat het iemand van One Direction is?
3: Nee.
0: Nee, okay, ook helemaal niet, ja. Maar ik heb wel het gevoel, Jelena, dat jij een vrouw bent met een zeer duidelijke smaak en mening, dus dat vinden we leuk. Artiest 2 was the one and only Robbie Williams.
3: Ah.
0: Dat is dan toch wel weer een meevaller. Zeg, ja. Jelena, was jij bij jouw vriend ook zo de eerste keer? Oh, leuk, ja, je bent hier, zullen we samen iets beginnen? Of was het toch iets romantischer? Want nu voel ik de spark wel nog niet volledig.
3: Nee, ik moest eerst niet van hem weten.
0: Wat moest je doen?
3: Ik moest er eerst niet van hem weten.
0: Eerst hard to get spelen, lekker.
4: Ja, maar zo beginnen de beste relaties. Bij mij was dat ook met mijn lief.
0: Ja, bij mij eigenlijk ook al.
4: Ik heb die een jaar laten wachten.
0: Wat dan? Het is niet lief. Oh, kijk. Zullen we Robbie Williams niet laten wachten en zullen we meteen de koe bij de horens vatten en eens goed naar hem luisteren?
3: Ja.
0: Ja, dat is goed. Allee, merk het.
4: Heel goed luisteren.
0: Oh,
4: maar goed, hè.
0: En braaf zijn, hè, Jelena, met de Robbie. Ja, maar ja, zeg. Wakker fijne dinsdag van. Salut, hè.

0: Jelena nu blij zijn geweest?
1: Ja, ik kon haar niet goed lezen eigenlijk. Ja. Wat voor iemand was Jelena?
0: Ja, zijn wij slechte matchmakers?
1: Misschien. Een goede cupido's. Ja,
0: nee. Hadden we nu Christel uit Aalst gehad, want die stuurt... Ik zou wel echt een date willen met Robbie Williams.
1: Ah, Christel was wel happig.
0: Christel had een artiest 2 gestuurd, zei jong. Jammer.
1: Ja, kijk.
0: Hey, All You Hear Is Love doen we elke dag rond 20:04. Dus als jij morgen eens je kans wil wagen om een slippertje... Hey, maar het is een legaal slippertje.
1: Hè. Rustig, hè? Dus,
0: Ja, maar ja.
1: Ik
0: moet
1: je
0: het erbij
1: kijken.
0: Zeggen? Nee, Eila, niks insinueren daar. Moeder de vrouw luisteren? Nee, het is ermee. Het is bijna 16:30 inderdaad. Lore, is er al meer nieuws over de uitvaartplechtigheid van Michiel van der Weert?
2: Ja, zijn grote droom die gaat eigenlijk in vervulling. Want zijn begrafenis die vindt plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk. Dat heeft de club daarnet laten weten. Er komt ook een livestream van die dienst. Die begint maandag trouwens om 16:00. Michiel was 28 en hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Hij was jarenlang trouwe fan van Genk. Daarom organiseert de club zaterdag voor de wedstrijd tegen Westerlo ook nog een eerbetoon voor Michiel. En dan naar Colombia, want daar is de dodentol na de zware aardbeving weer opgelopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen. Er vielen ook meer dan 600 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. Helder vanavond en vannacht en het blijft nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. En morgen volop zon en rond 31 graden.
3: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. We beginnen met de langste file, die vind je momenteel richting Antwerpen. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 31 minuten extra. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 16 minuten. En tussen Aartselaar en Wilrijk ook 12 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Deurne 18 minuten. En ook 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent op de E17 gaat het traag tussen Lokeren en Gentbrugge 17 minuten extra. En op de E40 tussen Serbeek en Bertem ook 10 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Ja, ik ga je nog klachten aan mijn been krijgen. Het heeft niks met mij te maken, want Michael en Brigitte sturen al allebei. Ging jij niet met een blinddoek presenteren? Ja, platte. Wat ligt niet aan mij, hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Allee, Naomi van der Poorten, ga je nu bijna zeggen wat je mee hebt voor mij? Want hoe ga je mij blind maken voor kop of munt? Ik heb de uitdaging gisteren verloren.
3: Ja, ik vind het ook wel leuk dat jij beticht wordt van zo een slechte verliezer te zijn en vals te spelen. Dat vind ik ook wel tof, dat ik dat een beetje in stand hou. Maar bon, ik heb effectief iets mee.
0: Ja.
3: Je moet niet 10 minuten morgen of zo in de zonne-eclipse kijken en dan zonder brilken of zo. Zo ga ik je niet blind maken. Maar het zit in mijn zakje. Ik had het misschien moeten wassen. Het is een beetje vuil.
0: Wat is een beetje? Hangt er nog prut
3: aan? Met dagen en zo, dan ik kan het moeilijk zeggen.
0: Wat?
3: Ja, je gaat het moeten ondervinden. Het is een beetje vuil.
0: Het is mijn vlekken. Het is mijn geuren.
3: Ja, het is mijn vlekken. Niet met geur.

0: De nummer 15 uit de Cube op 40, Jelly Roll. En I'm... En I'm blind binnenkort. Dus, ja, echt, ik heb zo'n beetje het gevoel, bijvoorbeeld...
1: Ik zie niks niet meer. Ik zie niks niet meer.
2: Kop.
0: Of munt.
2: Dit is zo genieten. Je hebt Jelly Roll afgekondigd, hè?
0: Ja, zojuist. Ja.
2: I'm good. Dat zal de laatste keer zijn dat je naar je computerscherm kijkt om te zien welke muziek je speelt. Want vanaf nu is het allemaal blind te doen. Ben je daar klaar voor?
0: Echt, jongens. Lieve mensen hier aan het Q Beach House en overal in Vlaanderen. Zo ziet u met wie ik moet samenwerken.
2: Maar dat zijn gewoon de regels van Kop of Munt.
0: Ja,
2: ik heb gisteren een skipak moeten presenteren. Maar nu moet je niet afkomen. Hè? Je gaat mij kwaad maken. Okay. Jij gaat een volledig uur blind presenteren.
0: Ja?
2: Een uur lang geen referentie hebben.
0: Ja?
2: Toch de knoppen ook bedienen. U volledig overgeven. En ik heb daar iets voor mee natuurlijk, want ik moet jou nog blind maken. Heb je enig idee?
0: Ja, ik weet dat het al iets heel vuil is. Ja. Dat het al in jaren niet meer gewassen is.
2: Het is een persoonlijk item. Ik heb mijn slaapmasker mee. En je zou denken, oh, dat is ça va, normaal. Het ziet er ook mooi uit. Het is super zacht, van zijde, goed tegen
0: de rimpels. Het ziet er niet mooi uit. Je moet niet liegen, want het ziet er niet mooi uit. Het ziet er echt furt uit.
2: Maar dat is niet waar.
0: Ik zie de bruine plekken zitten.
2: Ja, van binnen hangt er nog een beetje mascara aan.
0: Dat zal wel.
2: Als ik zo niet goed...
0: Zo ranzig dit.
2: Als ik zo niet goed mijn make-up heb afgedaan, als ik dan ga slapen, dan blijft dat daar nog een beetje aan plakken. Het is al even geleden dat ik het gebruikt heb. Maar dus, nu ga ik het aandoen.
0: Dat ook nog. Allee.
2: Voilà.
0: Ja, allee. Ja?
2: Dan een groot hoofd, dat zie ik.
0: Och, doe normaal.
2: Zo, zit dat goed strak? Ja. Zie je iets?
0: Mijn hersenen puilen er bijna uit.
2: Ja, welke hersen?
0: Ja. Oké, okay, lieve vrienden, ik zie op dit moment niks meer. Dus de uitdaging is aangegaan bij deze.
2: De tijd gaat in.
0: Ik zie ook echt niks meer. Hè. Dat is dus echt het probleem.
2: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Dus je mag nu... Ja, nu is het tijd voor reclame, zeker?
0: Is het waar? Wacht, hè. Ja. Ah, oei. Wacht, dit is een verkeerde knop.
2: Dat kan toch?
0: Sorry, maar echt, ik ben nog één seconde bezig. Wacht.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt. Joren en Naomi.
5: Oh yeah. Maximum Summer. Q Music.
2: Fuck.

0: Kun je een keer iets zeggen?
1: Ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ze staan op.
1: Ze
0: ja,
1: staan
0: ik,
1: op.
0: Ik wist het niet. Ik wist niet hoe dat de micro
1: Ik heb ze nog gevonden. Ik ben trots. Ja. Criss Cross Amsterdam en Mayo Mai, want dat... Maar dat wist je wel, hè, Joren?
0: Wat?
1: Een echte radiomaker kan dat ook blind, hè? Je hoeft dat niet af te lezen, hè?
0: Nee. Ik wist het. Criss Cross en dingetjes.
1: Voilà. Dat is paratenkennis. Daarnet, ja, je kan nu ook geen muziek starten. Zo normaal is er zo'n leuk sfeertje. Dat heb je nu niet.
0: Ja, wacht. Hè. Ah, jawel. Hey, dat heb ik ook gevonden. Hey, zie mij, jongen, Becky Goeze. Dat is
1: ik
0: een
1: goede kant.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik vond het wel heel grappig, want daarnet. Soms moeten we zo wat foto's nemen met luisteraars die binnenkomen en zo. Ja. En daarnet was er dus zo'n klein meisje en we gingen op de foto samen. Maar jij had natuurlijk jouw blinddoek aan en ze had heel veel schrik van jou.
0: Die durfde mij niet op de foto. Die dacht, amai, wat is dit? Het is een karbonkel van Q-Music of zo, dacht ze.
1: Ik snap het wel, zo'n grote enge man met een blinddoek op. Maar enfin, we gaan door met de show, hè? Ja. Hoe voel je je?
0: Ik moet wel eerlijk zijn, als je afgaat op je zicht en je doet er ook zo instabiliteit mee. Ik kan moeilijk, moet ik zeggen, ik word er wat misselijk van. Maar
1: ja, en je loopt ook zo wat scheef.
0: Ja,
1: zo.
0: Kan ook van de geur zijn van je oogmasker.
1: Dat kan inderdaad wel. Oké, maar de volgende test zou ik gewoon zeggen, ja, doe gewoon nog een plaatje en kondig het aan. En normaal ken je wel die intro-tijd zeker en kan je dat gewoon vlotjes inleiden.
0: Uitgezet. Wacht.
1: Maar dat is al een goed begin.
0: Ja, want het moet nieuw liedjes starten.
1: En je moet het nummer ook herkennen natuurlijk, hè.
0: Ah, ja, natuurlijk. En moet aankondigen.
1: Ja, ik ga zwijgen. Okay. Maar.
0: Ah, dit is Avicii. Nee, dat is toch Avicii.
1: Helemaal niet.
0: Maar het is Avicii, man.
1: Oh, ah,
0: nee, wacht. Het is Coldplay, juist.
1: Ja, nu is het makkelijk, ja. En welke DJ's?
0: Ah, Chainsmokers, ja. Ik ben zo goed.

0: hè?
1: Ja, doe maar, hoe heet zij nu? Ah, Olivia Dean. Ja, sorry, maar echt, sorry, je gaat zo hard dat Olivia Dean so easy to fall in love.
0: Ja.
1: Lieve vrienden, voor, als je er net bij komt, ik doe dit allemaal blindelings. Ik heb een blinddoek opgekregen, dus ik weet niet... wat gaan we nu doen?
0: Ik weet niks, nee. Ik heb wel wat muziek nodig om over te babbelen.
1: Oké, dan muziek.
2: Dit is de superronde van... Het geluid.
1: Wat moet ik nu doen, Naomi?
0: Ja, iets nieuws. Klik gewoon op iets.
1: Maar klik op iets. Ja, bedoel...
0: Wat is dit?
1: Ik weet het ook niet wat dit is.
0: Wel,
1: wat is
0: bijzonder
1: dit?
0: Spannend.
1: Dat is... oké. Jij wou muziek toch, hè?
0: Ja.
1: Ja. Moet ik nu zelf beginnen zingen? Wacht. Ah ja. Oh. Echt waar. En dit ken ik wel heel goed. En ik ben heel blij dat de mannen van Kane er zijn om mij uit mijn lijden te verlossen. Hoe lang gaan we hier nog mee door eigenlijk?

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With
1: you. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Q. Het zou 5 uur moeten zijn. Nieuws krijg je van Loren.
3: Goedemiddag. De uitvaart van Michiel van de Weert is in het stadion van KRC Genk, zoals hij dat zelf wenste. Die vindt maandag namiddag plaats en er komt ook een livestream. Dat bevestigt de club zelf.
4: Michiel ademde KRC Genk. KRC Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van KRC Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
3: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28. Hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er valt as naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er meer dan 1300 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. En de deal is rond. Rode duivel Romelu Lukaku vertrekt bij Napoli en tekent wellicht morgen bij Fenerbahçe in Turkije.

0: FC wordt zijn vijfde club in evenveel jaar. En het eerste deel van het hoofdpodium van Tomorrowland is met de boot vertrokken naar Thailand. Daar organiseren ze eind dit jaar voor het eerst een aparte editie. Een groot deel van de onderdelen is in 114 containers geplaatst. Die zijn dan op een zeeschip geladen in Willebroek en vandaar is alles vertrokken. De komende weken gebeurt hetzelfde met nog honderden containers met materiaal. En op 29 september zou het Tomorrowland-podium dan in Thailand moeten aankomen. Het blijft vanavond en vannacht helder, tot middernacht boven of rond 20 graden. Vannacht minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden.
1: En 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. We beginnen met de langste file, die vind je op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Astridlaan en Jette 43 minuten bijtellen. En op de buitenring tussen Grimbergen en Zellik zijn dat er 21. Richting Gent op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge 41 minuten bijtellen. En richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst 31 minuten. En ook 21 minuten op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Tussen Aartselaar en Wilrijk zijn dat er 11. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 14 minuten bij. Op de E40 tenslotte tussen Sterbeek en Berchem ook 10 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen. En we gaan heel eerlijk zijn, ik ben nu eventjes achter de knoppen geknopen. Geklopen liever.
2: Geknopen, ja.
1: Nee, want er moeten ook wel serieuze dingen gezegd worden natuurlijk. Zoals het overlijden van Michiel van de Weert. Daar gaan wij later in de show ook nog iets over vertellen. Maar dus ja, dat wouden we vermijden. Dat we dan zo een beetje grappelen en te grollen. Allee, dat wil ik ook niet.
2: We zijn wel een beetje twee onnozelaars, maar we kunnen ook wel serieus zijn. Dat willen we natuurlijk ook wel. Absoluut.
1: Maar nu weer even niet. Ja. Want jij gaat het uur weer beginnen. Hè? Dan is er altijd zo'n introotje, dus ben je daar klaar voor?
2: Voor het introotje, ja. Ja, laat maar komen.
1: Let's go.
3: Joren en Naomi.
2: Ciao. Ik weet niet veel. Maar ik weet wel dat er weer een liedje aankomt. Maar ook niet welk liedje. Spannend.
1: Super.

0: van U2, die had vanochtend wel nog de mogelijkheid om uit het raam te kijken. En hij sprak de profetische woorden uit. It's a beautiful day.
1: Ja.
2: Komt.
3: Hofmunt.
1: Maar jij kan daar niet veel van zien, hè? Momenteel, van die beautiful day.
0: Echt niks, maar ik wil wel even zeggen, voor iedereen die blind is, ik heb zoveel respect gekregen voor jullie op een half uur tijd.
1: Ja, spreekt voor zich.
0: Nee, maar dat is echt waar. Je kan niks meer. Alles wat het voordeel aan hier zijn, ik ben hier natuurlijk al veel geweest in de studio van het Q Beach House, ik weet ongeveer wel, door mijn geheugen aan te spreken, voor zover dat dan ook mogelijk is, waar alles staat. Maar als je zelfs dat niet hebt en geen enkel idee hebt van waar wat staat en hoe dat die studio eruit ziet, ja, dan ben helemaal verloren, lijkt me.
1: Ja, nee, absoluut. En ik denk ook niet dat het zo goed is voor jouw populariteit bij de luisteraars. Want je hebt meer mensen afgeschrikt dan dat je mensen hebt aangetrokken.
0: Maar iedereen heeft schrik van mij. Ja. Ik dacht gisteren, jij en dat skipak. Iedereen gaat ook denken, wat is dat voor een dolle mina? Maar mij hebben ze pas schrik.
1: Ja, inderdaad. We zouden beter afsluiten.
0: Maar dat is ook met dat vuil slaapmasker.
1: Ja, daar zijn we al over gegaan. Ja, het is vuil. Ik moet het eens wassen.
0: Mijn ogen doen er pijn van, jong. Maar dat is echt waar.
1: Dat zal wel. Maar jij krijgt misschien wel uw revanche zometeen. Ja. Ik zou het wel straf vinden, moest het 3 keer na elkaar uitkomen. Dus ik voel mij een beetje... Ik heb wel zelfvertrouwen. Zo. Hoe kan het lot alleen in 3 keer? Dat gaat toch niet gebeuren?
0: Stop met jinxen.
1: Ik denk dat echt.
0: De studio is van hout. Ik zou zeggen hout vasthouden, want het zou wel eens kunnen gebeuren.
1: Maar 1 op 2 kans, hè. Het kan.
0: Absoluut.
1: Kan, hè?
0: Dat is kop of
1: munt. Heb jij iets in gedachten?
0: Ik heb al sinds gisteravond iets in gedachten. Naomi van der Poorten. Het zit zo. Gisteravond kregen wij na kop of munt, of na de show, meteen na de show, kregen wij een bericht van luisteraar Chris. Luisteraar Chris, die had dit audiobericht doorgestuurd in de Q-app.
1: Ja, dat staat hier klaar.
4: Hey Jurgen en Naomi, ik heb een leuk idee voor kop of munt.
1: Oei, oei.
4: Wat denk je om Naomi morgen te laten presenteren op een loopband?
1: Nee!
0: Dat is de bedoeling, jawel.
1: Ja, maar nee toch. Nou, dat krijg je weer niet binnen zelfs.
0: We weten allemaal dat ik loop de 10 miles, ik doe high rocks, ik ben redelijk sportief.
1: De Adonis van Q-Music, zeker.
0: Jij bent echt het meest... een luivrouw, mensen. Dat is echt waar. Sporten zit nu is echt waar. Ik zeg het, jij sport niet graag.
1: Ik ben gewoon echt allergisch aan cardio. Ik denk dat is vastgesteld.
0: Maar ooit dat is helemaal niet vastgesteld.
1: Allergisch, jawel, ik heb daar een allergie aan.
0: Dat zit tussen uw linker en uw rechterhoofd. Daar zitten. Ja.
1: Maar ik heb daar echt geen zin in.
0: Het ding is, ik heb het muntje gevonden op mijn tast. Ik heb het hier in mijn handen en ik zou heel graag beginnen tossen. Dus, bij welke worp, Naomi van der Poort, wil jij, ga jij morgen op een loopband presenteren? Dat betekent dus gedurende de show lopen.
1: Ja,
0: 3 uur aan een stuk, dat is bijna
1: dus
0: een marathon.
1: Dat moet ook
0: eigenlijk.
1: Dan echt, allez, ik kan er niet gewoon opstaan. Dat kon ook, hè, dat gewoon een verhoogje was.
0: Natuurlijk
1: was
0: een Ben Krabbe verhoogje. Nee, dat
1: zou
0: niet
1: nog een goede. Ja, nee, oké. Ja, ik heb dus kop gezegd in de allereerste kop of munt.
0: Ik zeg,
1: dat is mij slecht bevallen. Ja, dus eigenlijk is het allebei slecht.
0: Ja.
1: Maar ik wil toch een keer iets anders doen, dus ik ga munt zeggen.
0: Munt.
1: Waar?
0: Ik ben, ik zie wel niks, hè, dus op de tast
1: dus
0: ga ik dan voelen
1: maar
0: wat
1: ja,
0: het is.
1: Doe maar, ja. Ja, en nu? Want je kan het niet zien.
0: Maar ik voel het wel.
1: Kan je het voelen? Ik zei munt, hè?
0: Jij zei munt. Het ding is, we hebben een eurostuk.
1: Ik geloof niet dat je dat kan voelen. Ik moet dat een keer gaan controleren.
0: Ik denk dat ik het kan voelen. En ik denk dat ik het 1 voel.
1: Nee.
0: Of is het niet waar?
1: Nee. Het is munt. Kunnen jullie dat zien, mensen, hier in het Q-Beach House? Wat is het? Kop, wil ik zeggen.
0: Ja, maar wat is het nu?
5: Dat is inderdaad kop.
1: Ja, sorry. Ja, maar jij verwarde mij dat jij een 1 zag. Ik zie wel degelijk
0: maar ik zie
1: een
0: niks.
1: Kopje.
0: Dat is het nu juist.
1: Het is
0: ik
1: een kopje. Niks. Het is een kopje. Joepie. Ik ben blij.
0: Ja, ik dus.
1: Nu lijkt het alsof ik vastgespeeld heb, maar dat is echt niet waar. Ik was gewoon verward omdat jij dacht dat het een munt was.
0: Maar hoeveel heb je die luisteraar betaald om een kop te zeggen?
1: Niemand. Ik heb niemand betaald.
0: Maar ik kan hier zo in de luren gelegd worden, hè, lieve mensen. Ook zo, iedereen in de Q-app staat altijd aan jouw kant. Sta nu ook eens aan mijn kant. Hoe kunnen we verifiëren dat dit echt is?
1: Maar ik heb toch iemand aangesproken? Moet ik nog iemand aanspreken? Nog een kindje
0: ik
1: of
0: kan
1: zo?
0: Ook het munt... Ja, nee, allez, het is goed.
1: Oké, okay, voilà.
0: Kan je het... Wacht, hè. Kan je het beloven op mijn hoofd?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik geloof.
1: Maar jij betekent natuurlijk ook niet zoveel voor mij. Oké, okay, ik moet dan wel niks doen. Dat kan ook gebeuren, hè. Dat is ook kop of munt. En dit is ook Taylor Swift.

0: Ik luister.
1: Imagine Dragons en Thunder.
0: Ja, klopt helemaal. Joren, een uur lang blind presenteren. Voor herhalingen vatbaar of niet?
1: Ja, omdat ik nu ergens... Ik ben echt... het gaat nu heel zweverig klinken misschien, maar ik ben blessed dat ik in zicht heb. Het is echt waar. We mogen dat niet voor granted nemen.
0: Ja.
1: Dat je alle zintuigen hebt gekregen. Okay. Bij de geboorte. Is echt waar. Wees daar af en toe eens wat, wat contenter mee.
0: Ja, nu moet jij zoiets heel oprecht zeggen. Ik wou gewoon zeggen, ik hoor repeat.
2: Ja. Repeat. Of niet?
0: Enfin, maar je hebt ook iets heel moois meegedeeld, dat is ook waar. Je hebt ook gelijk.
1: Repeat.
0: Of niet?
1: Of niet, ja.
0: Je hebt helemaal geen controle over je zicht op dit moment, maar waar de lieve luisteraars wel controle over hebben, dat is de muziekkeuze en de muziek bij Q. Ik hou mij koest, want ik heb mijn mening iets te veel gegeven gisteren. Ik ben deze keer volledig onpartijdig. Hoe zou jij het nummer omschrijven, Joren? Misschien kan je dat wel. Je gehoor is misschien iets scherper.
1: Maar ik weet zelfs niet welk nummer dat erin zit.
0: Maar alleen hoe onprofessioneel, heb je nog niet gehoord?
1: Ik heb nog niet gehoord.
0: Liam heeft het al gespeeld, Matthias heeft het al gespeeld.
1: Ja, maar ik was... ik kon niet toen.
0: Oké, ik zal het maar zeggen.
1: Wat is het dan?
0: Het is Kygo en Max McNown.
1: McNown is de...
0: McNown, ja.
1: McNown, dat weet ik wel weer.
0: Ja, maar veel meer dan dat weet je niet. Dus we gaan gewoon luisteren. Dit is Take Me Back. Repeat of niet?

0: Take Me Back, repeat of niet? Veel berichtjes binnengekomen, veel repeaten. Ik ga daar heel eerlijk over zijn. Katty die zegt repeat. Make Max McKnown famous in Belgium. Ja, daar zijn we mee bezig, Katty. Debbie die zegt ook, klinkt goed, zeker een repeat. Thomas die zegt repeat, ik ben zo'n fan van Kygo. Stef die zegt dan weer niet. Frederik die zegt repeat, het voelt als een avondje aan het strand met vrienden. En heel veel mensen delen die mening, dus het nummer gaat gewoon door. Je hoort dus vanavond opnieuw rond 20 over 9 bij Liam van Haverbeke. En nu denk je misschien, Naomi, jij klinkt daar zo eenzaam en alleen. Dat is ook zo, want Joren is gaan vliegen. Hallo Joren, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor u, ja. Ik hoor u, maar waar ben ik? Ja. Ik denk ergens op het terras, want ik hoor het moment... Ah, ik zit in het zand. Naomi, wat doet je mij aan, man? Ja.
0: Jij bent moeder niet alleen. Ik dacht, ik stuur jou op pad om een keer op verkenning te gaan of zo. Wat zie jij? Ja, niks. Maar wat hoor je of wat voel jij? Niet te veel aan de mensen zitten, hè? Maar wat gebeurt er?
1: Ik heb er juist al een lichaamsdeel gezeten. Sorry, mevrouw.
2: Ja.
1: Ja. Ze zegt ja, dus ze vond het niet erg, denk ik. Wacht. Met wie heb ik de eer?
2: Met Sophie.
1: Oké, met Sophie. Dag Sophie. Amai, dat ik wist dat jij een vrouw was. Het is die aura van u waarschijnlijk.
2: Ja. Ja.
1: Waar ben ik ergens op het terras? Want ik zou graag terug naar de studio gaan.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Blijf maar van die mensen
2: aan de rechterkant.
1: Okay.
0: En kom terug naar hier, want het is tijd voor het nieuws en het verkeer.
1: Ik weet niet waar dat ik ben.
0: Ja, los het op, Joren.

0: Sweetheart.
1: En onze vogel die gaan vliegen is, die is ook terug. Joren Linssen, hallo.
2: Hallo.
1: Ja, ik ben blij dat je hier terug bent.
2: Wacht.
1: Vind je je microfoon?
2: Ja, hier, ja. Okay, hallo.
1: Super,
2: ja.
1: Dan kunnen we terug naar het orde van de dag. Want het is ondertussen 17:30. Lore, mooi gebaar van Racing Genk. Ze vervullen de laatste wens van Michiel van de Weert.
3: Ja, klopt. Michiel heeft eigenlijk altijd wel duidelijk gemaakt dat hij zijn uitvaart in het stadion van KRC Genk wilde zien. En daar gaat de club nu dus in mee. Maandagnamiddag is iedereen welkom in het stadion. En er komt ook een livestream van die dienst. Michiel die was 28 en hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Hij was ook jarenlang trouwe fan van Genk. En daarom organiseert de club zaterdag voor de wedstrijd tegen Westerlo ook al een eerbetoon voor Michiel. En Union die begint over een half uur aan zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League uit bij Bodo Glimt in Noorwegen. De inzet, dat is een plek in de play-offs, dat is de laatste ronde voor de competitiefase. De heenwedstrijd die eindigde op 3-3. De aftrap is straks om 6 uur. En je kan de wedstrijd ook live volgen bij onze collega's van VTM2.
1: Oké, dankjewel. En voor het weer gaan we naar onze vriend Jonas. Dag Jonas.
4: Hey, hallo, goedemiddag.
1: Hallo, vertel eens, wat mogen we nog verwachten vanavond? Het is supermooi en niet dat Joren erover kan meepraten, maar het is zalig weer.
2: Ik heb het alleen heet, Jonas. Klopt dat?
4: Ja, dat klopt, hè, want het is eigenlijk echt wel een prachtige zomeravond. Hè. Veel zon en het is aangenaam warm buiten met 25 tot 27 graden. En die warmte blijft nog wel een tijdje plakken. Maar eens het donker wordt, dan gaat het wel wat beter gaan afkoelen. En uiteindelijk vannacht dan minima rond zo'n 15 graden. Ja, en we staan echt wel voor een hele reeks tropische dagen. Hè. Dus morgen wordt het echt wel een pak warmer. We gaan morgen naar 30, 31 graden. Ook aan zee op het strand. Tropische temperaturen morgen. En ja, de zon zal de hele dag volop schijnen. Maar dat is dus wel goed nieuws voor de eclipse die morgenavond zal plaatsvinden, want we zullen er geen seconde van hoeven te missen. Het zal helder weer zijn. En dan donderdag en vrijdag, dan wordt het echt wel extreem warm, met op donderdag temperaturen rond 35 graden en vrijdag mogelijk zelfs 36 of 37 graden. Dus dat is toch echt wel uitzonderlijk heet opnieuw. Met ook dan nog altijd heel veel zonneschijn in het weekend, dan zou het wat kunnen veranderen, zou het wat onstabieler kunnen worden, met een toenemende kans op een aantal buien, mogelijk ook met onweer, met zaterdag nog altijd 30 graden. Zondag wordt het allemaal opnieuw wat draaglijker met 25 graden.
1: Oké, super.
2: Dank u. Zeg, zit er iemand aan mij?
1: Nee.
2: Nee? Ik heb het gevoel dat er iemand aan mijn nek zit.
1: You wish, Joren. Dag, Jonas. En dan ook nog de files. Er staan er 12 op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je momenteel op de Brusselse ring, op de buitenring. Tussen Diegem en Expo 45 minuten. En tussen Expo en Zellik 11 minuten bijtellen. Op de binnenring tussen Groot Bijgaarden dan Saarlaan en Jette 17 minuten bij. En tussen Anderlecht en Groot Bijgaarden dan Saarlaan ook 10 minuten extra. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Zemst en Rumst 38 minuten. En op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 20 minuten. Ook tussen Aartselaar en Wilrijk 10 minuutjes extra. Richting Gent dan op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge 32 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En ook traag 11 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel dan op de E19 tussen Uza en Rumst 12 minuten. En richting de grens met Frankrijk op de E403 tussen Brugge en Torhout liever 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.
2: Zeg,
1: ja, wat is
2: het bijna gedaan.
1: Het is eigenlijk echt bijna gedaan. Je bent er bijna door.
2: Is het waar?
1: Maar nog twee liedjes of zo. Q Music, Joren en Naomi.

0: New Religion van Bibi Rexha en Fateless.
1: Natuurlijk.
0: Ja, uiteraard.
1: Goed gedaan.
0: Dank u. Was dit serieus één klap?
1: Ja, gewoon een kort applaus.
0: Dus het betekent het is gedaan nu?
1: Ja, het is gedaan.
0: Mag ik
1: het afnemen? Ja.
0: Halleluja.
1: Voilà. Oh, maar je hebt precies ook gezweet.
0: Ja, wat wilde?
1: Wat doet dat met jou, zo'n uur? Voor je ogen is dat misschien ook wel eng of slecht of zo.
0: Ja, er zijn super dagdagelijkse dingen, echt simpele dingen, die gewoon niet meer lukken of veel moeilijker zijn. Dat is echt gewoon, een ding. Zoals een klok lezen bijvoorbeeld. Ik heb nooit geweten hoe laat het was. Voorwerpen zoeken. Ik ben bijvoorbeeld altijd alles kwijt. Lukt niet meer. Een heel uur lang blind zijn. Goed en wel. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Ik vond het wel echt een goed experiment. Maar goed, ik heb natuurlijk het geluk. Over een uur kan ik terug zien. Dus dat wist ik ongeveer. En we kunnen daar wel een spelletje over, op de radio over doen. Dus nog een keer een experimentje. Maar sommige beperkingen of sommige ziektes, daar kom je mee op de wereld. En daar neem je ook weer afscheid mee op deze wereld. En ja, als je dan ook nog eens in slaagt om er iets sterkte van te maken, om mensen te inspireren, dan pas ben je echt een held. Zoals Michiel van der Weert. Het gaat er al een hele dag over. De man die ons meenam in zijn leven als progeria-patiënt. Die ons meenam in zijn leven to court. Hij is overleden. En die heeft heel veel indruk gemaakt op heel veel mensen. Ook zijn overlijden. Ook op vriend van Q-Music, William Boeva. En daarom hoor je hem zometeen in de show.
2: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit van in het midden. En nu verovert ze ook.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Wie durft vanavond bij VTM alles op het spel zetten? In de quiz, ik weet er alles van. En wie keert bij VTM 2 mee terug naar 1942 voor het oorlogsdrama Midway? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Q-Music.
1: Q sounds better with you.
0: Better with you.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De man van ons allereerste Sunsetconcert. Meteor bij Q-Music en Nooduitgang.
1: Vlaanderen is in rouw vandaag. Laten we daar nu gewoon even eerlijk over zijn. Al de hele dag in het nieuws. Hij krijgt een uitvaart in het stadion van KRC Genk. Michiel van de Weert is op 28-jarige leeftijd gestorven. Hij was een content creator, een DJ, een levensgenieter. Maar ook vooral de bekendste progeria-patiënt van Vlaanderen.
0: En aan de lijn William Bouva. William, goedemiddag.
2: Hey.
0: William, jij bent heel veel dingen. Je bent comedian, acteur, ook een goede vriend van Michiel. Dat hebben we vandaag ook al kunnen zien. Ook onder andere op jouw Instagram, VTM Nieuws, daar ben je ook al geweest. Jullie hebben elkaar leren kennen toen hij naar een optreden van jou is komen kijken. Betekent dat dan dat hij goede humor heeft, William?
2: Absoluut, absoluut. Die komt echt met alles lachen. En dat vond ik altijd zo fantastisch. Ik heb er zo vaak mee moeten lachen, omdat hij trok zijn eigen huis. Ik ga niks ziet aan en die dacht, ik wil gewoon mijn leven leiden. En al de rest kan me eigenlijk niet schelen. Absoluut. Ik heb er zo vaak mee gehad. Ik ken niet meer nog dat we... was op Tomorrowland. En ik zei... Steve Aoki kwam voorbij en hij zei, oh, hey, ik wil een foto mee. Ik zei, ja, kom, dan spreken we die aan. En die pakt een foto en die begint echt een kwartier tegen de Michiel te babbelen. En ik sta daar zo aan naast voor Piet Slot. Dus ik zeg tegen hem, dat is ook de laatste keer dat ik met u ergens kom. Ze klapt alleen maar tegen u. En dan zei hij, dat komt ervan. Nou, dit is niet de kleinste in de ruimte.
0: Oké. Hij had goede humor, daar kunnen we duidelijk over zijn. En wat ik ook heel vaak terug hoor komen als het over Michiel gaat, is het woord relativeren. Hij kon dat blijkbaar als geen ander.
2: Absoluut, ja. Weet je, die man die... Je kon alles zo goed plaatsen. Je was alleen maar bezig met positieve, met vooruitgaan. Ik vond dat oprecht een van de coolste mensen dat ik dat kende. Hij was altijd goed gekleed. Die had een coole zonnebril aan, dat doorbelletje, een mutsje erbij of een petje. Zo. Ja, weet je, er waren veel tegenslagen in zijn leven. En we hadden een beetje een gedeelde missie. Het leven voor mensen met een beperking wat beter maken. En, hij vocht daar ook heel hard voor, maar toch, dat ging niet altijd even gemakkelijk. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Maar ik kon het dan ook wel plaatsen. Ik kon hem soms zeggen van, William, wij gaan het niet meer veranderen. Hè. Het zal niet meer voor ons zijn, maar we gaan er wel voor strijden. Vond ik er zo leuk.
1: Ik denk dat jullie wel echt een impact, allebei trouwens, hebben gehad. En Michiel zeker ook. Heb jij het gevoel, William, dat Michiel een vol leven heeft geleefd? Of heb je het gevoel dat hij er nog meer heeft uitgehaald, net omdat hij wist dat zijn tijd beperkter was?
2: Ja, dat denk ik wel. Michiel was altijd een en al positiviteit. Hè. Dat was het enige wat van tel was. Elke dag is een nieuw geschenk. En ik denk dat hij dat eigenlijk al heel Vlaanderen geleerd heeft van hoe dat je dat moet doen en hoe dat je daarmee moet omgaan. Ik denk op dat vlak is Michiel een ongelooflijk voorbeeld voor heel Vlaanderen. Ja. Voor heel België en voor de wereld eigenlijk. En, ja, ik denk dat we dat soms een beetje onderschatten. Michiel had bijna een miljoen volgers op TikTok. Dat zijn niet alleen België, hè. Dat is van over heel de wereld werd hij eigenlijk graag gezien.
0: Ja, en het gekke is, het is natuurlijk ook gewoon, het was een jongen van 28 jaar. Ik bedoel, ik ken Michiel al mijn hele leven, niet persoonlijk, maar wij zijn allebei van 1998. Het was altijd voor mij die ene jongen in ons land met progeria die er enerzijds anders uitzag, maar tegelijkertijd ook gewoon doodnormaal. Die was de boy next door, zoals je zei, met zijn muts op en dan... Die was ook altijd best heel cool gekleed en zo. Hoe kwam hij dan op een bepaald moment, ondanks zijn zichtbare beperking en die boy next door, hoe kon hij dat verwezenlijken volgens jou?
2: Ja, door gewoon niet zichzelf te zijn. Michiel liet zich door niks tegenhouden. Ik herken dat een beetje. Hè. Mensen hebben een bepaald beeld van je als ze zien. En ja, dat is niet altijd wie dat je bent. Hè. Dat is, beperking is een deel van u, maar dat definieert u niet. En ik denk dat dat voor Michiel ook heel belangrijk was om dat altijd te laten zien. Die wou gewoon zijn leven leiden en ook voor zijn zus, voor Amber, er gewoon zijn. En ik denk dat die iemand heel belangrijk in haar leven verliest.
0: En jullie gamen zelf ook vaak samen, heb ik mij laten vertellen, William. Wel, belangrijke vraag.
2: Ja.
0: Wie was nu de beste gamer?
2: Ja, ik vrees dat ik het toch moest afleggen tegen
0: de mee. Heel duidelijk. Ja.
2: Hey, niet William alleen Boeva... die gamen, maar ook in de beledigingen.
0: Is dat... Heerlijk. William Boeva, bedankt om tijd te maken en van ons ook veel sterkte gewenst. Salut, man.
2: Merci.

0: kamerad, be mine. Ik wil nu niet Nonkel Zaag uithangen, maar ik ben echt wat mottig en wat misselijk van die film.
1: Ziet een beetje naar je. Ja, het is echt niet om je te beledigen, maar ja, je ogen zijn zo wat tranerig.
0: Maar je hebt het ondertussen toch maar weer gedaan.
2: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: Geven we nog steeds tickets voor Pommelien Thijs in Amsterdam weg. Daar kan je je tenminste voor plaatsen voor die grote finale. Ik wil Pommelien zien, dat schreeuw je in de Q-app als je een nummer hoort waar Pommelien vast zit in het midden. En het wachtwoord natuurlijk. En Naomi heeft mogen kiezen.
1: Ja, het vandaag. Vorige hebben we samen gebrainstormd. Nu heb ik een keer alleen op mezelf gebrainstormd.
0: Dat is goed, jong.
1: Dus Joren weet ook niet wat het wachtwoord is. Het is helemaal op mijn lijf geschreven wel. Dat kan ik wel zeggen. Dat kan misschien al een tip zijn. Het is iets voor mij, typisch mij. Typisch allemaal naar mij trekken.
0: Dat is iets hip. Dat is hip. Matcha.
1: Nee, ik ben meer een chai latte, madame.
0: My god, echt vuile hipsters. Engeland, oké. Okay. Zometeen na 6 uur na het nieuws van Pro.
2: Q Music. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q sounds better with you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
0: 1 over 6, goedenavond. Nieuws krijg je van Loren.
4: Goedenavond. Michiel van de Weert krijgt zijn uitvaart in het stadion van Genk, zoals hij dat zelf wenste. En er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Genk.
5: Michiel ademde Kaarsje Genk. Kaarsje Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van Kaarsje Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
4: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28. Hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale in Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zitten in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer de kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. De dodental na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen. En er vielen er meer dan 1300 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. Rond deze tijd begint Union aan zijn terugwedstrijd tegen Bodø/Glimt in Noorwegen. In de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. Maar alle omstandigheden zitten goed om hier te winnen, zegt Union-trainer David Hubert.
6: Het vriest niet, een beetje nat, goed veld, veel zuurstof in de lucht, dus prima voetbal weer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet direct al onze kaarten op tafel gaan gooien. Ik denk dat het belangrijk is dat we een game management gaan doen en naar gelang dat de wedstrijd gaat vorderen natuurlijk, gaan er aan een of andere kant.

0: is meetingdirectrice van de Memorial. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. En morgen volop zon en rond 31 graden.
1: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op dit moment richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst 39 minuten bij. Op de E17 tussen Beervelde en Waasmunster zijn dat 27 minuten. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Neerpede en Jette 26 minuten. En op de buitenring tussen Machelen en Jette 21 minuten. Op de Antwerpse ring tenslotte richting Nederland verlies je 21 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
2: Joren en Naomi.
3: Ciao, lekker druk onderweg, maar wij zorgen voor genoeg voedsel in de vorm van Shakira. Lekker, naar Lost Frequencies. Ja.

0: De nummer 1 uit de Q-top 40. Hoe lang gaat ze daar nog blijven staan? Naomi, weet jij dat?
1: Ik denk nog 2 weken.
0: Maar jong toch, echt als ze daar eens een keer weg gaat. Shakira en Dai Dai.
2: Het wachtwoord.
0: Spelen we vandaag met Joyce uit Harelbeke. Joyce, een zeer goede avond.
3: Goedenavond,
1: Jorin
3: en
1: Naomi.
0: Naomi, ja. Ze wil even weg. Ze wil even weg.
1: Het zal de lijn zijn, ik ken dat, ja. Ik ken dat.
0: Hey, Naomi, Naomi, hey. Joyce, hey, Joyce. Hi. Jij bent Nederland, Joyce.
3: Ja, ik ben Nederlands, half Belgisch.
0: En ben je al goed ingeburgerd?
3: Ja, best wel. Okay. Ja, het moet wel, hè.
0: Oké, bij deze, zing de Brabantsonne. Nee, zie waar, dat gaan we niet doen.
3: Oh, niet
0: te helpen. Goed begon. En voor
3: ik
0: wie
3: kan
0: heb je
3: dat meeneurien.
0: Wat kan je wel neurien?
3: Ja, ik kan hem meeneurien, maar ik kan hem niet zingen, helaas.
0: Dat is al een begin. Dat is de inburgeringscursus, ja. Daar begint het natuurlijk allemaal. Ja. Zeg, voor wie heb je gesupported op het WK? Ook belangrijk?
3: België.
0: Ah, goed.
1: Heerlijk.
0: Een goed antwoord. Ja, je verdient daar natuurlijk nog geen Q-kok of mocktailglazen mee. Dat is heel belangrijk, want daarvoor krijg je 3 vragen. Jij moet daar 3 juiste antwoorden op geven. Per juiste antwoord krijg jij een tip, een hint, een woord om het wachtwoord te raden. Ben je klaar, Joyce?
3: Ja, absoluut.
0: Oké, hoe zeggen ze veel geluk in het Nederlands? Typisch Nederlands, Hollands.
3: Toi, toi, toi.
0: Toi, toi, toi. Bij de eerste. Goed.
1: Jouw eerste vraag, Joyce. Vandaag in het nieuws, scharreleieren. Daar is iets mee aan de hand. Want uit onder andere de koolruit en de lijzen worden ze allemaal teruggeroepen na een mogelijke besmetting van een ziekte. Maar van welke ziekte?
3: Salmonella-besmetting.
1: Dat klopt helemaal. En jij krijgt jouw eerste tip. Ik heb het, want het is mijn wachtwoord. Hè?
0: Ja, het is jouw wacht.
1: De tip is?
0: Sport.
1: Ja, ik heb het opgeschreven.
0: Ja, dank u.
1: Dus jouw eerste tip is sport voor het wachtwoord. Jouw tweede vraag, waarmee je nog een tip kan verdienen, is de volgende. Morgen is het de grootste zonne-eclips sinds 1999. Maar welke festivalweide in Vlaams-Brabant is net opgeruimd en stelt zijn park open om naar de zonsverduistering te komen kijken?
3: Dranouter?
0: Nee. Dat was Werchter.
1: Oh, dat is Werchter.
0: Ja. Maar zover zat ze nog niet in de inburgeringscursus.
1: Nee, nee, nee. Maar ik vind Dranouter ook wel een heel goed antwoord.
0: Ja,
1: voor een Hollandse.
0: Op zich al een heel goed antwoord.
1: Maar geen tweede tip, jammer. Nee.
0: Misschien wel een tweede tip bij derde vraag.
1: Nieuws uit Amerika. Welk bekend elektrisch automerk roept meer dan 20.000 wagens terug in de VS omdat ze te felle koplampen hebben en de tegenliggers kunnen verblinden? Welk bekend elektrisch automerk?
3: Tesla.
1: Dat klopt helemaal.
0: Dat betekent ook een derde tip. Sorry, wat heb jij opgeschreven op dit briefje? Nen?
1: Ah, ja, nee. Zen.
0: Ah, zen. Oké, wacht. Goed. Dus dan hebben we 2 tips voor het wachtwoord. Sport en zen. Oké.
3: Yoga?
0: Is het yoga?
1: Het wachtwoord is yoga!
0: Wacht. Dus, sorry, Joyce, dat ik even onderbreek. Yoga is toch geen sport?
1: Jawel. Oh, nee.
0: Is toch geen sport?
1: Oh, ga je weer beginnen?
0: Dat is toch
1: echt super moeilijk.
3: Ik laat het uitweiden.
1: Wat zeg je?
3: Ik laat het uitweiden of het een sport is.
0: Ja, voilà, maar
1: je... Maar af, Joyce.
0: Ja, maar Joyce is ook helemaal niet overtuigd. Dat begrijp ik.
1: Heb je dat ooit gedaan, yoga?
3: Nee.
1: Ja, maar dan heb je toch moeilijk spreken? Dan kan je dat niet toch niet zeggen?
3: Ja.
1: Oké, dan. Het is 2-1, ik voel het al, Joyce. Het is niet erg.
0: Joyce doet armsport en die gaat namelijk met haar armsport een Q-kok of mocktailglas opheffen, want ze krijgt er van ons. Proficiat, Joyce, alsjeblieft. Proficiat. Hey, goed gedaan en we wensen jou nog een zeer fijne Belgische zomeravond toe. De groeten daar.

0: Animal, de cute opschrijf van Cat's Eye deze week. En Sven Destelbergen vat het weer mooi samen. Ja, Joren, jij hebt gelijk. Yoga is geen sport.
1: Oh my god, echt waar. Ik vind, maar je moet dat een keer doen. Eigenlijk zou dat een goede uitdaging zijn. Ik ga dat in mijn achterhoofd houden.
0: Gregory zegt ook, allee, ik ga nog een keer vlug een half uur sporten door in de zetel te gaan liggen. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè.
1: Dat is niet waar, maar dat is echt niet waar. Ik ben wel akkoord dat daar niet zoveel cardio in zit. Pas op, je kan ook zo van die flows doen. Maar echt wel spierwerk, hoor.
0: Maar we zullen eens... Oh,
1: en lenigheid en zo.
0: We zullen eens een high rocks doen en jij dan yoga. Wie zal er het meest hebben afgezien?
1: Ja, dat is op een andere manier moeilijk. Ik wil jou wel eens een spagaat zien, hoor.
0: Een spagaat? Ik denk mijn toekomstige kinderen niet. Maar goed, dat is weer niet dat. Zeg, jongens, de Q-app zit bomvol. Pommelien Thijs-fans staan hevig.
1: Ja, hè?
0: Maar echt waar. Je mag Ik wil Pommelien zien schreeuwen in de Q-app. Wanneer? Niet nu. Enkel als je een nummer hoort vastzitten in het midden. Vooral als je Pommelien hoort vastzitten in het midden van een nummer. Belangrijke nuance. Ik wil Pommelien zien, schreeuw je dan in de Q-app. En schreeuwen is echt schreeuwen, luiden. Ja. Wij willen er tinnitus van, bijna tinnitus van krijgen. Ze is nog niet ergens vast komen te zitten in het midden van een nummer. Dat gebeurt nog voor 7 uur.
1: Ja, het is hier bijna gedaan, hè?
0: Bijna dus.
1: Het moet gebeuren, hè?
0: Ergens zou het moeten gebeuren. Ergens. Trouwens, Adele komt eraan, zometeen. Misschien zit zij wel vast in het midden.
1: Dat zou kunnen.
0: Kan hè.
2: Smartphoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
10: Schat, die je kleine moet eten.
9: Onze kinderen moeten eten.
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
11: Go yellow!
12: Q Music. Joren.

0: Back Your Music and Hello. Hello.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo met Axel.
0: Hallo Axel.
1: Hallo.
0: Axel uit Sint-Truiden. Hallo.
1: Klopt. Hallo.
2: Hallo.
0: Hey Axel, hallo.
1: Hey, Jorin.
0: Dat ben ik. Axel, wie wil jij graag zien?
1: Ik wil heel graag Pommelien zien.
0: Dan ben jij niet alleen, Axel. Oh. Maar je hebt wel chance.
1: Dankjewel. Oh my god.
3: Ja, wacht. Oh. Want rustig. Wij hebben inderdaad een exclusief duo-ticket gescoord voor een uitverkochte Ziggo Dome show in Amsterdam. Jij maakt daar ook nu officieel kans op. Maar je bent nu ook officieel een finalist. Dus je bent er nog net niet. Want vrijdag is hier de grote finale, hier in Oostende, in het Q-Beach House. En daar kan je dus spelen voor dat felbegeerde duo-ticket. Hoe graag wil je dat? Ben je een grote fan van Pommelien?
1: Heel graag, ja.
3: Oké. Heb je haar al gezien ooit in het echt zien spelen?
1: Ja, zeker. Ik zit nu op 25 keer, denk ik.
3: Oh, stop!
0: Nee, echt waar?
3: Ja. Zo.
1: Ja.
3: Oké, maar daar zijn we ook wel echt naar op zoek naar zo de grootste van, hè? Zo de Pommelien Thijs van. En dat ga je ook kunnen bewijzen, want wij hebben iets samengesteld, iets aangelegd.
4: De Pommelijst.
0: Ja, dat is een lijst met 30 voorwerpen die iets met Pommelien te maken hebben. Elke dag zetten we daar een ander voorwerp op die Pommelijst. Een voorwerp dat je dus vrijdag best bij hebt, want hoe meer voorwerpen, hoe groter de kans dat jij naar Pommelien in Amsterdam gaat. Naomi, wat staat er onder andere al op die Pommelijst?
3: Ja, op onze Pommelijst staat onder andere een naaimachine, omdat ze haar eigen kleren maakt. Dus je mag al een naaimachine meenemen, Axel. Ook een meetlat van exact 30 centimeter voor het midden, een van haar nummers. Zand in je broekzakken, zoals de tekst van Atlas. En ook een bril, omdat haar Like Me Caro-personage een bril draagt. Voilà, dat zijn er al vier. Maar zo meteen gaan we daar nog een paar aan toevoegen.
0: Ja, goed. Okay, dus die vier kan je al beginnen zoeken, hè, Axel?
1: Ja.
0: Oké, goed.
3: Zie je al mogelijkheden? Staan. Ah, je hebt die allemaal staan. Ook een naaimachine en zo.
1: Ja.
0: Echt?
3: Goed.
1: Ik ben gisteren op zoek gegaan.
3: Oh, je bent echt goed.
1: Ik ben heel blij dat jullie mij gebeld hebben. Ja.
0: Zeg, Axel, salut, hè. Tot vrijdag, hè. Dag, hè.
1: Tot vrijdag, dag.
0: Dag. Dag, Axel.
1: Dag.
0: Salut, hè.
3: Oh, mijn god.
0: Axel, dag, hè.
1: Dag, hè.
0: Jojo. Zeg dag, hè.
5: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Wij horen hier enkel een zeebries en wat mensen op het terras van het Q Beach House. Maar als je dicht bij een luchthaven woont, dan is dat soms anders. En daar is nieuws over, want Lore, de regering wil zelf ook een oplossing voor die geluidsoverlast van de luchthaven.
1: Ja, dat heeft federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke inderdaad gezegd. Hij wil tegen begin oktober een oplossing binnen de regering. De aanleiding is dus vooral die dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant, uit bijvoorbeeld gemeenten als Dilbeek. Zij klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. En Krukke die wil daarom een structurele oplossing vinden. En Union die speelt op dit moment zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen in de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. Na zowat een half uur staat het daar nu nog 0-0. De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League. De verliezer die wordt opgevangen in de Europa League. Het is een heldere avond en nacht en het blijft nog lang aangenaam warm. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. En morgen volop zon en rond 31 graden.
2: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 34 minuten. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 12 minuten. Op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost nog 10 minuten bij. Richting de grens met Nederland op de E314 tussen Aarschot en Teeltwingen 17 minuten extra. En richting Gent op de E40 tussen Grote Bijgaarde en Ternat 13 minuten. Op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge 11 minuten bij. En ook 10 minuten tussen Waregem en Deinzen. Op de Brusselse ring tenslotte, op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: Vullen we de pommenlijst verder aan?
2: Ja.
0: En jij wil nog een keer goed aan mijn oren trekken, heb ik mij laten vertellen.
2: Ja.
0: Waarom nu weer?
2: We zijn nu officieel 2 dagen aan het samenwerken.
0: En mijn handen toch thuis houden? Niks mis?
2: Nee, maar jij moet je manieren houden.
0: Wat?
2: Ja.
0: Allee.
2: En ik ga het zo meteen uitleggen.

0: Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For. En ook This Is What You Came For.
1: De Pommenlijst.
0: Jij kan naar Pommelien Thijs in Amsterdam in de Ziggo Dome, die uitverkocht is. Wij hebben de allerlaatste tickets voor jou en je plus one. Het enige wat je daarvoor moet doen is je plaatsen voor de finale nu vrijdag. Kan je een hele week nog doen. En dan zoveel mogelijk attributen, voorwerpen van op de Pommenlijst meenemen. Wij gaan daar nu op dit eigenste moment elk nog iets aan toevoegen.
2: Ja.
0: Ladies first.
2: Ja, oké. Okay. Ik dacht... misschien zoek ik het een beetje ver, maar dat is niet erg. Pommelien heet ze, dus waarom geen pom? Een appel.
0: Maar ja, dus... Allee, ja.
2: Een appel?
0: Dat is ook wel weer heel makkelijk.
2: Maar ja, ik ben toch sympathiek. En ik wil gewoon het niet te moeilijk maken. Ik heb al naaimachine gezegd. Ik voel me daar schuldig over.
0: Naaimachine kunnen doen. Ik heb iets veel moeilijker. Maar omdat ik ook vind, mensen moeten er ook wel moeite voor doen. Het is voor het allerlaatste duelticket dat, dat gestreden wordt.
2: Ja, maar ik heb medelijden met de kandidaten.
0: Ik heb mijn research gedaan. Er zijn ook een paar Pommelien-gekkies op de redactie van Q-Music. Ik zou zeer graag hebben dat je een koeienoormerk mee hebt. Waarom? Waarom? Ik ga het u uitleggen. Zij stond in koeienoormerk-outfit op Pukkelpop 2023.
2: Natuurlijk, wel heel iconisch.
0: Heel iconisch. Dus we hebben een naaimachine, een meetlat van exact 30 centimeter, zand in je broekzakken, een bril, een echte bril, met transparante glazen, een appel, een eetbare appel, en een koeienoormerk.
2: Okay.
0: Succes.
1: Hot.
3: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: Maar goed, even iets anders. Ik moet ook aan mijn oren getrokken worden. Of ga je er misschien ook een koeienoormerk insteken?
2: Nee, nog net niet. Maar ik zei daarnet wel dat je een beetje je manier moet houden.
0: Ja, vertel.
2: En ik meen dat ook. En ik kan het ook staven.
0: Dat denk ik, ja.
2: Want we werken nu officieel 2 dagen samen. En ik heb iets opgemerkt. Iets dat jij doet. Want jij doet je zo voor als zo'n beetje een macho type, een galant iemand. Maar eigenlijk ben jij dat niet.
0: Wat?
2: Want het is al veel voorgevallen dat jij gewoon koffie gaat halen en niet vraagt aan mij of ik ook koffie wil.
0: Maar hier de diva.
2: Jij bent zelfs al eten gaan halen zonder mij. Jij besliste gewoon, ik ga dan eten. Hè. En je hebt mij dat niet gezegd. En plots zit jij dan daar ergens te eten of ga je dat gaan halen? En dan denk ik, Joren, gaan we niet samen lunchen? Wat gebeurt er eigenlijk?
0: Maar wacht.
2: Nog een voorbeeld. Wij komen hier naar boven en... jij snijdt mij de pas af en jij klimt hier op die ramp boven voor mij. En midden, die ramp hier naar boven naar de studio nemen, besef jij, ladies first. En dan herpak je u en dan mag ik plots voor jou lopen, maar dat is veel te laat.
0: Onze vrouwelijke collega aan de andere kant, die zit ja te krijgen. Dat is toch niet waar? Ik ben toch super galant?
2: Jawel,
0: jij bent
2: niet galant.
0: Ik doe ladies first.
2: Nee, jij doet ladies first.
0: Ja. Ik doe altijd ladies first.
2: Nee, maar je hanteert dat principe niet in jouw leven.
0: Wacht, hot or cold? Ik vind de goeie om op te roepen. Hot or cold? Zijn er mannen hier in de Q-app, in de inbox, die ook ladies first doen en die er ook van overtuigd zijn? Ik doe dat altijd. Ladies first, hot or cold? Ook vrouwen mogen reageren.
2: Ja, vinden vrouwen dat fijn, ladies first, of niet? Maar jij
0: wel.
2: Doet het niet. Jij vindt het cold. Jij bent cold.
0: Ik word hier zwaar geframed, lieve vriend.
4: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: Market. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: or cold.
1: Ik heb er zojuist een aanval gekregen uit een hoek waar ik het niet zag komen. Ik ben blijkbaar niet galant. Ik ben echt geen gentleman, blijkbaar. Nee, ik ben nogthans zo opgevoed.
2: Jij doet ook zo alsof en jij gelooft dat echt. Ik ben daarvan overtuigd.
1: Maar het is zo. Mijn moeder heeft me, een alleenstaande moeder met 3 zonen. Als wij op restaurant gingen, zei zij tegen ons achteruit. Ik eerst.
2: Ja.
1: Ik kan me dan nog goed herinneren. Jij ziet dingen die er niet zijn, Naomi van der Poorten. Maar dus vandaag in Hot or Cold, ladies first.
2: Ja, is dat hot or is dat cold? Moeten we dat doen of niet doen? Veel meningen in de Q-app, dat heb ik graag. Marnix uit Poperingen die zegt, waarom? Ze willen toch gelijkgestemd worden als de mannen, om maar niet te zeggen het sterke geslacht, dat zij de mannen, wacht hè, dat zij de mannen dan eens laten voorgaan.
1: Ah,
2: dus cold, zegt Marnix. Nikki uit Werving die zegt, die vrouwen altijd zagen en joren.
1: Zo
2: maar niet van aantrekken. Nog even op je tanden bijten, je bent er bijna van af. Nikki!
1: Ja, Nikki begrijpt mij. Bedankt.
2: Zeg, maar dat kan ook niet de bedoeling zijn. Gregory uit Hemiksem die zegt, go Naomi, laat je maar eens goed gaan en ladies altijd first. En een andere Gregory, dat zijn de goeie, uit Westende die zegt, hot uiteraard, mijn ma heeft mij goed gedrild, ik bedoel opgevoed. Wendy die zegt cold, want zij is een vrouw en ze zegt, we willen in alles gelijkgesteld worden, dus waarom moeten we daar dan over vallen? Dan hebben we ook een audioberichtje gekregen van Arne.
3: Chance, Joren. Ze heeft nog niet door dat het persoonlijk is.
1: Dan gaan we naar Sander uit Kokzijde. Sander, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Sander, vertel eens. Ladies first, hot or cold? En waarom?
4: Ik vind het cold, omdat zijn dat een vrouw geëmancipeerd is, hebben we een gelijke behandeling voor man en vrouw. Dat wil zeggen dat er geen voorkeursbehandeling meer is. En eigenlijk blijft er nog maar eens over, en dat is de wet van de sterkste. Dus ik leef niet voor de rappen.
2: Oh my god.
1: Voilà, ik heb nu goed samengevat.
2: Ja, ik zou wel niet willen vechten met jou of zo.
1: Ja, dus jij vindt het ook een beetje overbodig dat Naomi daar een klein beetje ambetant over is op mij?
2: Sander?
4: Ja, eigenlijk wel.
2: Ah, ja.
1: Ja, maar het is kalm. Sander ging nog antwoorden. Hij ziet zo is het niet.
0: Hot or cold? De thermometer zegt... Cold, baby.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk kunnen we ook concluderen dat je op geen enkele reden ambetant kan zijn op mij.
2: Ja, gewoon teleurgesteld.
1: Ja, maar kijk, als we zo winnen, echt waar. Oh, echt. Sander, bedankt om mij even bij te staan,
2: bedankt,
1: vriend.
2: Hè.
1: Als ik een keer voor u iets kan doen. Zwijgen. Ja, duidelijk. Sander, fijne avond nog sowieso. En zo meteen trouwens Lian van Haverbeegen met een nieuwe Aftersun. En morgen is het woensdag.
5: Nou.
1: En dan is er ook live muziek op het podium van Q-Music. Een nieuwe korte sessie met op het podium.
2: Milking!
1: Hoor je morgen hier bij ons. En u ook. Dit is Madison op de radio.
0: Live.

0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Goedenavond, 7 uur. Nieuws hoor je van Loren.
3: Goedenavond. De regering zoekt een oplossing voor de geluidsoverlast van Brussels Airport. Dat heeft federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke aangekondigd. Die oplossing moet er zijn tegen begin oktober. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die is er volgens hen ook niet op de juiste manier gekomen. Er is al jaren veel te doen over de geluidszender door de luchthaven in Zaventem, met ook meerdere rechtszaken. In Brecht in de provincie Antwerpen is een bejaarde vrouw van 96 omgekomen toen ze met haar rolstoel in het kanaal belandde. Die was vastgemaakt aan de speciale fiets van een medewerker van het rusthuis waar ze verbleef. De fietser ging plots van het jaagpad af en belandde in het water, maar kon gered worden. De oude vrouw niet meer. Het gaat niet om kwaad opzet, wel om een tragisch ongeval. Libanon schrapt de doodstraf als eerste land in het Midden-Oosten. Dat heeft het parlement daar beslist. De Libanese minister van Justitie noemt dat historisch. De laatste executie in Libanon is intussen wel al zo'n 22 jaar geleden. En Union speelt op dit moment zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League uit bij Bodø Glimt in Noorwegen. Bij de rust staat het nog 0-0. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden.
2: En onderweg is het vrij druk. Nog 6 files daar gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting Gent op de E40 reken je er een dik half uur bij tussen Grootbijgaarde en Ternat. Opletten daar, want het komt door een ongeluk. Richting Antwerpen op de E17, 31 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dat komt daardoor een defect voertuig. Op de E19 dan richting Antwerpen, 23 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12 ook 6 minuten tussen Strombeek-Bever en Wolvertem. Richting de grens met Nederland is het aanschuiven op de E314, 16 minuten erbij tussen Holsbeek en Tieltwingen. Dat komt daar ook door een ongeval. En op de Brusselse buitenring staat er een file van 6 minuten tussen Strombeek-Bever en Wemmel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Aftersun, Liam van Haverbeke.
2: Yes, the man you get, niet zozeer the man you need, maar die heeft Olivia Dean gelukkig wel bij. Hier is ze met Man I

Today, tomorrow. Daarom is het 8 over 7 en je luistert nog steeds naar de late uurtjes. After Sun. Of After Sun, inderdaad. We smeren de hits uitgebreid over deze avond heen. Het was vandaag speel in het zanddag trouwens. Hopelijk heb je dat ook uitgebreid kunnen doen. Zo niet, dan ben je natuurlijk nog steeds welkom aan het Q Beach House voor een uitgebreide sessie zandkastelen bouwen. Maar ook voor Another Drink. Ja, dat is de nieuwste hit van Marshmello. Die komt er zo meteen aan. Als je niet aan het zeetje bent, ben ik wel heel benieuwd van waar jij deze avond luistert. Laat maar weten in de Q-app. En dan krijg je in ruil de best of the best. Toch in muziekland. Het zijn Madonna en Justin Timberlake met 4 Minutes.

0: Al heel veel stemmen. We zijn er binnengekomen voor morgen, dan doen we dit.
1: De Eclipse Top 10.
0: Inderdaad, organiseren we tijdens, uiteraard, de eclipse, dat is logisch, de 10 nummers die jij wil horen tijdens de zonsverduistering. Deze komt heel vaak binnen, logisch ook natuurlijk. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen, onder andere Lindy uit Sint-Gilles Waas stuurde deze door. En ook het duo dat morgen komt optreden om 5 uur aan ons Q-Beach House heeft duidelijk 2 kanshebbers om in onze top 10 terecht te komen. Aan de ene kant deze. Blackout van Milk Inc. Stuurde Stefan uit Bree door. En natuurlijk ook dat andere logische nummer voor tijdens een zonsverduistering.

0: Marshmallow en Kelsey Ballerini net even gegoogeld. Het is geen ballerina, maar dus wel effectief een zangeres. Annette Uper die is aan het luisteren naar Key Music op weg naar Bergen op Zoom. Gert het Lint is aan het luisteren vanuit Centerparks in het zuiden van Duitsland. Het is hier even warm als in België en geen verfrissende zeebries. Ajaj. Oh, veel sterkte daar hoor, Gert. In Centerparks met het tropisch zwembad. Afzien waarschijnlijk. Dimitri uit Begijnendijk stuurt. Wij zitten in de auto ter hoogte van Brussel. Komende van Spanje met de caravan. 1400 kilometer. Jabbade. Maar je bent bijna thuis, Dimitri. En ik hou je met veel plezier gezelschap. Zometeen komt er een zangeres die recht uit de jaren 50 lijkt te komen. Zo ja, laten haar looks of haar stijl dat toch weten. Maar het is gewoon Sienna Spyro.
1: Vlaanderen zit al in haar.

0: mediatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Suzanne Freek, als het avond is, ja, daar verlang ik naar morgen.
1: Morgen klinkt zo.
0: Waarschijnlijk. Oh. Oeh. Ah. Allee, zoiets denk ik dan morgenavond bij veel mensen, want ja, we gaan natuurlijk die zonsverduistering meemaken. Maar wat zijn jouw plannen? Natuurlijk ook in het algemeen. Misschien heb je nog een vakantie, ben je een zotte reis aan het plannen. Wat ga jij doen? Wat houdt jou bezig morgen? Laat maar weten via een audioberichtje in de Q-app. Kan dat heel eenvoudig. Dat mag zo. Dus dan zeg je morgen om en dan zoveel uur ga ik en dan jouw plannen. Laat maar weten, dan hebben we het er zo meteen over. Naar deze man, Bruno Mars, pakte een niet met zijn nieuwe nummer Still in Repeat of Niet, maar kreeg voor deze gelukkig wel genoeg credit. Want het is een ex-cute opschijf en prijkt nu ook in de top 40 op 18. Dit is On My Soul.

Queen, Miley Cyrus. En ons zingt over End of the World. Daarom is het 7:30 op de klok. Een hele fijne avond. En als je luistert onderweg, dan is dit misschien wel interessant, want er staan 3 vertragingen momenteel op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen staat er een file op de E17. Een half uur extra daar tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 is het 10 minuten erbij rekenen tussen Mechelen-Noord en Rumst. En op de A12 ook nog altijd richting Antwerpen 6 minuten erbij tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.

0: Ellie Goulding en vooral haar gouden stemmen. Love Me Like You Do. Maite stuurt in de Q-app. Ik kan niet wachten tot volgende week. Dan zie ik Somber eindelijk voor de eerste keer live. Ja, op Pukkelbop denk ik dan waarschijnlijk, Maite. En goed nieuws, want je hoort hem zo meteen al bij Q-music na DJ-licious en Milo.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1+.

0: klussen, bij in de afbraak werken blijkbaar. Het is een homewrecker.
1: Morgen klinkt zo.
0: Gregory uit Oostende stuurt dit door.
2: Morgen om 11 uur naar de tandarts. Nee. En dan om 2 uur iets gaan drinken. En hopelijk nog nuchter tegen dat de eclipse begint. Lea, bye-bye.
0: Heel veel plezier, Gregory. Ik heb ook iemand aan de lijn. Goedenavond. Dag, Gert uit Lint.
3: Dag, Liam.
0: Hoe klinkt morgen voor jou?
3: Morgen is Legoland in Duitsland. Het is net ook in Centerpark in het zuiden van Duitsland. Dus met de kinderen naar Legoland attracties daar doen en Legosteentjes kijken.
0: Amai, super cool. Is het de eerste keer dat jullie naar daar gaan?
3: Naar Centerpark in Duitsland wel, ja. Dat is de eerste keer hier. Echt wel de moeite.
0: Oké, en Legoland hebben jullie al ervaring mee?
3: Ik zelf als klein kind wel, maar de kinderen is voor de eerste keer.
0: Oké, dat gaat een bijzondere ervaring zijn. Zijn jullie dan ook grote Lego-fans?
3: Absoluut. Er staat thuis redelijk veel Lego en de zelf bouwen en de zoon speelt er ook heel veel mee.
0: En wat is zo heel veel? Noem daar eens een getal op.
3: Oh, dat is moeilijk. Maar te veel. Laten we het daarop houden. Moeilijk om een getal op te plaatsen.
0: Oké, ik geloof je op je woord. Ik moet eerlijk bekennen, Gert. Als kind vond ik dat vreselijk Lego.
3: Nee, dat is juist plezant. Je kan je eigen verbeelding laten gaan. Je kan het boekje volgen en iets bouwen, maar je kan evengoed zelf iets met eigen verbeelding bouwen. Dat is net leuk.
0: Ja, absoluut. Ik snap ook niet waarom ik dat als kind niet leuk vond. Nu denk ik, er kan toch niets leuker zijn. Maar ik heb dus geen enkel stukje Lego thuis staan. Ik ben ook nog niet in Legoland geweest. Maar anders moeten wij morgen eens laten weten hoe dat is geweest. En dan ga ik misschien toch eens gaan. Wat denkt u?
3: Ah wel, ik zal zeker als dat foto cadeau sturen.
0: Perfect. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier. Hoe lang blijven jullie daar nog in Duitsland?
3: Vrijdag rijden we terug naar huis.
0: Oké, en dan vooral een veilige thuisrit en veel plezier voor morgen, hè.
3: Dankjewel.
0: Dag, Gert. Q Music.

Ja, deze kwam ook nog binnen voor de Eclipse Top 10 van Purple Disco Machine. Niet Beat of Your Heart, wel deze. Ja, de Eclipse Top 10 hoor je morgen tijdens de zonsverduistering. Jij kan ook nog stemmen op jouw favoriete nummers daarvoor. Tijdens de Eclipse gewoon een bericht sturen in de Q-app. Alleen niet tijdens de Eclipse, ervoor liefst. Het is een top 10, dus max 10 nummers doorsturen. En zometeen zoek ik ook nog jouw zomerlief. Ja, niet een persoon, wel datgene dat jij het leukste vindt om te doen in de zomer. En vooral wat je het meest gaat missen wanneer de vakantie weer voorbij is. Maar dat is voor na het nieuws van 8 uur, want eerst nog Taylor Swift.

0: The Jonas Brothers and Love Me to Heaven. Het is 1 over 8. Goedenavond. Nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. De regering wil een oplossing voor de geluidsoverlast door Brussels Airport tegen begin oktober. Dat heeft federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Kreuke gezegd. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die zou maar tijdelijk gebruikt worden, maar het is intussen al meer dan een jaar zo. Er is brand uitgebroken op een parking vlakbij de luchthaven van Charles de Gaulle in Parijs. Tientallen voertuigen staan er in brand. De dikke zwarte rookwolk is tot in Parijs te zien. Twee start- en landingsbanen zijn er dicht. In de derde voorronde van de Champions League voetbal speelt Union op dit moment verlengingen uit bij Bodo Glimt in Noorwegen. De terugwedstrijd eindigde op 2-2, de heenmatch op 3-3. Union moet wel verder met een man minder na een late rode kaart. De winnaar speelt de play-offs voor een plek in de competitiefase van de Champions League. De verliezer wordt opgevangen in de Europa League. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze tikte als tweede aan in haar halve finale in de derde tijd van alle halve finalisten. De finale is voor morgenavond. Florin Gaspar kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. Ze finishte als achtste en laatste in haar halve finale. Het is een heldere avond en nacht, minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op buien.
0: Goh, wat een weertje zeg. Aftersun, Liam van Haverbeke. Ja, toen we de redders die zijn net weg. David Guetta en Jennifer Lopez, die kunnen ze nogthans gebruiken.

Amerikaan. En moest je je afvragen waar hij is geboren, hij heeft het in een grote tattoo op zijn buik laten zetten. En daarop staat dus California. Dat is heel duidelijk. Ik ben zelf van West-Vlaanderen, van Engelmünster. Een trouwe, trotse Engelmünsternaar. 8770 zijn we er altijd. Ik heb ook altijd gezegd dat ik eigenlijk geen tattoo wil, maar als ik er ooit een zet, dan is het de postcode van Engelmünster. Dan zou ik die zo subtiel ergens onderaan mijn voet laten zetten. Dus niet zoals Adam Levine gedaan heeft. After 7. Ja, daar luister je naar tussen 7 en 10 bij Q-Music. En het kan jou ook iets opleveren. Zeker wel, ik kom hier met de lege handen op je radio. Want jij bent meer dan welkom op onze Q-After Sun Drink. Dat is de laatste vrijdag van de zomervakantie. Dan gaan we het einde van het Q-Beach House vieren dit jaar. Met z'n allen dus. Tenminste, als jij zometeen meespeelt met 10 dingen voor zonsondergang. Dat is iets over 8:30.

0: Joren en Naomi, die hoor je de komende weken in de namiddagwijkje music van 4 tot 7 uur. En ze dagen elkaar uit met de kop of munt. Gisteren is Joren zo verloren en daardoor moest hij vandaag blind de show presenteren. Dat zorgde voor een hilarisch moment daarnet, want zo klonk het toen onze Joren net werd geblinddoekt.
1: Voilà.
2: Ja, allee.
1: Hè?
2: Ja?
1: Een groot hoofd, dat zie ik.
2: Oh, normaal.
1: Zo, is dat goed strak? Zie je iets?
2: Mijn hersenen puilen er bijna uit.
1: Ja, welke hersen?
2: Ja. Oké, lieve vrienden, ik zie op dit moment niks meer. Dus de uitdaging is aangegaan bij deze.
1: De tijd gaat in, dus je mag nu... ja, nu is het tijd voor reclame, zeker?
2: Is het waar? Wacht, hè. Ja. Ah, oei, wacht. Oei. Wacht, dit is een verkeerde knop.
1: Dat kan
2: sorry, maar echt, ik ben nog één seconde.

0: het Nederlandse DJ-talent. Deze Martin Garrix. Samen met Jax Told You So. Ik weet niet of Joren de zomer gaat missen. Na vandaag, maar wat is jouw zomerlief? Dat zoeken we uit tijdens After Sun. En dan bedoel ik niet een persoon of zo, maar wel, wat ga jij mankeren? Wat ga jij missen wanneer de zomer voorbij is? Wat doe je bijvoorbeeld nu echt heel graag? Waarvoor ben je dankbaar tijdens de zomer? En lukt niet meer eens de temperaturen wat frisser worden? Laat maar weten in de Q-app.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: De dames van Tattoo kunnen heel mooi zingen, maar klinken toch altijd ook heel kwaad, hè? All the things she said. Een hele goede avond, Anke uit Mol.
1: Goedenavond, Liam.
0: Wat is jouw zomerlief?
1: Mijn zomerlief is met de kinderen s'avonds buiten op het terras zitten en een beetje genieten van de zon die ondergaat, aangezien dat ze niet verplicht de volgende dag naar school moeten. Ze hebben ook al een leeftijd dat ze daar echt mee van kunnen genieten. Ze hebben geen leeftijd meer dat ik de boterhammen nog moet smeren en er nog zorg voor moet dragen. Ze kunnen dat al een beetje zelf. Dus ze kunnen zo echt meegenieten van dat momentje s'avonds hier op het terras.
0: Oh, zalig. En gaan jullie dat vanavond ook doen?
1: Dat gaan we vanavond zeker doen. We zitten hier allemaal op het terras en de gezelschapsspelletjes staan op tafel.
0: Oh, wat zijn we aan het spelen?
1: We spelen nogal eens graag Damme of Uno Flip. Dat zijn zo'n beetje de favorieten hier thuis.
0: Wat was de laatste? Uno Slip?
1: Uno Flip, ja, klopt.
0: Oh, dat ken ik niet.
1: Ja, dan heb je eigenlijk twee verschillende kanten aan de kaarten. En dan kan je soms ook wel eventjes 15 kaarten moeten nemen in de plaats van 5. Dus dat zorgt voor lang spelplezier.
0: Ja, amai, maar ik word altijd heel boos als ik zo'n kaarten extra moet nemen. Dus het is niet voor mij, ik hoor het al.
1: Nee, ja, maar heel leuk voor jullie. Dat zal inderdaad niet het beste zijn.
0: Nee. Maar jullie gaan dan morgen waarschijnlijk ook allemaal samen naar de eclipse kijken, of niet?
1: Ja, zeker. Dat gaan we zeker ook doen. We hebben de brilletjes besteld. Dus,
0: Perfect. Dat gaat het moment zijn om nooit te vergeten, denk ik.
1: Nee, daar ben ik zeker van.
0: Wel, kijk, dat ga ik jullie laten doen. Dat jullie kunnen genieten van jullie avondjes. Dat de zomer nog volop kan renderen. En als jullie al morgen aan het kijken zijn naar de eclipse, vergeet dan zeker niet te luisteren naar Q-Music, want wij organiseren de Eclipse Top 10 met alle beste nummers die daarbij horen. Is het goed?
1: Oké, dat gaan we zeker doen.
0: Perfect, dank.

Van de Bauza. Die weten wat een feestje bouwen is. Dat hebben ze hier al bewezen op het strand van Oostende tijdens het Sunset Concert. Magnetic hoor je bij Q. En daarmee is het 8:30 op de klok. En goed nieuws, want momenteel staat er op de Vlaamse snelwegen geen enkele file van langer dan 5 minuten. Dus sta je toch ergens aan te schuiven, dan zou dat niet langer dan 5 minuten mogen duren.

0: So don't call me up.
1: En haar belangst, don't call me up. Aaron Blommaert heeft er gelukkig geen last van, want het Rijversfestival belde. En zo staat hij nu komende zondag op het Rijversfestival. Wie weet neemt hij zelfs deze sympathieke dame mee, Zoe Levi. Zou zomaar kunnen. Q Music.

0: tranen van goud in de avond van Q Music.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Deze zomer organiseren we met de Aftersun een exclusieve drink. Op de laatste vrijdag van de zomervakantie is dat. Op onze kosten, hapjes eten, een drankje doen en vooral genieten van het mooie weer. Allee, hopelijk toch, hè. Maar je krijgt wel enkel toegang als je meespeelt zometeen met 10 dingen voor zonsondergang. Waarin je dus binnen de 20 seconden 10 juiste dingen moet opnoemen binnen een bepaald thema. Dat thema, dat verklap ik natuurlijk straks pas. Ja, anders is het niet meer spannend, hè. Gisteren waren het bijvoorbeeld 10 atletieksporten, omdat het EK atletiek is gestart. En nu denk je, allee, Liam, dat is toch easy? Maar niet dus, hè. Vraag maar aan luisteraar Sophie uit Deerlijk.
2: Zwemmen, lopen, hoogspringen.
0: Specifiek over lopen misschien.
2: Voetbal, rugby, hockey, ik ga alle sporten zeggen, wie weet niet. Volleybal, fietsen,
0: Ja, als jij het wel tot een goed einde denkt te kunnen brengen, stuur dan nu 10 dingen door in de Q-app. En dan speel je zo meteen misschien wel mee. Maar eerst nog deze hit van Last Go. Dit is

0: en trage Teddy Swims. Dat mag ook al eens, hè. Love Me in Reverse of Breakup in Reverse, liever.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Met vandaag Fien uit Beernem. Goedenavond, Fien.
2: Goedenavond, Liam.
0: Hoe was de zomervakantie al voor jou?
2: Goed, het zonnetje schijnt altijd leuk, hè?
0: Dat is waar, en het zonnetje heeft dan veel geschenen, hè, deze zomer.
2: Dat is waar. Kan niet vragen.
0: Wat gaat het doen met de volgende hittegolf die er zit aan te komen?
2: Oh, een beetje een zwembad.
0: Een beetje het zwembad, helemaal chill, je hebt gelijk. De laatste week van de zomervakantie organiseren wij hier ook iets heel leuks. De laatste vrijdag van augustus. Een exclusieve drink, namelijk aan het Q Beach House, de After Sun drink. Momenteel leggen we daarop elke avond de gastenlijst verder aan. Het enige wat jij moet doen om ook te komen, Fien, is 10 juiste dingen opnoemen binnen de 20 seconden, binnen een bepaald thema. Is dat een beetje duidelijk?
2: Heel duidelijk.
0: Oké, perfect. Vandaag is het voor alle backpackers, dus alle mensen die al eens graag een rondreis maken rond de wereld. En we gaan specifiek richting Azië. Dus, beste Fien, haal maar je beste aardrijkskundekennis boven, liever. Noem mij 10 landen in Azië.
2: China. Japan. Mm-hmm. Wacht,
0: hè.
2: Oh, fuck.
0: Kom op, Fien.
2: Thailand, Vietnam, ja. Indonesië, Nepal.
0: Oh. Ja, het is te laat. Je had er 6. Doe het toch. Ja, je liep vast in het begin, maar gaat nog Maldiven, Maleisië, Mongolië, Noord-Korea, Zuid-Korea, Oman. Rusland, oh, ja. De grootste. Het zijn er wel een paar, maar je moet erop komen natuurlijk, hè.
2: Dat is wel. Ik had niet
0: dat twee, ja. Nee, dat snap ik. Ja. Je bent dus overduidelijk geen backpacker.
2: Nee.
0: Dat is prima. En nu ga je het ook nooit meer vergeten, al die landen in Azië. Je bent wel een hele fijne kandidaat, Fien. En veel plezier daar in je zwembad, hè.
2: Dank u wel.
0: Fijne zomer. Yo, yo.

0: Passenger van Alex Warren, de perfecte roadtrip schijf. Zometeen nog zo eentje, maar dan van Miles Smith. Ja, zijn steak komt eraan. Jij kan trouwens nog altijd stemmen voor dit.
1: De Eclipse Top 10. Q-Music.
0: Ja, de Eclipse Top 10, de beste platen voor tijdens de zonsverduistering van morgen. Die hoor je morgen, jawel, tijdens de zonsverduistering. Het is niet te geloven. Laat maar weten in de Q-app welk nummer jij dan precies wil horen. I've been

0: Goedenavond, het is 9 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Union is uitgeschakeld in de Champions League voetbal. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De heenmatch was op 3-3 geëindigd. Union speelde de volledige verlenging met een man minder na een late rode kaart. Er zat meer in, zegt Rob Schoofs van Union.
2: Het is heel pijnlijk om op zo'n moment nog die 3-2 te pakken. Omdat we in de verlenging alles redelijk goed onder controle hadden. Tot op het einde eigenlijk. En dan is er zo'n stomme goal die nog valt. Dat is heel pijnlijk, want ik denk dat we dat niet verdienen.
1: Bodø Glimt stoot dus door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze tikte als tweede aan in haar halve finale. De finale is voor morgen. Je hoort van Otterdijk.
3: Het was beter als vanochtend, sneller als vanochtend. Alles volbracht wat dat moest gebeuren, wil ik er goed bij. De hele tijd denk ik, dus dat is gewoon mooi. Maar je hebt gewoon veel vertrouwen morgen.
1: Florine Gaspar kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. En op het EK atletiek in Birmingham is Elise van der Elst 21ste geworden in de finale van de 5000 meter. Het goud ging naar een Italiaanse. En in Letland is een geheime tunnel ontdekt aan de grens met Wit-Rusland. Die werd gebruikt door migranten en vluchtelingen om ongemerkt Europa binnen te komen. Dat melden de autoriteiten. Letland gaat de grens nu nog strenger bewaken, onder meer met drones. Eerder werden ook in buurland Litouwen al zulke geheime tunnels ontdekt. Het is een heldere avond en nacht, minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden.
0: En onderweg goed nieuws. Want er staat momenteel geen enkele vertraging op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: En het duo dat naast muziek maken ook goed kan klimmen. Dat zijn de sterkste stijgers

Nu hoor je dus meteor op de radio. Maar na de zonsverduistering van morgen zie je ook de Perseiderregen, ofwel dus een meteorenzwerm, dus allemaal vallende sterren in de lucht. Als je trouwens dat woord googelt, dat is een leuk weetje, dus Perseide, dan zie je ook allemaal vallende sterren op je scherm op Google. Moet je ook eens doen, dat is heel leuk. En ook Juste, Jack Style en Joon, die zijn helemaal klaar voor

0: at the world.
1: Snow Patrol, ze zijn terug, maar deze is nog een classic natuurlijk van de band Chasing Cars. Maximum. En zo'n late-night ritje in de auto, dat is een beetje de visuele voorstelling die je moet inbeelden bij de late-night track. Dat is zo'n nummer dat past bij de zomeravond. Jij mag elke dag hier in Aftersun kiezen welk nummer dat precies wordt. Gisteren was er zo Melissa uit Herentals. Zij had een goed nummer, maar ik heb toch vooral haar job onthouden.
2: Ik werk bij de pater. Ik heb dus een nieuwe uitdaging aangegaan. Ja, de dagelijkse dingen, zo zorgtaken, ik moet daarvoor koken. En ja, dat zijn ook mensen, waar, je moet ook bier elke dag op tafel zetten, dat zijn echte bierdrinkers.
1: Wacht, die drinken elke dag bier?
2: Ja, als je geen bier op tafel zet, of als je zondag een aperitief niet hebt, dan denk ik niet dat je moet blijven.
1: Ja, ze werkt dus bij de paters. Ik was onmiddellijk geïnteresseerd om in te treden, om zelf pater te worden. Maar die blijken uiteraard heel celibatair te leven, dus ik denk dat ik toch bij de radio blijf. Ze koos uiteindelijk voor dit nummer. Ferrari was gisteren de late night track. Maar hey, maakt niet uit. Een nieuwe dag, een nieuwe late night track. Welke nummer kies jij? Stuur maar door in

0: Is het bijna perfectie voor jou of is het gewoon rommel? Dat kan ook.
1: Repeat of niet?
0: Dat zijn we om te zeggen tijdens Repeat of niet. Nieuwe muziek krijgt het strengste jurymoment ooit bij Q-Music. Namelijk de mening van jou, de luisteraar. Deze week nieuwe muziek van de Noorse DJ Kygo. Die samenwerkt met een reizende ster in de States. De singer-songwriter Mac McNown. Ze schreven samen deze Take Me Back. Laat maar weten. Repeat of niet?
2: Ja,

Take Me Back van Kygo en Mac McNown. Repeat of niet? Manna uit Poperingen is overtuigd. Ze stuurt Repeat, love this song. Katie uit Landen zegt ook Repeat. Ik ben vooral fan van Mac McNown zijn stem. Check ook eens zijn andere nummers. Goeie tip, Katie. Ga ik zeker eens doen. Thibaut uit Lokeren zegt ook Repeat. Het is een classic Kygo, maar hij doet het weer. Riet uit Herend zegt Repeat. Klinkt een beetje als Avicii. Ja, ik snap het wel. En dan nog een hele bak Repeat. En ik zie, als ik nog even dubbelcheck, geen enkele niet. Met andere woorden, geen gebroken hartje voor Kygo. Je hoort hem morgen gewoon opnieuw.

voor Damiano David, Born with a Broken Heart. Daarmee is het wel ruim 9:30 op de klok. Een hele fijne avond. Je luistert naar After Sun in de avonduurtjes. Zometeen mag jij de late night track kiezen, maar eerst nog even de files overlopen onderweg. Gelukkig heb ik wel vrij goed nieuws te melden, want er staat geen enkele vertraging momenteel van langer dan 5 minuten.

Jelly Roll. Stapt met het juiste been uit bed. I'm good. En jij mag zo meteen met het juiste been in bed rollen, want jij kiest elke avond de muziek, de late night track. Laat maar weten wat je wil horen. Maar eerst gaan we nog genieten van de stilte. Ja, nee, niet letterlijk, wel van Freya Sky. En Silent Treatment komt eraan, na deze van Reggie en Jaap Rezema. Dit is Ellie in de avond van Q.

0: Het was dus toch geen gossip. Ronaldo is effectief getrouwd, zie ik net binnenkomen. Ze deelden een foto op Instagram van hun ringen daarnet. Ze zijn getrouwd in Madeira in Portugal. Good for them. The Late Night Track. Met vandaag een goeie avond, Andy uit Wolvertem.
1: Goedenavond, Liam.
0: Ben jij al getrouwd?
1: Nee, ik ben nog niet getrouwd.
0: Oké, dat kan nog verandering in komen natuurlijk. Wat heb je gedaan vandaag?
1: Ik heb die verbouwen in mijn eigen huis.
0: Je hebt liggen verbouwen in je eigen huis, hoor ik dat goed?
1: Dat hoor je heel goed, klopt.
0: Oké, en hoeveel werk heb je nog?
1: Laten we zeggen dat we ver naar het einde aan het komen zijn, dus niet al te veel meer. We zijn niet meer bezig over maanden, maar over maandjes dat we nog moeten verbouwen.
0: Maandjes, dat is helemaal prima. Dat zijn ook zo wat de afwerkingen die nu gebeuren.
1: Ja, we zijn de laatste dingen dat nog getegeld moeten worden aan het doen. En ja, dan is het afkitten en alleen gans die een bazaar, om het zo te zeggen.
0: Ja. Oké. Ik wens je daar nog heel veel succes mee. Na zo'n dagje klussen is het natuurlijk ook leuk om even te relaxen, even alles te vergeten van die bouw. Welk nummer wil je graag horen om de dag mee af te sluiten?
1: Ik zou heel graag Stolen Dance van Milky Chance willen aanvragen.
0: Oh ja, dat is een heel goed nummer. Waarom?
1: Wel, 12 jaar geleden, toen ik mijn vriendin heb leren kennen, is op dat liedje eigenlijk de vonk wat overgeslagen.
0: Oh, en nu zijn jullie samen aan het verbouwen?
1: En nu zijn we samen aan het verbouwen, klopt inderdaad. Oh,
0: kijk, wat een prachtig verhaal. De cirkel is rond. We gaan ervan genieten, zeg. Milky Chance, Stolen Dance. Een fijne avond daar nog, hè.
1: Ja, tel voor jou.

0: Een heerlijk Duits muzikaal duo met verschillende succesvolle nummers. Maar dit is echt hun paradeplaatje, zeg maar, in plaats van een paardje. Natuurlijk Stolen Dance, aangevraagd als late night track. Dat hoor je daarnet van Andy uit Wolvertem. Een geweldige keuze. Als jij nu denkt, wel Jan, dat wil ik ook wel eens doen, dat is wel leuk. Dat kan elke avond iets voor 9:45 liever. Ben jij de baas van de studio, ben jij de baas van de radio. Gewoon jouw verzoekje doorsturen in de Q-app.
1: Dit is deze week de Q.

0: Hij moest onverwachts invallen op de Locust feesten.
1: Noemde het zelf heel leuk, maar ook een heel heftig weekend. Ja, kan ik mij voorstellen met zo'n drukke planning deze zomer. De sympathieke Lost Frequencies met Live It All hoorde je net. Zometeen nog Pink, een vervent skydiver denk ik dan weer, want ze zingt over een trust fall. Na deze legendarische folksong of Monsters and Men met Little Talks, net voor het nieuws van 10 uur.

0: Goedenavond, 1 over 10 nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Union is uitgeschakeld in de Champions League voetbal. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodo Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De heenmatch was op 3-3 geëindigd. Union moest de verlengingen met een man minder spelen na een late rode kaart. En het beslissende doelpunt viel helemaal op het einde. Er zat meer in, zegt Rob Schoofs van Union.
2: Het kon alle kanten uit en we hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden, dat je achter de bal gaat moeten lopen. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstelling.
1: Bodo Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Janla Njip Niemek zich geplaatst voor de finale van de 100 meter horde. Ze finishte als tweede in haar halve finale in de zesde tijd van alle finalisten. Op de 100 meter bij de mannen heeft Simon Verherstraeten zich geplaatst voor de finale. Hij eindigde derde in zijn reeks en noteerde de zesde tijd van alle finalisten. Emiel Botterman kon zich niet plaatsen. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China, uit vrees voor spionage. Dat heeft Defensie gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel in Chinese auto's rond. Daarom is er voor hen een soort handleiding.
3: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op, u bevindt zich daar zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt of aan het kijken wat je doet. Dus wees aandachtig daarmee.
1: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden.
4: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Union is uitgeschakeld in de Champions League voetbal. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De heenmatch was op 3-3 geëindigd. Union moest de verlengingen met een man minder spelen na een late rode kaart. En het beslissende doelpunt viel helemaal op het einde. Er zat meer in, zegt Rob Schoofs van Union.
2: Het kon alle kanten uit en we hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden, dat je achter de bal gaat moeten lopen. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is, dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
1: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China, uit vrees voor spionage. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel in Chinese auto's rond. Daarom is er voor hen een soort handleiding, zegt Goetink.
3: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op. U bevindt zich daar zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt of aan het kijken wat u doet. Dus wees aandachtig daarmee.
1: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. Na Colruyt en Delhaize roept ook Carrefour scharreleieren terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is beslist na overleg met het voedselagentschap. Salmonella kan onder meer diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Meestal ben je daar na enkele dagen weer van af, maar vooral bij risicogroepen zoals jonge kinderen en ouderen kan dat gevaarlijk zijn. Er zijn nu al 240 lichamen geborgen in Colombia na de zware aardbeving van vanmorgen. Er vielen ook meer dan 1300 gewonden. Duizenden mensen zijn nog vermist. De Colombiaanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen. Verschillende landen willen gaan helpen. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Janla Njip Njemek zich geplaatst voor de finale van de 100 meter hoorde. Ze finishte als tweede in haar halve finale in de zesde tijd van alle finalisten. In de finale van de 5000 meter werd Elise van der Elst 21ste. Het goud ging naar een Italiaanse. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op buien.
0: Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Q. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom door een defect bij een transformator. Dat meldt netbeheerder Elia. Zij proberen het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Het is niet duidelijk hoe lang de pannen nog zal duren. De dodentocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel wat goede raad mee, zegt Ilse Robijn van de organisatie.
2: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
1: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verheerstraat zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. Jonathan Sakkoor eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannis Sampson 11e. Bij de vrouwen is Janla Njip Niemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31.